0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers.
0: Tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
7: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: But you're just a boy.
1: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
2: Vrijdag.
1: Annemarie Fokkens.
2: Dat ben ik.
1: Ontvangt de leukste gasten van die week.
2: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
1: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:50. Vrijdag.
2: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, welkom bij Omroep Brabant. Een kei goeiemorgen allemaal, 2 minuutjes over 6. Maak eens op voor een mooie zonnige dag. Ook qua muziek zit het helemaal goed. Hoe die de Blowfish komt eraan, maar eerst Jennifer Lopez. Let's get loud.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei goeiemorgen. John van Vroenhoven. Ja!

0: Only Wanna Be With You, Hoodie and the Blowfish.
1: Goedemorgen.
0: Welkom op deze vrijdag, de 8e van mei. Het wordt een mooie dag met veel zon, maximaal een graadje van 18, 19. Ook dit weekend veel zon, het wordt dan nog een stukje warmer dan vandaag. We zijn beland op de vrijdag, Jasper.
2: Ja, nou, hartelijk vrijdag weer. Kijk, goedemorgen op deze dag van de heftruckchauffeur.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Ik dacht, nu komt er een groot applaus voor alle heftruckchauffeurs.
0: Ja, zeker.
2: Dat doen we later.
0: Nou, zeker een applausje. Nou, het is moeilijker dan je denkt. Ik heb in dienst gezeten in het leger. Je zou het niet verwachten. Maar daar heb ik ook heftruck gereden. Okay. Moet je ook weer een bepaalde licentie voor halen, want we moeten weer
2: heftruck is, ik ga nu een hele domme vraag stellen, maar dat is met die twee spijlen ervoor, toch?
0: Ze zorgt ervoor dat de Albert Heijn bij jou op de hoek gevuld was.
2: Ja, precies.
0: Alles wat van die pallets afkomt, dat is een palletverplaatser, zeg maar.
2: Oh, ja, precies. Nou ja, dat is een gepuzzel, zo precies erin. Het is ook vandaag de dag van het Rode Kruis en Wereldezeldag.
0: Okay.
2: Ben ik gek op ezeltjes?
0: Ben je gek op ezeltjes?
2: Ja, ik vind ezeltjes
0: leuk?
2: Altijd
0: een beetje
2: heel
0: wel lief, hè? Ja, zeker, absoluut. Nou, er zijn ook jarig vandaag. De zoon van de grote Iglesias en natuurlijk Julio, maar zijn naam is Enrique. Die, nou, is ook alweer...
2: Ook wel groot ook.
0: Is ook groot. Ja, hij kan alleen live niet zingen.
2: Niet?
0: Nee, absoluut niet. Nee.
2: Heb jij hem live
0: performer.
2: Gezien?
0: Ja. Oh. Ja. 51 jaar wordt hij vandaag. Simone Kleinsma, die wordt vandaag, als ik het goed heb... 68, ja. Er zit een vlekje ergens, maar je kan het niet goed zien.
2: Oh.
0: En Philip Bailey. Ja, ken je die, als je hem niet kent. Oh, man. We hebben wel een fragmentje dan met Phil samen. Ze zijn twee grootheden. Maar de frontman van Earth, Wind & Fire. Een man met een bereik in zang. Dat kan hij gebruiken als een instrument. Hij wordt 75 jaar vandaag. Wauw. Proficiat. Nick.
3: De megalading drugs die vorige week werd ontdekt in Spanje... werd bewaakt door 6 zwaar bewapende Nederlanders. Dat staat volgens het AD in stukken van de Spaanse politie. De 30.000 kilo aan drugs werd gevonden op een schip voor de Spaanse kust... en ook lagen daar verschillende machinegeweren en pistolen. Een zwemparadijs van Peter Gillis in België blijft voorlopig dicht. Begin deze week kwamen er beelden naar buiten van de Hengelhoef... waarin je zag hoe het water in het zwembad helemaal bruin en groen was. Volgens Gillis kwam dat door een kapot filter... maar de Vlaamse Milieuinspectie heeft inmiddels onderzoek gedaan en zegt dat er van alles mis is. Het zwembad blijft daarom voorlopig dicht. En experts die waarschuwen maar weer eens voor een trend die rondgaat op social media. Dit keer gaat het over het carnivore-dieet. Je eet dan bijna alleen maar dierlijke producten en vermijdt suikers en koolhydraten. Dus niet ontbijten met een boterhammetje met kaas, maar met een dik stuk biefstuk. Nou, kilo's zou je ermee afvallen. Verschillende influencers die zweren er ook bij. Maar experts die waarschuwen juist, meldt Hart van Nederland. Want zo'n dieet kan zorgen voor een tekort aan ongeveer alles... en leiden tot hart- en vaatziekten, kanker en diabetes.
0: Tja. Ja.
2: Waar is het gezonde verstand?
0: Ja, nou, de mensen die daar zeg maar dat geloven, daar is het gezonde verstand op meestal al wel een behoorlijk verweer.
2: Ik moet zeggen, het klinkt wel aantrekkelijk.
0: Zeker.
2: Iedere dag gewoon lekker een biefstuk.
0: Ik zou best een biefstukje lusten nu.
2: Ja. Maar je snapt zelf toch ook wel dat als je daarmee ontbijt, dat niet per se gezond is.
3: En avondeet.
2: Ja. Kom op, zeg.
0: Ja, je verbaast je gewoon soms over hoe klakkeloos mensen dingen aannemen, gewoon vanuit dat soort media.
2: Ja.
0: Hoe klakkeloos gewoon. Echt wat daar staat, wordt meteen voor waarheid aangenomen. Totale filter ontbreekt met, zou dat echt zijn? Wat doet dat met je? En ja, kunnen wij nog heel lang over doorbouwen. Gaan we niet doen.
2: Maar biefstukje nu.
0: Wordt het niet gezellig.
2: Lekker.
0: Ja, zeker.

voorlopig even bij koffie of thee. Straks twee fragmentjes om uit te kiezen. Tina Turner komt eraan, maar dit is Jelly Roll. En een kei goeiemorgen. Leuk dat je erbij bent op deze vrijdagochtend. Ja. Woe!

0: Casper.
1: Ja, ja. Ja,
2: hoe mogelijk wil je het hebben?
1: Wil je springen? Wil je meezingen? Je gaat bij allebei wel dansen.
2: Ja, ja. Daarom. Nou, wij mogen de keuze niet maken, gelukkig maar. Want ik zou het niet weten, maar ik hoop jij wel. Ga je voor Koffie, L'Amour, Toujours, Gigi Agostino... of ga je voor Thee, Coldplay en Viva La Vida? Laat het weten via de app 06-573-2203. Dan gaan wij de stemmen tellen. Kan je ondertussen lekker luisteren naar de muziek van Peter Frampton. Die komt eraan. Naar deze van Post Malone. Dit is Chemical.

0: Peter Frampton in de Kei Goeiemorgen op je radio, Omroep Brabant. Er is nog een keuze te maken.
1: Wil jij koffie?
0: Wow. Jawel, lekker flinke pittig bakje koffie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, met een lekker smaakje, Coldplay. Jij mag het zeggen. Ga je voor L'amour toujours Gigi D'Agostino? Of ga je voor thee, Coldplay? La Vida.

0: straks de uitslag.
1: Omroep Brabant.
0: Op deze vrijdag krijgen we aangenaam lenteweer met flink wat zonnige periode. Vanmiddag ontstaan er dan wat stapelwolken. Blijft droog met een graad of 19. Een hele aangename dag dus. Tijd voor het nieuws. Ga naar Nick de Vries.
2: Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond ontruimd en per direct gesloten vanwege mogelijke problemen met het dak. Experts gaan die dakconstructie nu onderzoeken. Voorlopig is de sporthal daarom dicht. Zouden vanmorgen eindexamens worden afgenomen? Dat kan nu niet doorgaan. De examens die worden verplaatst naar de school zelf. Dat is het Willem van Oranje College. Weer zijn er in Breda dicties in brand gevlogen. Het was vannacht binnen een half uur 2 keer raak. In 2 maanden tijd zijn er nu al bijna 10 van dit soort mobiele toiletten door brand verwoest. Eerst wilde de politie geen onderzoek doen naar die branden, maar inmiddels gebeurt dat wel. 2 mannen van Brabantse veevervoerders zijn veroordeeld tot 60 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het mishandelen van varkens. Ze werken bij bedrijven die vee vervoeren. Daar gaven ze varkens met een zogeheten veeprikker te vaak en te veel elektrische schokken. Het Openbaar Ministerie had ingezet op meer uren taakstraf. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosief ontploft. Volgens de brandweer is er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er is iemand opgepakt. Jolt NMS-verslaggever Gerben Kamphorst.
3: Op het moment van de explosie zaten er ook nog ruim 30 jonge democraten, de jongerenbeweging van D66, in het partijkantoor te vergaderen. Die hebben dus de explosie echt van heel dichtbij meegemaakt. Die zijn allemaal ongedeerd gebleven. Die hebben via de vluchtroute het partijkantoor verlaten.
2: Partijleider Rob Jetten die noemt het een laffe daad van intimidatie. Ja, dit is toch wel een grappig verhaal. De paus is, zoals u misschien wel weet, een Amerikaan. Nou, het kostte hem nogal moeite om zijn adres te veranderen toen hij in Vaticaanstad ging wonen. Bevriende priester die heeft daar nu iets over gezegd. De paus, die Robert Prevost heet, die belde destijds zijn bank om het nieuwe adres in Rome door te geven. Maar de medewerker aan de telefoon die wilde hem niet helpen. Zij geloofde niet dat ze echt de paus aan de telefoon had. Nou, toen hij zei dat hij toch echt de paus was, of ja, Robert dus, toen ging die vrouw zelfs op. Nou, alles is uiteindelijk toch goed gekomen, want die bevriende priester die kende de manager van de bank en die heeft dan uiteindelijk het geregeld. Ja.
0: Oh, serieus?
2: Ik zou wel voorstellen ook dat die vrouw denkt van ja, hey, ja ik heb de paus aan de lijn. Ja,
4: ik zou ook niet verwachten dat de paus dit dan zelf moet doen. Nee. Ik denk, dat wordt allemaal voor die man geregeld.
0: Nee, ja, nee. Dit
4: is een soort van overstap naar een nieuwe energiemaatschappij. Wij zeggen jouw de contract op.
0: Een soort overstapservice.
4: Ja. Ja.
2: Maar hij is heel gewoon gebleven.
0: Blijkbaar. Ja, blijkbaar wel.
2: Hij heeft het gewoon zelf gedaan.
0: Ja.
4: Ja. Goh, hoeveel geld zou er overgegeven moeten worden? Ik ben er toch benieuwd naar.
0: Ja, en is het er nog ergens iets onder de jurk, zeg maar, gestopt? Hè? Een flappy. Straks de uitslag van koffie of thee. Nog 2 lekkere liedjes om ondertussen nog even op te warmen.

0: beetje, nou ja, een beetje. Het is mijn guilty pleasure, kan ik wel zeggen. Ik ben wel fan van de Spice Girls. Ik vond het altijd wel erg leuk. Say you will be there in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, aan de telefoon heb ik Angelique. Angelique, een kei goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Zo, jij bent een enorme bezige bij. Dus echt, waar haal jij de energie vandaan?
2: Ja, geen idee.
0: Ja, nou, je doet het gewoon, hè? Want ja, ja. Wat ga je zo doen?
2: Ik ga zo even sporten.
0: Ja.
2: En dan ga ik werken.
0: Ja, ga je werken. Ja. Waar werk je?
2: Ja, wij hebben een bewindvoerderskantoor.
0: En leg dat even uit in zeg maar, gewone mensentaal.
2: Ja, wij helpen mensen met hun financiën. Dus mensen die dan niet zelf kunnen, die parkeren eigenlijk hun financiën bij ons.
0: Okay.
2: En wij zijn een professioneel kantoor, dus er wordt echt officieel geregeld ook door de rechtbank. De rechtbank die bepaalt dat dan.
0: Ja.
2: En dan komen mensen naar ons.
0: Dus je bent eigenlijk een soort curator, maar dan voor privépersonen?
2: Ja, curator is, dat is ook, dan zit ook de zorg, zeg maar, erbij. Dus dan heb je zo zorgtaken en financiële zaken. Dus wij zijn echt alleen maar bewindvoerder. Dus alleen maar voor de financiële zaken.
0: Oké. Okay.
2: Zodat mensen het niet zelf kunnen, ja.
0: Oké, okay, wat ontzettend goed. Nou ja, ik zei, je bent een bezige bij, want ik begrijp dat jij een druk weekend voor de deur hebt.
2: Ja, dat klopt.
0: Zo. Ja. Nou, vertel eens, wat ga je vanavond doen?
2: Ja, vanavond ga ik naar Den Bosch Sint Abba. Er zijn geen kaartjes meer voor. Dat is helemaal vol. Dus dat lijkt me heel leuk. Dat ben ik jaren geleden geweest. En dat lijkt me echt heel leuk. Ja, dat klopt.
0: Nou, ja, en dan, maar het weekend is langer dan vanavond, hè?
2: Ja. Morgen ga ik waarschijnlijk een wandelingetje maken, als je niets wil weten.
0: Ja, ik wil alles weten nu. Ik wil heel je agenda.
2: Nou, kom maar door.
0: Ja, nee, maar zondag heb je ook nog iets leuks op het programma staan, begrepen.
2: Ja, zondag, dat is echt superleuk. Dan ga ik naar de Dag Levenslied in Nijmegen.
0: Oh,
2: dat is echt heerlijk. Ja.
0: Oké, lekker meezingen.
2: Ja,
0: heb je gisteren ook meegezongen trouwens bij Afslag Zuid, bij Ronnie en Marjolein?
2: Tuurlijk, ik zing altijd met jullie mee.
0: Ja, maar dit, jij bent de persoon, als je jou belt, denk je van, nou, ik heb even gewoon een beetje energie nodig, een beetje positiviteit. Volgens mij komt dat helemaal goed, Angelique.
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Dat doe je hartstikke goed. Dat is chapeau. Ja. Hey, in het kader van koffie of thee, ja, het zijn allebei wel lekkere liedjes, maar...
2: Ja, vond het allebei leuk.
0: Ja,
2: maar liever koffie.
0: Liever koffie.
2: Kleine voorkeur voor koffie.
0: Maar goed zo, gaan we dat doen. Volgens mij ga je er lekker op springen, ga lekker sporten zo meteen.
2: Ja,
0: en wens jou een fantastisch mooi weekend. Veel plezier bij wat je gaat doen. Dankjewel, Angelique.
2: Dan wens ik jullie ook.
0: Dankjewel. Dag.
2: Oké, fijne dag.
0: Dag. Ja, het is koffie geworden, dankzij jullie stemmen. Gigi D'Agostino. El Amor.

Het was uiteindelijk Chrissy Hynde die de ontdekking deed van UB40. Die zag de band optreden ergens in Londen. En toen heeft ze ze gevraagd voor het voorprogramma. En uiteindelijk zijn ze zelf een carrière nagegaan. En daar zijn heel wat hits uitgekomen. Leuk dat ze dan ook die samenwerking hebben opgezocht. I Got You Babe. En daarvoor nog L'Amour Toujours. Dat was de uitslag van Coffee of Thee. Je luistert naar Kei. Goedemorgen op Omroep Brabant met nu Everjack.

0: Afrojack, Never Forget You. En een kei goeiemorgen. Zo, nou, we gaan alweer op weg naar het nieuws van 7 uur. Zometeen heeft Niek aan de andere kant...
1: Puntje pakken.
0: Ja, gaan we puntje pakken.
1: We gaan een puntje pakken.
0: Ja, nou, vertel, waar ga je het over hebben?
1: Is jouw dochter of kleinkind de dubbelganger die filmmakers zoeken?
0: Ja, maar dat is toch geen tease?
1: Hoezo, dat is gewoon...
0: dan zoekt iemand een dubbelganger.
1: Ja, maar hij wil natuurlijk weten waarvan. Of
0: waarvan? Moeten waar het over gaat. Oké, nou, ik heb echt geen flauw idee, maar... de dubbelganger zijn van... er zijn filmmakers... even kijken hoor. Dus jouw dochter de dubbelganger van die filmmakers zoeken. Dus
1: kijken, waar komt er allemaal nieuw seizoen van? Ik gok dat het Nederlands is, denk ik.
0: Nee, ik zit toch in het buitenland te denken.
1: Oké.
0: Ja, dus daar kunnen we ook een puntje in scoren. Jij zoekt een Nederlander, ik zoek een buiten.
1: En dochter of kleinkind, dus waar zouden we...
0: Is jouw dochter of kleinkind?
1: Ja, een jong meisje, actrice voor nodig hebben.
0: Ik denk dat ik ga wel naar... Ik switch even terug naar Nederland. Ik denk dat er heeft iets te maken met die Oranjes. Die serie Maxima.
1: Maxima, van Videoland.
0: Ze zoeken, daar in die hoek zoek ik het.
1: Oké.
0: Ja, en jij?
1: Dan ga ik nu nog zeggen. Jij zegt,
0: wat ga jij nog zeggen?
1: Nederland, en dan is er ergens een Nederlandse... misschien toch nog voor Vlodder?
0: We schrijven hem op.
1: Dat misschien ergens nog aan het opnemen is. Dat
0: precies.
1: Zoeken?
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat wij hulp nodig hebben. Dus de hulplijn 06573-2203. Denk jij te weten waar Niek het straks over gaat hebben?
1: Die lacht ook zo gemeen.
0: Is jouw dochter of kleinkind de dubbelganger die filmmakers zoeken? Ja, hij lacht gemeen. Zeker. Ja, nou, straks horen we de uitslag. Of wat het is, beter gezegd. Dit is Vanessa Williams en Save the Best for Last.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee? Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de regel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dankjewel. Het is vrijdagochtend, je verwacht het niet, maar Wijnand Zwaan is toch van de partij. Dat is meestal niet met goed nieuws. Wijnand, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, inderdaad, want er staat een file op de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt een lading puin op de weg. Nou, dat moet allemaal nog worden opgeruimd. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
9: Oké, dank voor deze mededeling. En wees gewaarschuwd, Wijnand. Dan horen we straks waarschijnlijk wel hoe het verder verloopt.
10: Zo is het. Tot later.
9: Tot later. Zometeen hoor je dit. En de antwoord op de vraag: is jouw dochter of kleinkind de dubbelganger die filmmakers zoeken?
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
22: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
23: Met Rousseau chocolade.
22: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Kei. Goedemorgen.
26: John van

0: schaamteloos even reclame maken, Jasper.
1: Tuurlijk.
0: Ja, gewoon voor mezelf. Als je dit liedje lekker vindt, Candy Staten. Young Hearts Run Free. Zou ik je vanuit uitgenodigd morgenmiddag lekker naar de tijdmachine te luisteren. Zeker het laatste uurtje, John's Disco Party, dan komen dit soort liedjes ruimschoots voorbij. Maar het is nog geen zaterdag. Het is vandaag vrijdag en wel de 8e van mei. Het wordt een mooie dag met veel zon en maximaal een graadje of 18. Dit weekend ook veel zon. Het wordt al nog een stukje warmer dan vandaag.
2: Zou ik niet zeggen hoor, als jullie naar buiten kijken.
0: Nee, ik moet zeggen, we hadden het er net eventjes over. Want vorige week toen reden we hier naar de studio. En toen was het zo'n prachtige, heldere nacht geweest. En toen kwam de zon al heel vroeg. En dan zag je die, ja, een beetje die oranje gloed al.
2: Ja, als je rechts de maan en links
0: ja, en vanochtend had ik zoiets van, heeft iemand de lamp uitgedaan? Is het lampje kapot? Ja. Koperen klootje is nog niet te zien.
2: Helaas. Maar hij komt er vandaag echt aan. Dan maar even terug in de tijd. Vandaag, 8 mei, maar dan in 1970, brachten de Beatles hun laatste plaat uit. Ja, Let It Be kwam vandaag uit.
0: Ja, Let It Be, the last one.
2: Ja. 1980 werd in Nederland de strippenkaart ingevoerd.
0: Oh, ken jij dat nog?
2: Wel van heel vroeger met mama met de bus. Zeg maar. Maar niet dat ik zelf met de bus. Toen was het al wel de OV-chipkaart.
0: Jij bent niet met het kaarsvetten over de kaart gegaan. En, ken jij dat nog niet? Met het kaarsvetten over de strippenkaart? Dan betaalde je mee in de bus.
2: Ja, nee, dat weet ik allemaal.
0: En dan moest je bij de chauffeur moest je laten stempelen. Ja. Het was een heel ingewikkeld systeem. Want het moest altijd één stripje meer, want daar moest dan die stempel op. Denk je,
2: dat kon je dan weghalen.
0: Nou, als je dat met kaarsvet, zeg maar, als je die kaart dus met kaarsvet invreef, en dan kwam dat stempeltje erop, dan kon je het daarna meteen weer afschrapen.
2: Oh ja.
0: Ja, dan kon je gratis reizen.
2: Ik had dit soort dingetjes vroeger met lipbalsem. Kon je ook allemaal dit soort dingetjes?
0: Wij waren nog van de kaarsvet. Dat is makkelijk, hè. We hadden ook nog geen lampen toen, dus.
2: In 1886 werd de eerste Coca-Cola verkocht. Zo vroeg al.
0: Ja, kan ik mij niet herinneren, overigens.
2: En iets jonger geleden, dat kan je je vast nog wel herinneren. 2016, want toen werd vandaag op 8 mei PSV voor de tweede keer op rij landskampioen.
0: Nee, kan ik me ook niet herinneren, want ik ben totaal niet in het voetbal thuis. Dus,
2: dat was 2016.
0: Ja, dat is wel leuk. Dit jaar zijn ze toch ook kampioen?
2: Zeker.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, de derde keer op rij.
0: Vandaag jarig Simone Kleinsma. Die wordt 68 jaar. Nicky Plessen, 41 wordt ze alweer. Dat wil ze waarschijnlijk niet horen. Maar ik denk ook niet dat ze luistert. Want we waren afgelopen zomer niet heel lief voor haar. Heb je dat nog meegekregen?
2: Ja,
0: we hadden het over de teenslippers.
2: Dat klopt.
0: Dat was het komkommernieuws. En we moeten er misschien straks toch maar eventjes extra aandacht aan geven in de vorm van een liedje. Philip Bailey's jarig vandaag. Hij wordt 75 jaar. We gaan naar Niek met het nieuws.
3: Hackersgroep Shiny Hunters heeft gisteravond opnieuw het onderwijssysteem Canvas gehackt. Begin deze week bleek dat de groep via dit systeem de gegevens van honderdduizenden studenten en medewerkers van tal van universiteiten in handen heeft, ook in Nederland. Op verschillende websites van scholen was gisteravond ineens een bericht van de hackers te zien. Of dat ook bij de universiteiten van Eindhoven en Tilburg het geval was, dat weten we niet. Marco van Gerwen en Giel van Veen waren gisteravond snel uitgeschakeld op de 14e speelavond van de Premier League. Van Gerwen die ging in de kwartfinale in Leeds met 6-5 onderuit tegen regerend wereldkampioen Luke Littler. Van Veen die verloor met dezelfde cijfers van de Engelsman Stephen Bunting. Ja, dan wat ik voor zevenen zei, is jouw dochter of kleinkind de dubbelganger die filmmakers zoeken?
0: Ja.
3: Ja, jij, John, jij had het over, nou, dat heeft te maken met die serie Maxima.
0: Ja.
3: Jasper, jij ging voor Vlogger. Nee, het is toch echt John die het heeft. Dus jij zei we gaan een puntje scoren.
0: Ik moet wel eerlijk bekennen, maar mensen denken, ja, John weet er altijd wel wat over. Dat is dus echt niet waar. Ik probeer echt om dat te voorkomen. Ik vind het leuk om te spelen. En ik wel dank, dus de helft van het puntje gaat naar jou, want jij zette mij wel aan op het juiste spoor.
2: Ik zei meteen, dit moet Nederlands zijn.
3: Dat is dus zo. Videoland die zoekt meisjes die lijken op onze prinsessen. De streamingdienst die is bezig met het derde seizoen van de serie Maxima over ons koningshuis. En dat seizoen spelen de kinderen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima een belangrijke rol. En dus wordt er gezocht naar kinderen die erg op de prinsessen lijken. Allemaal naar de leeftijd van rond de 10 jaar. Voor Amalia en Ariana zoekt Videoland kinderen met blond haar. Voor Alexia juist meer rossig rood. De opnames die duren ruim 2 weken en zijn ook deels in het buitenland.
0: Een leuk trippie. En er zit nog wel denk ik, een kleine verdienste aan. Hè, voor de spaarpot van de dochter of de kleindochter.
2: Ja, vast wel. En een super populaire serie, toch?
0: Heel erg,
2: wordt enorm goed bekeken. Ik heb toevallig het seizoen 2 net uitgekeken. Ik vond het weer heel leuk. Ik vond het heel gemakkelijk.
0: Ja, ik heb er wel wat beelden van gezien, maar het boeit me niet echt super. Nee, ik kan me niet voor de rust voor vinden om daarvoor te gaan zitten. Maar...
2: Ja, ik vind het wel leuk gedaan, ja.
0: Nou ja, wie
2: weet... En ik ben toch iedere keer benieuwd, zou het echt zo gegaan zijn? Vooral die degelijke Beatrix.
0: Ja.
2: Ja, en dat moment ook. Ja, er zit de kroning zit erin, in het tweede seizoen. Ja. En er zit dus ook het moment in... Even wuiven misschien. Dat ze daar zo op het balkon staan. Ja, ik geniet er wel van. Heerlijk.
0: Ja, ik zie het aan je. Dus je kijkt al uit naar de volgende serie.
2: Nou ja, wellicht.
0: Nou ja, wie weet. Waar kunnen mensen zich opgeven trouwens, Nick?
3: Ja, dat is een goede vraag.
0: Nou, oké, dus kom straks wel eventjes op.
3: Volgens mij, als je het inderdaad opzoekt, dan kom je er vanzelf achter.
0: Ja, precies. Even googlen. Kleindochter, dochter...

0: Kijk, goedemorgen. Je luistert naar Antoon en hallo. Dat ga ik zo meteen ook zeggen tegen Christel Doreleijers. Want verdwijnt ons Brabants dialect? Daar lijkt het volgens haar wel op. Zij is taalwetenschapper en heeft het boek Super Brabants geschreven. Wat jongeren wel willen, willen wel Brabants klinken, maar weten niet zo goed meer hoe. Ja, een hele goede morgen, Christel.
1: Kijk, goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. Ik hoor je, er zit wel een kleine vertraging in. Volgens mij gaat het nu goed. Nee, we hebben.
1: Ik hoor jullie wel.
0: Jij hoort ons ont. Ik hoor jou. En van tevoren zit er een klein klikje. Ik weet niet of dit gaat werken, maar we gaan het zo horen. Als het niet werkt, dan gaan we even een andere verbinding zoeken. Het komt er in ieder geval op neer dat jongeren worstelen met Brabants klinken. Maar hoe zit dat dan?
1: Nou, je zei net, de jongeren gebruiken geen Brabants meer, het verdwijnt. Maar het is wel zo dat het Brabants echt nog wel leeft onder jongeren, maar op andere manieren dan vroeger. Dus de oudere dialectsprekers zullen zeggen, ja, dat is geen authentiek echt dialect meer. Jongeren spreken een nep-dialect. Maar voor de jongeren zelf is het gewoon hun manier om Brabants te spreken.
0: Oké, maar je hebt het over hyperdialect. Wat is dat dan? We gaan even naar Christel, ik ga je even onderbreken, want het is een hele rare verbinding. Wij krijgen heel slecht geluid van jouw kant hier binnen. Dus ik moet heel eventjes kijken of we op een andere manier de verbinding kunnen maken. We gaan even opnieuw contact zoeken met Christel. Want we willen natuurlijk wel graag weten hoe het nou allemaal zit met hyperdialect en de Brabants klinken. Dus we proberen het even opnieuw. Ondertussen Talk Talk op je radio. Dit is It's My Life.

0: tegen Christel Doreleijers. Christel, goedemorgen.
1: Hoi, nog een keer kei goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen. Dit is stukken beter. Want we willen natuurlijk wel heel goed horen wat je allemaal te vertellen hebt. Want je hebt al opgeschreven in jouw boek. We waren al begonnen met de verbinding, was heel slecht. Dus ik begin gewoon eventjes opnieuw. Het komt er eigenlijk op neer dat jongeren worstelen met Brabants klinken. Of Brabants, het Brabants dialect. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, het piept en kraakt. En net zoals onze verbinding, dat Brabants. Ja. Maar in ieder geval, ik heb een boek super Brabants geschreven. En eigenlijk is de strekking van het boek wel heel positief. Namelijk, het dialect is dan onderdrukt. Dat is landelijk zo, dat is ook in Brabant zo. Het dialect dreigt te verdwijnen. Maar je ziet dat het ook op nieuwe manieren weer terugkomt bij jongere generaties. Via sociale media, via memes. Dus dat is eigenlijk niet zo'n sombere boodschap. Dat is eigenlijk een positieve boodschap.
0: Oké. Maar ik heb zelf de indruk dat als je het over inderdaad, wat jij zegt, bevestigt dat het dialect verdwijnt, dat juist dat komt omdat de jonge, nieuwe generatie zich daarvan afkeert. Dat is een beetje mijn perceptie. Maar jij zegt dat klopt niet.
1: Nee, dat is echt aan het keren. Ik heb de afgelopen 8 jaar onderzoek gedaan naar het Brabants dialect. Ben ik daarin gedoken. Ik ben er ook op gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. En ik heb met alle jongeren gesproken, heb opnames gemaakt op scholen, jongere dialectsprekers, oudere dialectsprekers gesproken. En wat daaruit komt is eigenlijk best wel een positief beeld. Dus wat je aan de ene kant ziet is dat het dialect meer plaats maakt voor standaard Nederlands. Maar dan komt er eigenlijk een tussenvorm uit. Dat wordt dan ook wel regiolect genoemd. Dus het klinkt nog wel een beetje Brabants, maar het is niet meer zo lokaal dat je precies kunt horen waar iemand vandaan komt. En soms slaat het dus een beetje door en dat wordt dan hyperdialect genoemd. Dus een voorbeeldje, lidwoorden in het Brabants klinken nog wel zoals unnen of unnen, unnenhond of nunhond. Ja. Nou, jongeren gebruiken dat te pas en te onpas voor allerlei woorden. Dus ook unnenoma, unnenkuukske. Dat vinden de traditionele dialectsprekers die daarmee zijn opgegroeid heel gek.
0: Ja.
1: Maar jongeren geven op die manier hun eigen draai aan het Brabants.
0: Oké, en daar heb jij nu een boek over geschreven. Wat kunnen we allemaal lezen in dat boek?
1: Nou, Super Brabants gaat dus over het Brabants dialect, maar ook over jongerentaal. En hoe je die twee heel mooi aan elkaar kunt verbinden. Dus hoe je eigenlijk het dialect van jongeren beter kunt begrijpen. Door ook naar de jongerentaal op andere social media, zoals de 6ix7ine en de Skibidi te kijken. Die heel populair zijn op TikTok. Nou, ook de traditie van New Kids en hoe New Kids nog altijd leeft. Ik was afgelopen zomer bij een buitenfilm in de Natlab Bioscoop in Eindhoven. Dat was helemaal uitverkocht toen ze daar New Kids Turbo draaiden. Iedereen was verkleed, iedereen riep alle dialogen mee. Dat was echt helemaal een hype.
0: Ja.
1: En ook het gevoel van identiteit. Dus dat mensen nog steeds wel die behoefte voelen om zich via taal te onderscheiden. En ook hoe je je thuis kunt voelen in je dialect.
0: Oké, dus eigenlijk zeg maar de ontwikkeling van het verdwijnen van het dialect, dat wordt door de nieuwe generatie meer omgekeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, dat is eigenlijk, het lijkt een generatie over te slaan. Dus waar de 70's van nu nog wel vaak met dialect zijn opgegroeid. Ja. En dan hun kinderen minder.
0: Ja.
1: En die kinderen van nu, ze geven het dialect natuurlijk ook niet door, die ouders. Maar kinderen komen er op andere manieren weer mee in aanraking. Via series en films bijvoorbeeld, zoals Undercover of Ferry. De New Kids die nog steeds populair zijn in memes. Maar ook TikTokkers. Bijvoorbeeld Mike de Wolf maakt heel leuke filmpjes over hoe Brabanders praten. Ja, dat is gewoon heel populair.
2: En wat zijn dan de woorden die de jongeren nog wel echt gebruiken? Een beetje de ouderwetse, is dan heel erg het gij en het houdoe? Of wat gebruiken ze dan nog wel, wat wij vroeger ook al gebruikten?
1: Nou, houdoe nog steeds inderdaad. Gij ook, maar ook bijvoorbeeld hedden in plaats van heb je. Witte niet, in plaats van weet je niet. Een woordje als bekant komt soms nog wel eens voor. Wel minder hoor, wel voor bijna. Koekwous natuurlijk van de New Kids. Wie is er nou de snackbar, gij of ik? Dat zijn wel gewoon uitspraken die jongeren nog steeds wel interessant vinden. En ook waarmee ze dan net even hun Nederlands een lokaal tintje kunnen geven. En toch kunnen laten horen van kijk, ik kom uit Brabant en daar ben ik wel trots op.
0: Ja, maar nu zeg jij, alle voorbeelden die je aanhaalt, met alle respect, maar dat zijn zeg maar, je zegt zelf ook al meme, maar dan wordt het een beetje de draak meegestoken, heb ik het idee. Dus, want,
1: ja, zeker. Ja, dus het heeft ook een ironische laag. Dus de jongeren die ik heb gesproken, die zeggen ook, aan de ene kant associeer ik dialect met mijn opa en oma, met de dorpen. Ik heb mijn onderzoek vooral in Eindhoven gedaan.
0: Ja.
1: En ze zeggen, wij spreken niet echt dialect, maar we spreken wel Brabants. Dus dat is voor die jongeren dan eigenlijk iets anders. En er zit inderdaad vaak ook een grappige of ironische laag onder. Dus het idee van, als wij met de vrienden onder elkaar zijn, als we carnavallen, als we meezingen met gesmeeuwen, dan gaan we even dat Brabants aanzetten.
0: Ja.
1: Dus voor de jongeren is het echt een steltje. Je kunt het aan- en uitzetten. En oudere dialectsprekers die ik heb gesproken, die zeggen, dat kun je helemaal niet aan- of uitzetten. Je doet het wel of je doet het niet. Dus dat is voor de jongeren echt anders.
0: Ja, precies. Je doet het wel of je doet het niet. Dat is, maar moeten wij dan ons zorgen maken dat

0: dat het echte Brabants dan toch verdwijnt?
1: Nou, zorgen maken heeft niet zoveel zin. Dat mag je natuurlijk wel doen als je van het Brabants houdt. Ik heb heel veel liefhebbers gesproken die ook zeggen van ja, ik vind nou gewoon keisunt als het Brabants weggaat. Maar talen veranderen nou eenmaal. Dat heeft gewoon te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Elke taal verandert. Dus ook het Brabants. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe we die verandering ook kunnen omarmen. En ook als kansen kunnen zien om het toch dat dialect op nieuwe manieren door te geven aan nieuwe generaties.
0: Ja, en hebben scholen daar welke rol hebben scholen daarin?
1: Ja, scholen hebben daar een belangrijke rol in. En dan niet zozeer om het dialect aan te leren. Dus het is natuurlijk zo, in Nederland leer je het standaard Nederlands, het vroegere ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands, op school. Dat is zoveel, ja, eigenlijk vastgelegd in het wettelijke curriculum. Maar daar is wel iets aan het bewegen. Want in het nieuwe curriculum dat wordt op dit moment ontwikkeld, dus nieuwe eindexamenprogramma's, ook voor scholieren, komt ook het onderdeel taalvariatie en taalverandering terug. En daar past dialect natuurlijk heel mooi in. Dus je gaat misschien leerlingen niet aanleren hoe ze een dialect moeten spreken, maar je kunt ze wel iets meegeven over de ontstaansgeschiedenis van het standaard Nederlands en hoe dat is voortgekomen uit de dialecten, de culturele waarde van dialecten, om ze op die manier daar wel voor te enthousiasmeren.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Ik wil eigenlijk tegen jou zeggen, Christel, dat ga ik eigenlijk goed gedaan.
1: Nou, dank je.
0: Kei
1: bedankt.
0: Ja, kei
1: bedankt. Dinsdag verkrijgbaar, nou, op 12 mei.
0: Goed zo. Daar heb ik ook nog even heel goed de eter in geslingerd, dit.
1: He? Kijk.
0: Ja, goed zo. Hey, Super Brabants ligt dus vanaf dinsdag in de winkel. Je bent taalwetenschapper, hebt een leuk boek geschreven. We hadden Christel Doreleijers aan de telefoon. En ja, om dat toch wel eventjes heel goed af te sluiten, Christel.
2: Als jij dat komt, dan ben je een homo. Ga gewoon terug naar mijn eigen kutdorp. En neem de homo-team van de mee.
3: Homo!
0: En dan, dat bedoel jij toch een beetje, of niet?
1: Gezellig.
0: Ja, kijk zelf, precies. Christel, dankjewel en fijne dag.
1: Okay,
0: houdoe. Dankjewel. Nou, we gaan zo naar het nieuws met Dick.
4: Ja, onder andere gaat het over de sporthal in Waalwijk. Die is ontruimd en voorlopig ook dicht. Je hoort zo waarom. En er gaat iets bijzonders gebeuren tijdens het komende Eurovisie Songfestival.
5: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, er waren vanmorgen vroeg al snel problemen op de A73 richting Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik. Daar belandde een lading puin op de weg. Nou, inmiddels is het opgeruimd. De weg is weer vrij. Het rijdt nog wel langzaam tussen Boksmeer en Kuik over 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Omroep Brabant. Krijg een aangenaam lenteweer vandaag met flink wat zonnige periode. Vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken. Blijft droog, graadje of 19. Zometeen uitgebreider weer met weerblazen. Eerste nieuws. We gaan naar Nick.
4: Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond ontruimd en per direct gesloten vanwege mogelijke problemen met het dak. Experts gaan de dakconstructie onderzoeken. Voorlopig is de sporthal daarom dicht. Er zouden vanmorgen eindexamens worden afgenomen. Dat kan nu niet doorgaan. De examens worden verplaatst naar de school zelf. Dat is het Willem van Oranje College. Een taakstraf van 180 uur. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen een 35-jarige Belg voor het veroorzaken van een zware vuurwerkexplosie in Reuzel. Daarbij raakte op Oudejaarsavond in 2024 5 mensen gewond. Ook de verdachte zelf liep verwondingen op. De explosie veroorzaakte ook veel schade. Een vrouw van 67 uit Rijsbergen is veroordeeld tot 150 uur taakstraf. Zij lette vorig jaar maart niet goed op toen ze met de auto overstak op een kruising in het dorp. Daardoor botste een wielrenner tegen de zijkant van haar auto en de man overleed. De vrouw had geen voorrang gegeven en dat had ze volgens de rechter wel moeten doen. De gestegen brandstofprijzen leiden vooralsnog niet tot minder gereden kilometers. Uit een onderzoek naar ruim 276.000 registraties blijkt dat automobilisten juist meer zijn gaan rijden. Dat lijkt opvallend, maar is niet onverwacht, zegt deze een mobiliteitsexpert tegen BNR.
3: De ANWB had ook al filecijfers en het aantal files was in het eerste kwartaal ook al toegenomen. Dus we zijn zeker niet ongevoelig voor het prijseffect. Hè. We zoeken wel naar de goedkoopste pomp. We zijn ook heel afhankelijk van onze auto.
4: Het gemiddelde aantal kilometers dat per week gereden wordt is ook gestegen van 188 kilometer voor de oorlog in Iran naar 210 kilometer nu.
9: Het is toch ook geen keuze? Dat vind ik zo veel. Dat we allemaal doen van maar dan gaan we maar meer rijden. Maar je bent toch gewoon afhankelijk van je auto.
8: Ja, en maar dat geldt zelden als dat gedoe en de moeilijkheid om die benzineprijs naar beneden te krijgen. De overheid die denkt er allemaal in moeilijke dingen. Er moeten overal weer mensen worden opgetrommeld om potjes te regelen. En via allerlei achterkanten geld misschien terug te krijgen. Terwijl de oplossing heel simpel is: je doet gewoon 10 cent of 20 cent van de prijs af. Ja. Maar dan zij zeggen dan nee, want als we dat doen, gaan mensen meer rijden. Wat een onzin.
9: Ik snap wel dat je eens een keer de trein kan pakken. Wat vaker de fiets kan pakken. Maar er zijn gewoon sommige dingen. Mensen met werk of mensen die thuiszorg doen.
8: Precies.
9: Je kan niet ineens volledig stoppen met je auto. Dus ik snap wel dat we niet minder kilometers zijn gaan rijden.
8: Nee, dat snap ik ook heel goed. Het is eigenlijk gewoon een open deur.
9: Ja.
4: Er gaat iets bijzonders gebeuren tijdens het komende Eurovisie Songfestival. Want de Finse deelnemster heeft toestemming gekregen om live op haar viool te spelen tijdens haar optreden. Volgens de regels is dat verboden. Maar Linda Lampenius, zo heet zij, die heeft er nu dus toestemming voor gekregen. Nou, luister even naar een stukje van haar vioolspel.

0: Ja, en dat wilden ze dus per se live doen. Dat mag nu, gaat dus nu ook gebeuren. Het is niet bekend waarom Finland nu toestemming heeft gekregen. Maar ja, het is dus wel zo. En daardoor is er voor het eerst in 27 jaar weer live muziek te horen tijdens het Songfestival. Want normaal komt het dus allemaal van band.
1: Ik weet wel waarom dit is. Het is natuurlijk gewoon marketing. Want nu hebben we het hier over.
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, dit is, er is nog nooit zoveel ophef geweest over het Songfestival als weer dit jaar. Over de deelnemers, over al het gedoe. En ja, nu hebben we het over een viool.
2: Ja, we hebben het over viool.
1: Ja, hoe heet die vrouw nog een keer?
2: Ja, hoe heet die vrouw?
0: Lampenius.
2: Ja. Lampenius. Die gaat winnen. Let maar op.
0: Ze is wel een van de favorieten.
2: Nou ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar die gaat winnen.
1: Dus, Johnny heeft daar...
2: Zou gewoon, zet het bij de boekmakers, zet het maar in. En deel het maar met ons, als je wint. Toch?

0: Midlife Blue, Lou Gramm op je radio. Die luistert naar Omroep Brabant. Een kei goeiemorgen. Het is 8 minuten over 7:30. Dat betekent dat we meestal rond dit tijdstip eventjes gaan bellen met of contact leggen met weerplaatsen. Doen we vandaag natuurlijk ook. Jeroen Elferink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor het weer. Want het is vanochtend nog een klein beetje teleurstellend. Dat ik het zeg maar daarop houden. Voor ons. Voor de vroege mensen, die hadden net even een iets zonniger momentje verwacht.
1: Ja, er komt nog wel vrij veel bewolking voor. Maar aan de andere kant, daardoor is het al wel 1 graad of 10. Bijvoorbeeld in Gelderland, waar het al wel helder is, heeft het vannacht gevroren. Dus ja, het is maar net wat je graag wil op de ochtend. Auto uit te krabben of niet. De bewolking lost de komende uren snel op. De zon gaat het wegbranden. Dan komt er dus echt wel veel zon voor in de plaats. Ook een paar stapelwolken. Maar het weerbeeld is vanmiddag echt vriendelijk. Temperatuur 1 graad of 19. En erbij niet al te veel wind.
0: Oké, en blijven we dat vandaag vasthouden, droog weer?
1: Ja, vandaag blijft het dus droog. Heel vriendelijk weer vanmiddag. Vanavond lossen de stapelwolken weer op en komen. Nacht is dan helder. Temperatuur 1 graad of 7. En morgen wordt dan de warmste en zonnigste dag van de week. Met dan middagtemperaturen van 22 graden.
0: Nou, dat is heel lekker voor zo'n zaterdagmiddag. Belangrijk natuurlijk nog, kan morgenavond de barbecue aan.
1: Jazeker.
0: Ja, oké. Nou, ja. Mooi.
1: Dat is vrij simpel.
0: Nou, ja. Het is vrij simpel. En hoe zit de rest van het weekend eruit, Jeroen?
1: Ja, zondag gaat het een en ander wel veranderen. De wind draait al voorzichtig naar het noorden. Het wordt nog wel 20 graden, maar er komt meer bewolking voor. Na het weekend is het toch echt wel even bibberen. Want maandag is het nog maar 12 graden met een paar buien.
0: Oeh, dat is even een omslag. Hey, zondag is voor ons een belangrijke dag. Of tenminste, voor veel mensen die van sportevenementen houden. In Breda is Wings for Life. Jasper, jij loopt ook mee.
2: Ja, de World Run Breda.
0: De World Run Breda.
2: We starten om 1 uur, Jeroen. Dus hoe zitten we dan een beetje...
1: Waarschijnlijk een mix van wolkenvelden en zon en temperatuur rond 20 graden.
2: Oké, en ik weet nog van, ik heb afgelopen zaterdag ging ik ook hardlopen. Toen was het ongelooflijk benauwd. Was heel zwaar. Heb ik dat zondag weer?
1: Nee, dat heb je zondag gelukkig niet. De luchtvochtigheid is niet zo hoog als vorige week of vorig weekend. Maar goed, met 20 graden en de zon erbij kan het soms misschien ook nog wat te warm zijn.
2: Ja.
1: Zeker als je tussen de gebouwen loopt met weinig wind. Dus hou daar wel even rekening mee.
0: Nou,
1: maar goed, voor alle moeders is het wel lekker weer.
0: Nou, precies. Dat wil ik zeggen. Voor Jasper fijn en voor alle moeders fijn. Is iedereen blij. Jeroen, maak er een mooi weekend van. Tot de volgende. Dankjewel.
1: Houdoe.
0: We gaan een spelletje spelen, Jasper. Ik vind het echt tijd voor een spelletje.
2: Ja, de laatste zullen de eerste zijn.
0: De eerste zullen de laatste zijn. Ja,
2: of dat.
0: Ja, dan komen we nooit meer uit, maar dat maakt niet uit. Het belangrijkste is, als je het nog nooit hebt meegespeeld... als jij net voordat de klok afloopt, dan hoor je een zoemer. Als je dan de laatste bent die een appje stuurt naar 06573-2203... en in het appje mag je zeggen hallo, of ik wil meespelen, of gewoon spel.
2: Ja, maakt niet uit.
0: Als je maar een appje stuurt en je bent net de laatste... dan win je het Kijk Hoe Je Morgen prijspakket. Ik ga even kijken. Wat gaan we doen? Weet je wat? We zetten hem even ruim in. Dus een minuutje of 6-7 ga ik hem... een minuutje of 6-7. Hij loopt nu. Dus je weet nooit precies hoe lang hij loopt. Een minuutje of 6-7, dat is dat... daar ga ik een beetje van uit. De klok tikt. Ben jij de laatste die appt voordat de zoemer gaat... dan ben je de winnaar. Dat allemaal hier.

0: Het is 12 minuutjes voor 8, klokje tikt. Je weet het, de eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. Nou, het komt erop neer als jij dadelijk de laatste bent. Net voor de Zoomer die je hebt, dan ben je de winnaar.
1: Ja, er zijn veel mensen die nu al appen, maar ik hoor hem nog tikken natuurlijk. Ja, het is een gokspelletje
0: ook. Hij wordt wel zenuwachtig nu. Of wij worden zenuwachtig. Iedereen wordt zenuwachtig. Bam! Dat was hem.
1: Nou. Ja, we komen er dan ineens heel veel tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik actief blijven, wat dan echt de laatste is.
0: Ja, de computer kiest iemand uit, jij tikt het nummer in en dan gaat hij ergens over zometeen. Waar gaat hij over? Dat is altijd de vraag.
2: Met Esther.
0: Met? Nog een keer?
2: Met Esther.
0: Esther! Ja, weet je wat grappig was? Hè? Dat hoor je zelf niet, maar jij zegt met en toen viel de lijn weg.
2: Ah, nee, dat hoorde ik niet.
0: Nee, dat hoor jij niet, maar wij wel. En nu horen we dat het Esther is. Esther, waar ben je vandaan?
2: Uit Roosendaal.
0: Uit Roosendaal. Hoe is het in Roosendaal?
2: En nog een beetje bewolkt, maar het ziet er wel hoopvol uit.
0: Ja, het ziet er hoopvol uit. Nou, je hebt net kunnen horen van Weerplazen dat het klopt. Het werd bevestigd dat we allemaal het gevoel hadden van... hé, het was ons een iets andere dag beloofd. Maar het is ook in Roosendaal vanmiddag gewoon aangenaam toeven. En dat is dit weekend ook het geval. Heb je plannen voor dit weekend, Esther?
2: Een beetje klussen thuis. Er zijn een heleboel klusjes die buiten moeten gebeuren. Dus daar is het prachtig weer voor.
0: Nou, daar is het prachtig weer voor. En noem eens één klusje wat je gaat doen.
2: Een RBS-tafel in elkaar zetten om de pizza oven op te zetten.
0: Nou, zo. Jij spreekt zeg maar een beetje onze taal, Esther.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Een beetje van de...
2: Komt helemaal goed.
0: Maar ga je dan zelf pizza's maken?
2: Ja, dat is wel de planning. Ja, ja. Zeker.
1: En wat is de lekkerste pizza?
2: Maakt maar eigenlijk niks uit. Ik kies gewoon elke keer andere ingrediënten.
0: Het maakt niet uit. Als je maar uit de oven komt, dan stop je het in je mond.
2: Juist. Bijna wel. Ja.
0: Nee, maar wat is jouw liefste topping, zeg maar? Wat vind je het lekkerste op een pizza?
2: Goeie ham. Goeie ham, champignonnetje, een beetje pittig sausje eronder.
0: Nou, zo. Hey, maar heb jij ooit eerder pizza gemaakt?
2: Jawel, thuis in de gewone oven, maar dan heb je net niet die korst die je wil hebben. Is die net te zacht. En in deze oven moet het in 1,5 minuut klaar zijn.
0: Oké.
2: 500 graden daarin.
0: Zo, dat is een flinke temperatuur. Ja, dan heb je het echt over een pizza. En is die hout gestookt of is het...
2: Gas.
1: Ja. Okay. Hoeveel dure pizza's dan?
0: Ja, precies.
2: Ja, nou ja, je moet er wat voor over
0: hebben. Ja, precies, Esther. Nou, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. Hé, hey, leuk dat ik je even spreek. Nou, succes met het klussen. En ik zou zeggen, laat hem lekker op Omroep Brabant aanstaan. Want wij bieden jou tijdens het klussen gewoon een heerlijk muziekje.
2: Heerlijk. Prima. Dank je wel. Fijne dag.
0: Oké, dank je wel. Dag, Esther. Esther uit Roosendaal, de winnares van... Het spelletje in een kei goeiemorgen. Ja, de eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. Spelen we altijd op vrijdag. De muziek nu, Olivia Newton-John en Physical.

0: daar natuurlijk kennen uit de film Grease. Samen met John Travolta. Olivia Newton-John. Daar een solo carrière met leuke liedjes rondom deze physical. Je hoort het in de Kei Goeiemorgen. Van het spelletje. En het spelen wie iedere vrijdag. De eerste zullen de laatste zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Esther uit Roosendaal was de winnares. We gaan zo weer naar de andere kant van 8 uur. En dat betekent dat we straks het antwoord gaan geven op een kei goede vraag. Zoals we dat iedere vrijdag doen. Hier in een kei goede morgen. Meteen ook wel even een oproepje van de gelegenheid gebruik maken. Als jij een kei goede vraag hebt. Dus niet dan voor vandaag. Maar voor een van de andere afleveringen van een kei goede morgen op de vrijdag. Dan mag je die appen naar 06 573 28203. Wij vinden het superleuk om veel vragen te krijgen. We noteren ze allemaal. We komen daar in een van de uitzendingen dan op terug met het antwoord. Dan heb je ook nog eventjes de 15 minutes of fame of de 15 seconds of fame te pakken. Want dan kom je ook nog even in de uitzending. Straks is weer het antwoord op een kei goede vraag. Dat en meer zometeen in een kei goede morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: DK Electric, een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk, de specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
13: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
14: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
15: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
16: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
17: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten.
0: Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
21: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
0: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
22: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: En dit is Omroep Brabant met goed nieuws voor alle weggebruikers in Brabant. De problemen op de weg zijn zo goed als opgelost. Dus betekent lekker doorrijden op deze vrijdagochtend. Wij gaan ook lekker door met een keigoeie morgen. Straks het antwoord op een keigoeie vraag. Het heeft iets te maken met het vrouwenvoetbal. En R.E.M. komt eraan.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
26: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: R.E.M. and The One I Love.
1: Goedemorgen.
0: Het is vrijdag, de 8e van mei. Het wordt een mooie dag vandaag. Je zou het niet zeggen als je nu naar buiten kijkt, maar het is het is bevestigd door Weerplaza deze ochtend. We krijgen dus veel zon vandaag, ook dit weekend veel zon. Het wordt dan nog een stukje warmer dan vandaag. Vandaag 18, 19 graden en morgen misschien wel 1, 22 graden.
2: Nou, en er is mij fijn hardloopweer beloofd voor zondag. Kijk, als de Wildrun Breda is.
0: Ja, en dit zenden we ook uit, hè? Dus we zijn er helemaal bij met socials op tv en op de radio.
2: Ja, vanaf 1 uur begint het.
0: Jordi zit op de motor, begreep ik.
2: Ja, Jordi op de motor. Ik ga rennend verslag doen voor de radio. En Nienke en Christian die presenteren voor tv.
0: Oh, leuk.
2: De Wildrun Breda, het grootste hardloopevenement ter wereld.
0: Dus is dat zo? Is het grootste hardloopevenement ter wereld?
2: Ja, en dat komt eigenlijk omdat over de hele wereld ze tegelijkertijd dezelfde loop lopen.
0: Oh, zo. Dus die wij starten zeggen, niet alleen in Breda.
2: Nee, wij starten in Breda precies om 1 uur. Ja. Maar op dat moment starten ze ook in Duitsland, in Japan, in Amerika.
0: Oh, wat leuk.
2: Wereldwijd. En het is ook een het is een wedstrijd zonder finish. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar de finish is rijdend.
0: Ja.
2: Dus de finish rijdt achter je aan. Robert Doornbos, de oude Formule 1-coureur, die rijdt in een wagen. Die wagen gaat steeds iets sneller rijden.
0: Oh, maar dat is zo klaar.
2: Robert, je inhaalt nou niet op Formule 1-snelheden. Dan ben je gefinished.
0: Oké.
2: En het is een wereldwijde wedstrijd. En je wint eigenlijk degene die de meeste kilometers aflegt.
0: Oh.
2: En het was vorig jaar was er iemand, ik zeg uit mijn hoofd in Amerika, die 85 kilometer had gelopen.
0: Zo.
2: En dus 85 kilometer lang voor die auto vooruit bleef
0: wat gaaf. Wat leuk initiatief. Het is voor het goede doel, hè?
2: Ja, wordt goed Wings for Life, dat is het goede doel. En dat is een stichting die zich inzet voor onderzoek naar ruggenmergletsel.
0: Oké, okay, ja. We hadden van de week gisteren of eergisteren ook iemand in de Kei Goeiemorgen, bij Jordi en Mark, over die heeft een...
2: Het motto is ook wij rennen voor de mensen die niet meer kunnen rennen.
0: Ja, oh wauw.
2: Met de gedachte dat ruggenmergletsel uit de wereld geholpen wordt.
0: Nou, veel geld ophalen. Succes.
2: Jarig vandaag. Ruben Nicolai wordt 51 jaar. Je hoorde het net al in het nieuws. David Attenborough, de man met de prachtige stem, wordt 100 vandaag. En ook deze man is jarig. I can be
0: your hero, baby. A hero. Echt een hero.
2: Ja, Enrique Iglesias. Ja. I can kiss away the
0: pain. Nou, lekker allemaal. We gaan vandaag genieten van de Nationale Molendagen. Morgen is het concert van Flemming op de Petterlaagse Schans. En het is ook start van de eindexamens vandaag. Succes allemaal. Nick, met het nieuws.
3: Ja, vandaag beginnen dus de middelbare scholieren op het VMBO, HAVO en het VWO met de eindexamens. Voor bijna 145.000 leerlingen staat vandaag hun eerste toets op het programma. Scholierenactiecomité LAX die verzamelt elk jaar alle klachten. Maar dit jaar hebben ze iets nieuws, een stresslijn. Die kunnen leerlingen bellen als ze even een luisterend oor nodig hebben. Speciaal politieteam heeft gisteren een man uit Helmond opgepakt in zijn huis. Hij zou meerdere mensen hebben mishandeld. Het gebeurde in Stiphout, Mierlohout en in het centrum van Helmond. Politie denkt dat de man zijn slachtoffers willekeurig koos. Dan naar Hongarije, daar ligt in een stuk niemandsland ineens een rotonde. Die weg die ligt midden in de weilanden, zonder een andere weg of huis in de buurt, schrijft het AD over. Die rotonde is onderdeel van een plan dat jaren geleden ontstond voor een nieuwe spoorlijn, maar die lijkt er niet meer te komen. Terwijl die rotonde er dus wel al ligt, die is betaald met dik 1 miljoen in Europese subsidies. Nou, een stuk asfalt trekt nu alleen maar toeristen die rotonde hebben omgedoopt tot een spookattractie. Ja, je moet even de foto's bekijken, het is ook echt weer
0: heel ik zie heel het al even voor me, te koop, rotonde, 4 afslagen. Ja. Eventueel met een 5 erbij, een optie. Af te halen in Hongarije.

0: Wij zijn met z'n allen trots op onze prachtige provincie. En onze Guus is ook een beetje onze volkszanger. Hij blijft er gewoon een lekker liedje. Daar komt ook altijd, komen altijd reacties op in de app ook. Of mensen die kippenvel krijgen als je Brabant draait.
1: Keigoeie
0: vraag. Het is vrijdag, zou niet zijn ontgaan. En dat betekent dat we altijd het antwoord gaan geven op een keigoeie vraag. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst de vraag stellen. En iemand die de vraag heeft gesteld aan ons is Bart. Bart, keigoeie morgen. Ja, hallo, daar is hij, Bart. Ja, het is, de verbinding was even... Ik denk dat ze ergens mee zitten luisteren, in Rusland of in China of zo. Dus dat even, oh ja, er wordt weer iets gezegd. We moeten ze even inprikken. We horen jou luid en duidelijk, Bart.
2: Goed zo.
0: Goed zo. Bart, wat is jouw vraag?
2: Mijn vraag was, de dames van PSV kunnen vandaag kampioen worden. Waarom dat er niet gewoon in het Philipsstadion wordt gespeeld?
0: Ja.
2: Meiden, en ook leuk voor eventuele seizoenkaarthouders om massaal aanwezig te zijn.
0: Dat ik kan niet anders zeggen.
1: Een kei goede vraag.
0: Ja, want de dames kunnen vandaag kampioen worden. En ze spelen niet in het PV-stadion, maar op de Hertgang. Dus ja, daarvoor kunnen we het beste het antwoord vragen bij Dirk Arts, woordvoerder van PSV Vrouwen. Dirk, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Sowieso een spannende dag voor jullie vandaag. Ja. Maar je hebt de vraag van Bart gehoord.
3: Ja, die heb ik gehoord. En het is ook een hele goede vraag. Het Philipsstadion is natuurlijk ook heel mooi. En er kunnen veel meer mensen in dan op de Hertgang. Het is ook uitverkocht vandaag. Dus er hadden ook echt wel meer mensen naartoe gewild. Maar het is zo dat Tenkate-stadion de Hertgang is echt thuisbasis van de vrouwen. Ze hebben daar hun eigen vleugel. Alle faciliteiten die ze nodig hebben. En ja, we hebben natuurlijk een klein beetje ervaring. Zeker de laatste jaren met meedoen om de prijzen. En als er iets is wat je moet doen, is het vasthouden aan je routine. Dus het is overwogen. We hebben uiteindelijk vrij snel ook de keuze gemaakt van we gaan nu niet iets anders doen dan we normaal doen. We blijven gewoon stoïcijns strijden om titel op de manier hoe we het altijd doen. En dat is op de Hertgang.
0: Nou, dat vind ik wel een hele logische verklaring. Ik kan me daar wel heel erg in vinden. Maar jullie zitten toch een beetje bijgeloof bij, hè, dan Dirk?
3: Ja, ik weet, het is niet per se bijgeloof. Het is echt...
0: Maar routine.
3: Ik denk dat het is routine, ja. Vastigheid, dat hoort bij topsport. En dat is ja. Nu, als we nu met z'n allen allemaal anders zouden gaan doen, dat geldt voor dat geldt ook iedereen om het team heen, dan leidt dat gewoon af. En dat willen we gewoon voorkomen. We willen niks aan toeval overlaten wat dat betreft.
0: Oké, okay. Bart, is jouw vraag daarmee goed beantwoord?
2: Ja, dat is een duidelijke verklaring inderdaad. Een extra zenuwen oproepen, denk ik.
0: Nee, exact. Inderdaad dat. Ben je er vanavond bij, Bart?
2: Nee, ik ben er niet bij, want uitverkocht, hè?
0: Ja, oké.
2: Okay. Ik wou er wel naartoe, ja.
0: Nou, dit is je kans. Vraag het.
2: Zijn er nog kaarten meer, dus ja.
3: Nee, helaas. We zitten echt tot de nok vol. Misschien op het dak, maar...
2: Al meer dan 50 jaar seizoenkaarthouder bent, zolang je een extra VIP-behandeling...
3: Ja.
0: Ik hou me er bewust even buiten. Ik ga kijken hoe ver dit gaat.
2: het is niet...
0: Nee, goed zo. Nou, hartstikke mooi. Nou, je hoort in ieder geval een goede supporter daarmee.
3: Ja,
0: Bart, dank je wel voor jouw keigoeie vraag. Een mooie dag en veel plezier vanavond.
2: Veel succes vanavond.
0: Dank je wel. Dat is voor Dirk natuurlijk. Succes vanavond. Dirk, inderdaad, succes vanavond. Nu ik ze toch even aan de telefoon hebben. Hoe zien jullie de toekomst van het vrouwenvoetbal? Want het wordt steeds populairder wel, hè?

0: gaat steeds meer richting waar het zijn moet.
1: Maar wordt de hertgang dan niet al heel snel te klein?
0: Dan moet de toekomst uitwijzen. We zijn vandaag uitverkocht. We waren de vorige thuiswedstrijd tegen Ajax uitverkocht. Maar er zijn ook nog wel wedstrijden die niet uitverkocht zijn. Dus mocht het zo zijn, hoor je dat. En dan hopen we natuurlijk ontzettend dat het elk weekend te klein is. Dan kunnen we dan natuurlijk altijd naar kijken. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Dat gezegd hebbende, we spelen soms wel in het stadion. Hè. Grote wedstrijden, dus het is niet dat het nooit voorkomt. Nu was er dan voor gekozen om dat niet te doen.
2: Oké, okay. Sowieso qua speelschema. Zou er zeg maar ook met de toekomst van het PSV-stadion wat wordt uitgebreid de mogelijkheid zijn dat je toch ook daar gaat spelen, dat je gaat combineren?
0: Ja, daar durf ik nu eigenlijk niks over te zeggen. Dat is, ik denk dat dat te ver is. Dat ligt te ver buiten mijn expertise. Daar zou ik eigenlijk een gastmeester voor aan het worden.
2: Ja, precies. Ja, maar jullie spelen niet op gelijke tijden. Want het is natuurlijk, dat maakt natuurlijk ook lastig. Als je allebei op zaterdagavond gaat spelen, moet er geloot worden. Lijkt me ook niet handig.
0: Nee, de KNVB die probeert er wel rekening mee te houden, maar soms speel je wel tegelijk. Ongeveer.
2: Oké. Nou, Dirk, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw antwoord voor Bart. De vraag waarom de PSV-vrouwen vanavond niet in de PSV-stadion spelen. Nou, die is daarmee beantwoord. En wens ik jullie heel veel succes vanavond.
0: Dank je.
2: Het zou gaaf zijn. Dus voor de eerste keer in de geschiedenis kampioen kunnen worden.
0: Ja, en kampioen worden. Dat zou heel mooi zijn.
2: Nou, mooi. Ja. We gaan het hopen. Duimen voor jullie. En nogmaals dank en een mooi weekend alvast.
0: Dank je, jullie ook.
2: Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Dan stel hem via 06-573-28203. En wij zitten voor je klaar iedere vrijdag om de antwoord daarbij te zoeken. En het kan ons niet gek genoeg zijn. Vinden we leuk. Maar houd wel netjes natuurlijk, hè? Ja. De Wee Papa Girl Rappers nu op je radio.

0: PSV dames ook roelen in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De Wee Papa Girl Rappers. En dat maakt het precies. Geen idee wat hij zegt, maar het maakt precies 1:59. We gaan naar het nieuws met Nick.
1: Ja, het sporthal in Waalwijk is gisteravond ontruimd. Daar hoor je zo direct wat meer over. En het is een bijzondere dag voor Sanne van Assouw uit Best.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
2: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: Omroep Brabant. Vandaag wordt het aangenaam lenteweer met flink wat zonnige periode. De bewolking die trekt in de loop van de ochtend op. Vanmiddag ontstaan al wat stapelwolkjes en het blijft droog met zo'n graad of 19. Heel aangenaam vertoeven vanmiddag. Vanavond en vannacht droog, bewolkt, 8 graden. En weekend ziet er goed uit. Zonnig, oplopende temperaturen tot boven de 20 graden. Met name morgen op de zaterdag. We gaan naar nieuws. Dan krijg je van Nick de Vries.
1: Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop ontruimd en gesloten vanwege mogelijke problemen met een deel van het dak. Experts gaan die dakconstructie nu onderzoeken en daarom is de sporthal voorlopig dicht. Zouden vanmorgen eindexamens worden afgenomen, die worden verplaatst naar de school zelf, dat is het Willem van Oranje College. Agenten wisten vannacht niet wat ze zagen toen ze op de snelweg van Breda naar Roosendaal reden. Ze zagen namelijk een man op een brommer. De 56-jarige man die zei dat hij onderweg was vanuit Roosendaal naar zijn woonplaats Breda. De agenten hebben hem van de snelweg gehaald en hem een bekeuring gegeven. En Michael van Gerwen en Gio van Veen die waren gisteravond snel uitgeschakeld op de 14e speelavond van de Premier League. Van Gerwen ging in de kwartfinale in Leeds met 6-5 onderuit tegen regerend wereldkampioen Luke Littler. Van Veen die verloor met dezelfde cijfers van Engelsman Stephen Bunting. Iran en Amerika beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten. NOS-correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Het is een bijzondere dag voor Sanne van Assouw. De 23-jarige verpleegkundige uit Best staat namelijk in de finale van The Voice of Holland. Duizenden kandidaten hadden zich voor dit seizoen aangemeld. Slechts 72 mochten de auditie doen en daar was Sanne er één van. Dus dat is al een knappe prestatie. En de coaches die waren lyrisch. Ze drukten allemaal binnen 20 seconden. Nou, luister nog even terug naar een stukje van die auditie.

0: dat, dat maakte echt al veel.
1: Ja, ik kan me die auditie herinneren. Volgens mij werd haar gevraagd of zij Frans sprak. Maar ze spreekt ze volgens mij helemaal
0: niet. Nee, ze had eigenlijk wat dat betreft geen idee.
1: Ze heeft geen idee wat ze zingt.
2: Nee, dat klopt. Nee,
3: dat is een prachtig lied. Hè?
1: Maar ze doet het goed. Hè? Ja, doet ze het goed. Ongelooflijk.
0: Ja, en Ronnie, die sprak dus eerder deze week ook nog met Sanne. Ja. Die komt er straks van. Die presenteert vandaag Brabants Bond ook nog even op terug.
1: Oké, okay, leuk.
0: Stukjes horen uit dat gesprek.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Wat leuk. Ja, vanavond is de finale te zien op RTL 4. Ja. Ik ben echt wel heel benieuwd. Ik ben wel een volger van The Voice. Ik vind het wel leuk. Ik hou van muziek natuurlijk ook. En ook van nieuw talent. Dat moet zeggen, het talentgehalte is erg hoog.
0: Oh, wat goed.
1: Niet alleen de winnaars van vanavond, maar ook zeg maar, die net zijn afgevallen. Die zijn, was het echt goed talent bij. En zij heeft wel wat concurrentie.
0: Oh, nou. Ja, ik ben benieuwd. Vanavond om 8 uur dus de finale. Daarna kan er live worden gestemd. Dus
1: ja, kan live worden gestemd. Dus ja. We kunnen allemaal stemmen op Sanne. Dankjewel, Nick. Ja, goedemorgen. Taylor Swift komt er zo meteen aan. Die kan ook een aardig deuntje zingen. Het Open Light, dat hoor je zo meteen. En ook de Black Eyed Peas staan voor je klaar. En I Got a Feeling.

0: Open Light, Taylor Swift in de Kei Goeiemorgen. Tafkal, ofwel The Artist, formerly known as The Lamas. We beginnen binnenkort aan een nieuwe tour en komen dan ook weer naar de Brabanthallen in Den Bosch. En alle reden om eens eventjes te bellen met Jeroen van Koningsbrugge. Die hebben we aan de lijn. Kei Goeiemorgen, Jeroen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, binnenkort gaan jullie weer toeren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het nieuws van vandaag. Want jullie hebben ook een andere aankondiging.
1: Ja, nee, zeker. Los van dat er nog een tour aankomt. Deze tour is natuurlijk al meteen uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus de volgende staat alweer op de planning. Maar we hebben ook een veiling. We gaan behoorlijk wat mooie stukken van ons weggeven.
0: En hoe is dat zo ontstaan? Want betekent dat het einde is van Tafkal?
1: Nee, zeker niet. Nee. Het is, wij zijn al bijna 20 jaar lang zijn we een soort ambassadeur. Doen we voor het goede doel voor Umani. Doen wij dingen. Dus in Kenia is dat een plek waar kinderen die, de ouders die zijn verdwenen of dood. Heel veel ellende. Zijn kleine kinderen die ze opvangen en verzorgen. En uiteindelijk voor adoptie. Dat sponsoren we eigenlijk al bijna 20 jaar. Met veel theatervoorstellingen waar de opbrengst aan naartoe gaat. Dus we dachten, hey, is dat niet leuk? We staan nu zo lang. Laten wij eens even dat hok leeghalen van alle attributen die we in de afgelopen jaren hebben opgespaard. Dus er is een het decor van de lama's, die al die tijd bij BNN was. Die houten vierkante plaat, die gaan we verveilen in 4 delen. Op elke hoek staat onze namen. En we hebben pakken die we weg gaan doen uit de Ziggo Dome. Ja, dat zijn echt gouden platen.
0: Ook.
1: En dvd's en dat soort, dus echt van die mooie lijsten, weet je wel. Zo'n gouden of een platina-platen. Die gaan we allemaal floten, verveilen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en hoeveel geld hopen jullie op te halen daarmee?
1: 4 miljoen hopen we. Dat hopen we. Dus dat is natuurlijk afwachten.
0: Dat is wel realistisch. Ja.
1: Je moet het lekker hoog inschatten, altijd, denk ik.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Nee, ja, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk. Nee, ja, dat is altijd heel lastig. Dat weet je niet. Dus
0: Hey, want de populariteit, daar ligt het in die aanleggen. Want jullie zijn nog steeds ongekend populair. Als je kijkt, we hebben een nieuwe tour aangekondigd. Volgend jaar, 27 mei. We hebben het dus over volgend jaar. Die kaarten moeten nog in de verkoop gaan. Maar de rest voor dit jaar is gewoon allemaal uitverkocht.
1: Ja, het is ieder jaar knijpen we onszelf. Nog steeds. Ja, en binnen no time. Dus het is altijd. Daarom hebben we nu ook echt gezegd. Vanaf vandaag om 12. Vanaf 12 uur gaat kun je kaartjes gaan bestellen. Dus dat gaat meestal heel erg snel, inderdaad. En het is wel heel leuk voor mij ook om terug naar Den Bosch, waar ik natuurlijk ben opgegroeid.
0: Ja.
1: Om daar in de Brabanthallen te staan. Dat is wel heel erg gaaf. Dus daar staan we dus over een paar weken staan we daar voor deze tour.
0: Ja.
1: En voor de nieuwe tour gaat hij dus nu in de verkoop.
0: Ja. Nog even om een beetje die prijzen op te drijven, Jeroen. Wat is nou het decorstuk wat jou het meest aan het hart ligt, waarvan je denkt van kak, als ik dat verkoop, dan baal ik echt.
1: Dan baal ik echt. Nou ja, wat ik wel heel erg.
0: Nee, maar dan moet er flinke prijzen op komen dan natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik ook. Nee, ja, we hebben. Kijk, die Ziggo Dome, in de Ziggo Dome hebben we toen in 2019 gespeeld. Daar hadden we kostuums dat wij in lama pakken. Alsof we op de rug zitten van een lama.
0: Ja.
1: Met zo'n hand. Nou, daar hebben we alle 4 de pakken van.
0: Ja.
1: Die verkopen we. Of verkopen we, die verveilen. Verveilen, wat is eigenlijk het woord? Verveilen? Nee.
0: Bieden we aan ter veiling. Ja.
1: Die zijn wel heel gaaf. Ja, ik vind nog steeds de originele lama-vloer. Die gewoon van 2004 tot 2008 hebben we die gebruikt. Dat is ook wel echt bijzonder. Maar daar moet je ook de ruimte voor hebben. Het is niet dat je dan denkt, ik woon 3 hoog achter. Laat ik zo'n lama-vloer halen. Van, 3x3 of zo.
0: Ja.
1: Dus dat is wel pittig. Maar er zitten gewoon hele leuke dingen. De bladmuziek van de lama-tune. De originele handgeschreven, die is ingelijst. En dat is ook wel heel leuk. Dat is gewoon aan de muur. En daar hangt die is helemaal uitgeschreven. En dat is wel heel erg grappig. Dus er zitten de kippenpakken van de promo van de campagne in de Ziggo Dome in 2019 was dat ook. Die ook. Een gouden plaat van de lama's. Dubbel platina. Gouden dvd. Ja, de lijst kun je allemaal zien op tafkal.nl. Kun je het zien. Dan kun je meteen kijken. Hey, maar dat wil ik hebben.
0: Ja, maar daar is ook de veiling plaatsen.
1: Ja, daar is ook de veiling plaats. Ja.
0: En wanneer is die veiling?
1: Die veiling die gaat ook, daar kun je nu dus al mee beginnen.
0: Ja.
1: Met op de site, maar ik moet even opzoeken precies waar dat wanneer die officieel...
0: Over 3:13, precies.
1: Ja.
0: En 13 seconden. Het toeval wil niet. Dat is wel heel mooi.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, we hebben de site er intussen bij. Maar daar kunnen mensen naartoe, tafkal.nl. Most Wanted Tour, die gaat weer van start. Hey, tot slot, Jeroen, nog de komende shows, eind deze maand. Hoe bereid je je nou voor op zo'n improvisatieavond? Want jullie hebben wel heel makkelijk werk. Je gaat gewoon naar het theater, je gaat er gewoon staan.
1: Ja, dat is altijd wat we ook horen. Vroeger, want ik heb heel veel gewoon theater ook gedaan. Dan zeiden mensen altijd voordat je erheen ging of in het theater. Hey, succes en toi, toi, toi kreeg je dan. En ja. Bij ons is het, hey, mannen, veel plezier hè. Zo van, we hoeven eigenlijk niks te doen.
0: Ja.
1: Terwijl, ja, je kunt je in die zin niet voorbereiden op improvisatie. Maar wat je wel kan doen, is dat je weet... Oké, jongens, waar moeten we opletten? Luisteren, goed opletten. Dat blijven we doen. We doen het al 20 jaar, meer dan 20 jaar. Maar voor een show gaan we ook echt helemaal er doorheen. Want Patrick is de enige die weet wat er gaat komen. En die weet wel de spelletjes. Die zegt, oké, we beginnen met een draaideur. Dan gebeurt er dat, dan gebeurt er dit. Alleen de invulling weten we niet, want die komt uit de zaal. Dus daar kun je wel op voorbereiden. Dat je weet, oh ja, maar daar moet ik even op letten. Ja, de vorige keer toen ik dat speelde, lette ik niet goed op. Of was ik te snel met dit. Of, weet je? En in de pauze gaan we zelfs met elkaar zitten meteen. Oké, mensen denken waarschijnlijk dat we meteen naar de gin tonic gaan in de pauze. Maar wij gaan eerst zitten. Oké, wat ging er niet lekker? Wat ging er wel goed? Dat was goed. Moeten we even goed onthouden dat we dat nog een keer zo... Dus wij nemen het nog steeds heel erg serieus.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat er Willy Wartaal was een keer... toen wij Tafkal opnames hadden voor Videoland. En die was helemaal verbaasd na afloop. Dat wij eerst een uur lang, zonder dat we meteen gingen feestvieren... gingen wij een uur lang kletsen over de show, hoe die was gegaan. Hij had echt zoiets van, hè? Oh, maar dit is gewoon echt werk. Hij dacht namelijk dat wij gewoon alleen maar dachten, joh, we zien wel. Maar we nemen het nog steeds heel serieus.
0: Nou, dat goed dat we gezegd hebben. De kaarten die gaan vanmiddag om 12:00 in de verkoop, tafkal.nl. Jeroen, tot slot, dit weekend ga je nog hamsteren?
1: Ik ga niet meer hamsteren dit weekend, nee. Ik blijf denk ik even lekker thuis.
0: Goed zo. Nou, dankjewel. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen. En heel veel succes. En vooral natuurlijk ook met de veiling, hè, dat er maar veel geld wordt opgehaald.
1: Heel erg veel.
0: Dankjewel, Jeroen van Koningsbrugge. In een kei goeiemorgen op Omroep Brabant, waar je nu Kylie Minogue hoort. Hey, I should be so lucky.

0: zo irritant, die stiltes. Dat schrik je iedere keer van. Denk, oh, plaats afgelopen. Maar is niet waar. Zit er een paar keer in. Je hoorde Steve Harley. En dit was natuurlijk Make Me Smile. En dat heeft het bij mij in ieder geval zeker gedaan. Een lekker liedje.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
18: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
20: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
21: Met Rousseau chocolade.
20: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
23: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
22: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
0: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
22: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze kijken of er nog wat verkeersinformatie te vinden is. Dat is er zeker en Wijnand Zwaan weet er alles van. Wijnand.
9: Ja, zo is het, want er staat file op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Tussen Etteleur-West en knooppunt Prinsveel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil en daardoor is de verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen dicht.
2: Oké, hartelijk dank. Zometeen in de kei, goedemorgen, gaan we slingergreven aan het rand. Dan mag je straks weer liedjes aanbraken. Dus denk vast even na voor een lekker liedje.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
30: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
33: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
34: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de

0: Exclusive.com. Proveer de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei. Goedemorgen.
3: John van Vroenhoven.

0: heeft de hoog Fleetwood Mac gehaald. Dat is niet raar met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. En dan ook nog samen met Miley Cyrus. Secrets. Vrijdag de 8e van mei. Het wordt een mooie dag. Het wordt vandaag zonnig, alhoewel nog steeds de bewolking in ieder geval hier overheerst. Maar het komt helemaal goed. Ook dit weekend veel zon en dan wordt het nog een stukje warmer dan vandaag. Vandaag raken we de 18 à 19 graden aan.
1: Het is vandaag een prachtige vrijdag en morgen... Sorry, ik was helemaal afgeleid.
0: Je was heel iets aan.
1: Dat is mooi. Ja, ik was helemaal aan het wachten tot jij nog helemaal doorging. En ik dacht, merkt niemand? Nou, merkte ik toch wel zelf. Goed, begin opnieuw. Vrijdag aan
0: Jasper, wat is er vandaag allemaal? En wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gebeurt er vandaag?
1: Ja, nee, vandaag beginnen natuurlijk de eindexamens. De VMBO, HAVO. Ik ben even tegelijkertijd,
0: Want daar was ik mee bezig. Daar was je mee bezig.
1: Ik was het rooster aan het kijken. Ja. HAVO begint makkelijk vandaag. Die hebben vanochtend filosofie.
0: Oh god, dat is meteen een 10.
1: Ja. Bij het VWO hebben ze algemene kunst.
0: Dat is ook een 10.
1: Dan het VMBO wordt iets moeilijker. Die beginnen bij GL en TL vanmiddag met wiskunde.
0: Oeh, ja, dan wordt die gemiddelde van 5,5 lastig.
1: Ja, het VWO heeft vanmiddag ook nog bedrijfseconomie. En het HAVO heeft dan nog Nederlands.
0: Oh, Nederlands.
1: Om 2:30 vanmiddag.
0: Dat is ook altijd lastig, Nederlands, op de HAVO.
1: Ja, ik vind het vooral gek dat ze op vrijdag beginnen met die examens. En dan heb je daarna meteen weekend.
0: Daar heb je natuurlijk de hele week gehad om daar... ik zie niet kijken.
2: Nee, ik heb geen flauw idee waarom je op vrijdag begint. Ik wil kijken hoe je vraagt.
0: Ja, dat is het zeker.
1: Het is wel lekker, want dan kan je het weekend weer bijstuderen. Maar goed,
0: je bent wel even uit het ritme.
1: Nou, ze kunnen dit weekend ook wat andere dingen doen. Namelijk bijvoorbeeld het concert van Flemming. Hè? Die geeft door de Petelaarse Schans in Den Bosch. Morgen is een grote concert. En zondag dan is de World Run Breda. Wereldwijds grootste hardloopwedstrijd. Maar ik ga proberen al rennend verslag te doen. Ja. En dat zo'n 20 kilometer vol te houden.
0: Oké, nou, hartstikke gaaf. Gaat het allemaal volgen hier bij Omroep-Brabant. Niek, het nieuws.
3: Het zwemparadijs van Peter Gillis in België blijft voorlopig dicht. Begin deze week kwamen er beelden naar buiten van de Hengelhoef, waarin je zag hoe het water in het zwembad helemaal bruin en groen was. Volgens Gillis kwam dat door een kapot filter, maar de Vlaamse Milieuinspectie heeft inmiddels onderzoek gedaan en zegt dat er van alles mis is. Het zwembad blijft daarom voorlopig dicht. En Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Begin dit jaar waren het er nog 2551. De kans dat je 100 wordt is steeds groter, al maakt het wel uit waar je woont. De meeste 100-jarigen die komen uit Zuid-Limburg. In Den Haag is de kans juist een stuk kleiner. De oudste Nederlander is op dit moment Bets Smaal. Uit Capelle aan de IJssel komt ze en ze is nu 111.
0: Oh, maar dus, het is eigenlijk jammer dat er geen Brabants is. Ja. Of misschien is ze een Brabantse, maar ze woont in Capelle aan de IJssel.
2: Ja, daar woont ze niet.
0: 111, dat zou in ieder geval carnaval van het jaar worden. We gaan een slinger geven aan het rad. Dan mag je lekker liedjes aan vragen. De categorie vandaag, Jasper.
1: Dingen die je vindt in de keukenla.
0: In de keukenla. Als je mij nou betrekt, dan is het alweer de vraag. Kan je nog dicht?
1: Ja, het is een rommelaasje.
0: Dingen die je in de keukenla vindt. Welke letter?
1: De letter P vandaag.
0: Letter P, oké. Letter P, dingen die je in de keukenla vindt met de letter P. Mag je appen 06-573-28203. De jury is zoals altijd soepel. Dus ook Jasper, jij bent vaak aan de soepel.
1: Ja, joh.
0: Hartstikke soepel. Mooi, lekker liedje erbij. Ben ik ook heel erg soepel. Ga ik hem met plezier voor jou draaien. En als het echt denkt van, nou, ik krijg er zoveel... dan gaan we misschien nog wel even iets langer door ook. Dus, kom maar door. Dingen die je vindt met letter P in je keukenla. Danique, die zegt een pollepel. En wilde graag Shania Twain. Nou, ik ben niet echt onder de indruk daarvan. Nee, het kan beter. Dus ga er overheen. Ga er overheen.
1: Pollepel is wel zoiets wat altijd blijft hangen in die la.
0: Ja, dat wel. Ja, that don't impress me much. Huh?

En als hij niet schijnt, hebben we altijd nog dit liedje van André van Duin. Als de zon schijnt. Dankzij Mario. Dingen die je in de keukenlaar vindt met de letter P. Zij zegt een paplepel. Als de zon schijnt, willen ze graag horen. Nou, is bij deze gedaan. Komt heel veel binnen. Leuk, leuk, leuk. Blijf dat nog eventjes doen. Dan gaan we gewoon straks na 9:30 nog eventjes verder door. Ik heb zoveel leuke liedjes. Onder andere zometeen de zomerrit in wording. Daar wordt van gezegd dat het de zomerrit wordt van Justin de Wild. Cheerio, die is aangevraagd door Annelies. Die heeft het over een pizzasnijder. En hetzelfde ding ligt ook in de keukenlaar van Janine. En die wilde graag deze horen. Oh, I'm like

0: Justin de Wild is zijn naam. Het liedje heet Cheerio, dat mag duidelijk zijn. En het schijnt de hit in wording te zijn. Aankomende week komt hij ook nog gezellig langs hier bij Jordi en Mark in de Kei. Goedemorgen. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Ja, dat een hackersbende opnieuw een universiteitsapp is binnengedrongen. En een Duitse toerist die heeft van de rechter gelijk gekregen in een zaak die draaide om het leggen van handdoeken.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans.

0: Van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: We gaan naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, op de A58 Bergen op Zoom richting Breda is nu vertraging tussen Etten-Leur West en knooppunt Prins Giel. 5 kilometer file met zo'n 20 minuten extra reistijd. Daar wordt een gestrande vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen is daarvoor dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. En op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open.
2: Oké, okay, dankjewel. Omroep Brabant. Vandaag wordt het een aangename lentedag. Flink wat zonnige periode vanmiddag. Kunnen wat stapelwolkjes ook bij zitten. Het blijft droog. Een graadje of 19. Vanavond en vannacht ook droog. Koelt het af naar een graadje of 8. Belangrijker misschien nog wel. Wat gaat het weer met het weekend doen? Morgen zonnig. Oplopende temperaturen tot boven de 20 graden. En ook zondag moederdag ziet er heel goed uit. En daarna, daar hebben we het niet over. Dan zien we dan maandag wel weer. We gaan naar het nieuws met Nick.
4: Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw een app binnengedrongen die universiteiten veel gebruiken. Het gaat om de app Canvas. Gisteravond verscheen er in die app korte tijd een boodschap van de hackersbende. In dat bericht stond ook een nieuw ultimatum. Universiteiten hebben tot 12 mei om contact op te nemen en te onderhandelen. Anders worden gegevens bekendgemaakt. Tilburg University en de TU Eindhoven lieten eerder deze week weten doelwit te zijn van de hackers. Weer zijn er in Breda dicties in brand gevlogen. Het was vannacht binnen een half uur 2 keer raak. In 2 maanden tijd zijn er nu al bijna 10 van dit soort mobiele toiletten door brand verwoest in de gemeente. Eerst wilde de politie geen onderzoek doen naar de branden. Inmiddels gebeurt dat wel. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosief ontploft. Volgens de brandweer is er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er is iemand opgepakt. Jot een man die vlakbij aan het werk was.
5: Ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was.
4: Partijleider Rob Jetten die noemde het een laffe daad van de intimidatie. Ja, het is een van de grootste ergernissen tijdens een vakantie op een resort in een zonnig land. Handdoekjes leggen bij het zwembad. Soms leggen mensen al voor dag en dauw handdoeken op de ligbedden. Voor veel mensen is dat ook echt herkenbaar. Dat gebeurt vaak. Een Duitse man die was daar zo boos over dat hij een rechtszaak begon. En hij heeft van de rechter gelijk gekregen. Hij was met zijn familie op vakantie gegaan naar Griekenland. Op het eiland Kos had hij een hotel geboekt. Meerdere zwembaden waren daar. Maar er was nooit een ligbed vrij bij het zwembad. Zelfs niet als hij zelf om 6 uur 's morgens op pad ging om te gaan kijken of het ergens kon. Nou, het hotel had gezegd dat het verboden was om handdoeken te leggen. Er werd verder niks aan gedaan. Daarom krijgt deze man nu ruim €900 terug als tegemoetkoming. Nou, er is daarna ook heel veel wordt er over gesproken. Ja. Ja, ook de ANVR en zo.
2: Ja, hij heeft wel wat losgemaakt, inderdaad.
4: Ja, want die zeggen van ja, dit kan wel een precedent scheppen voor andere mensen.
2: Ja,
4: die dan
2: en terecht, want het zijn heel veel hotels. Dat kennen we allemaal. Iedereen zit te luisteren die herkent dit. Als je wel eens bij een hotel komt in een zwembad, dat dit gebeurt overal. Ja. Ook bij die hotels waarvan zij zelf zeggen.
4: Behandhaven
2: gebeurt het toch. Maar dat gebeurt dus niet. Nee. Dat is gewoon het grote probleem. Dat wordt niet gehandhaafd. Dus als je dan zelf die handdoekjes eraf haalt, dan lig je toch niet relaxed. Want dan denk je, ja, wanneer komt hij terug?
6: En
2: als ik dat doe,
6: wie is het?
2: Ja, ik ben zelf niet de grootste, maar bij mij is het altijd de grote beer die net uit de fitnesszaal komt. Dus,
4: maar dit gebeurt dus ook bijvoorbeeld als je naar zo'n sauna gaat of de thermo.
2: Oh, dat weet je. Is dat zo, ja?
4: Ja, dan gebeurt dat ook. Dan mag je in principe ook niet zo'n bed claimen de hele dag.
2: Okay.
4: Je ziet daar overal die handdoeken liggen. Ja, en inderdaad, wat jij zegt, ja, als ik dat dan ergens zie, dan denk ik ook van, ja, ik ga die handdoeken er niet afgooien, want dan krijg ik... Krijg je een bonje met iemand, zal ik maar zeggen. Maar daar staat dus ook overal staande bordjes van... ja, niet de bedoeling, het gebeurt wel.
2: Dan gebeurt er wel. De oplossing is gewoon handhaven. Ja. Dat lijkt me in ieder geval.
4: Ja, en anders kun je dus een claim indienen. Nou, dat kan dus succes hebben.
2: Ja, blijkbaar wel. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Nick. Ja, tot zover alle frustraties. We gaan lekker door met de muziek. Judith komt met een app. Jullie zegt paperclips liggen in mijn keukenlaar. Wil Jamiroquai horen.

Ik had hem afgelopen maandag in de uitzending in de Brabantsbond, Danny Vera. En vertelde toen ook dat het een plaatje niet van hem alleen is, maar natuurlijk maar samen met Marlon Pichel. En die grunt hij het podium. Het podium was mede te horen dankzij Ellie. Die had ook paperclips in de keukenlaar. Die wil graag een uur van Danny Vera. Dus Omroep Brabant tipplaat. Vanmiddag een nieuwe plaat. We gaan weer stemmen. Dan kun je de hele week weer genieten van een lekker liedje. Dit is Jennifer Beach en Crush.

0: is bijna 9:45. Dat betekent dat we even gaan terugblikken op de uitzending van vandaag. Kei goedemorgen. Waarin blijkt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het Brabants dialect. Dat heeft taalwetenschapper Christel Doreleijers onderzocht voor haar boek Super Brabants. Jongeren spreken het ouderwetse dialect niet meer, maar willen wel Brabants klinken, vertelde ze.
1: Het klinkt nog wel een beetje Brabants, maar het is niet meer zo lokaal dat je precies kunt horen waar iemand vandaan komt. En soms slaat het dus een beetje door en dat wordt dan hyperdialect genoemd. Lidwoorden in het Brabants klinken nog wel zoals een hond of nun hond. Nou, jongeren gebruiken dat te pas en te onpas voor allerlei woorden. Dus ook een oma, een kuukske.
0: Ja, een kuukske en dan een boek. Want vandaag het een boek ligt in de winkel vanaf dinsdag. Dat heet Super Brabants. Vanochtend hadden we Jeroen van Koningsbrug in de uitzending. Hij staat binnenkort weer met de oude lama's in de Brabanthallen in Den Bosch. En er komt een veiling vol unieke spullen van de lama's.
2: Het decor van de lama's, die al die tijd bij BNN was. Dat die houten vierkante plaat, die gaan verveilen in vier delen. Staan op elke hoek staat onze namen. En we hebben pakken die we weg gaan doen uit de Ziggo Dome. Ja, dat zijn echt gouden platen.
0: Nou, dus, er is heel wat te kiezen. Je kan het nu al kijken op tafkal.nl. Meebieden kan vanaf 12 uur op die site. En daar zijn ook de tickets voor de show van volgend jaar in de Brabanthallen te koop. En wil je erheen, moet je snel zijn, want het gaat echt keihard. Want voor dit jaar is alles uitverkocht. En uiteraard hadden we om 9:50 op deze vrijdag weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van luisteraar Bart.
3: De dames van PSV kunnen vandaag kampioen worden. Waarom dat er niet gewoon in het Philipsstadion wordt gespeeld?
0: Ja, waarom dan niet gewoon in het Philipsstadion wordt gespeeld? Nou, daarvoor zocht ik contact met Dirk Arts, woordvoerder van de PSV-vrouw, en die gaf het antwoord.
4: Het is zo dat Tenkaatstadion Hertgen is echt thuisbasis van de vrouwen. Ze hebben daar hun eigen vleugel, alle faciliteiten die ze nodig hebben. En ja, we hebben natuurlijk een klein beetje ervaring, zeker de laatste jaren, met meedoen om de prijzen. En als er iets is wat je moet doen, is het vasthouden aan je routine. Dus het is overwogen. We hebben uiteindelijk vrij snel ook de keuze gemaakt van we gaan nu niet iets anders doen dan we normaal doen. En dat is op de hertgang.
0: Kijk, nou, heb je ook zo'n keigoede vraag? Dan mag je hem doorgeven 06-573-282-03. Wij verzamelen al die vragen. Het is dus niet zo dat je dan, als je vandaag hebt, dat dan denkt, ja, waar blijft mijn vraag? Nou, die noteren we mooi en we gaan daarbij op zoek naar het antwoord. Mits het natuurlijk een keigoede vraag is. De muziek komt eraan van Just Day, Jack Style en John. En dat is een lekker liedje en dat heet Turn the Lights Off.

0: The Police en Roxanne. Nou, de afgelopen week hadden we de ultieme bonte 50. Zullen we de finale maar eens even bijpakken?
1: Ja, lekker.
2: De ultieme bonte 50. Nummer 1.
1: Ja, doe die maar.
0: Ja.
1: En we volgen ook trouwens. This is what it
0: sounds like when
2: ja, die ook. Nummer 2.
3: Ja, doe deze dan ook maar.
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Zullen we die laatste nummer paar pakken? Jawel, hoor.
3: Dit is wel typisch Hubert, hè?
2: Nummer 4.
3: Typisch Hubert.
2: Rond de 50.
3: Met de allermoeilijkste keuze, de allermoeilijkste week, zelf er niet zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja, hij weet wel wanneer die weggaat.
1: Ja. Vluchtgedrag is
0: ja,
1: dit.
0: Ik heb afgelopen week jullie stemmen mogen verzamelen. Zometeen gaat Ronnie de finale met jou doen in Brabants Bond. Van harte welkom.
1: Ja, ik zou niet kunnen kiezen, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik ben blij dat ik ook de keuze niet hoef te maken. Maar jullie wel. Het kan al via de app. Het staat ook op onze socials. Daar kun je ook stemmen. Polletje op Instagram bijvoorbeeld. Dus vooral even doen. Dan gaan we bepalen welk liedje in die ultieme Bond de 50 komt. En ik ga straks nog even bellen met Ronnie Montero.
0: Nou, leuk. Gezellig. Ja, die heeft een leuke single uitgebracht.
1: Absoluut, ja,
0: zeker. Absoluut. Nou, zometeen Brabants Bond met Ronnie. Veel plezier. Een goed weekend. Jasper, jij succes zondag.
3: Ga luisteren vanaf 1 uur de World Run Breda op de radio of op tv.
0: En als je morgen naar de Petlaarsgrans gaat in Den Bosch, dan kom je deze man tegen. Goed weekend.
4: Ik ga jou

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
15: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
16: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
17: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
16: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
15: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
18: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Nou, ik heb al meteen prettig nieuws voor de mensen die ergens rondtuffen door de provincie over het asfalt. Er staan nergens files, volgens de ANWB. Die hebben zich namelijk niet gemeld, dus overal lekker doorrijden. Het weekend longt, dus nog heel even volhouden. En dan is het echt weekend. En wij zorgen ervoor dat je vrijdag voorbij gaat vliegen met lekkere muziek. Een nieuwe Brabants Bond. Met zometeen een belangrijke mededeling van Right Set Fred. Maar eerst een knaller van Eva Max. Daar heb ik ook een ringtoon van.
21: Roze. Ja, deze. Ja, die. Nou.
4: Dat liedje hoor je zometeen.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
27: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed met de

0: Exclusive.com, Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Brabants Bond. Ronnie Balk.
11: Oh joh, wat gezellig.

0: echt lekkere 90s vibes, hè, met Right Said Fred.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Op Omroep Brabant.
2: Ronnie Balk.
0: Don't talk, just kiss. Ja, soms moet je gewoon stoppen met praten en maar meteen zoenen. Dat lost in sommige problemen heel veel op natuurlijk. In sommige situaties moet ik zeggen. En dan worden die problemen opgelost. 14 minuten over 10. Goedemorgen. Lekker richting het weekend met heerlijke muziek op je radio. Bij Brabants Bond zit je dan uiteraard hartstikke goed en gebakken. Weliswaar zonder Hubert. Die geniet nog steeds van een lekker welverdiende vakantie. Ook volgende week nog. Dus ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb er best hele grote schoenen om te vullen. Maar ik ga mijn best doen. Straks heb ik je nog wel even nodig, hè, om een keuze te maken welk lied je een plekje gaat krijgen in de ultieme Bond 50. Uiteraard een lied van Prins. Dat mag duidelijk zijn. John liet het al eventjes horen. En ze zijn ook op onze socials te vinden. Daar kun je al een stem uitbrengen. Ik zit even te kijken. We hebben natuurlijk Raspberry Beret, we hebben Wendo's Cry, Purple Rain en 1999. En Purple Rain gaat vooralsnog aan kop, maar dat wil niks zeggen. Hè? Want er moet nog echt een definitieve klap opgegeven worden. En Apple kan straks ook nog, dus de liedjes laat ik straks even aan je horen. Eerst maar eens gewoon even lekker genieten van een paar andere toffe nummers. Waarom ook niet? Ik heb straks een hit van een vrouw die in juli op 67-jarige leeftijd nog even lekker gaat knallen met een hartstikke nieuw album. Ik ben er eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik draai zometeen een hit van haar uit de 80's, want toen was ze ook hot. Nu eerst een oude Omroep Brabant tipplaat. En dat is er een van Teddy Swims.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

0: Kanye West samen met Estelle en The American Boy. En dan vraag je je misschien af, wat is nou echt een typische American Boy? En als je het niet weet, dan vraag je tegenwoordig aan ChatGPT. Hè? Die heeft eigenlijk op alle vragen antwoorden. Dus ik denk, nou laat ik die vraag maar eens even aan ChatGPT stellen. Wat is nou een American Boy? Geef eens een voorbeeld. En toen kwam hij met 3 voorbeelden. De charmante popster, Justin Timberlake als voorbeeld. Strak in pak, smooth moves, zelfverzekerd, maar ook toegankelijk. En dit is de zogenaamde clean cut van een American Boy die echt overal binnenkomt. Een beetje gladjes misschien ook wel. Type nummer 2, de bad boy met een beetje een randje. Justin Bieber, hij heeft iets rebels, hij heeft tattoos natuurlijk, hij heeft een attitude. Maar is toch ook voor het publiek vaak weer onweerstaanbaar populair. Dus dat is een beetje de moderne variant. En tot besluit volgens ChatGPT, typisch voorbeeld van een American Boy. De klassieke All-American Sweetheart, oftewel Leonardo DiCaprio. Hij zegt, ja, dit is ook echt de Hollywood-versie van de zogenaamde American Boy. Nou, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. We gaan naar Niek toe, want die heeft zich gemeld. Betekent dat het nieuws eraan zit te komen. Wat heb je zo voor ons, Niek?
1: Onder andere gaat het over de sporthal in Waalwijk. Die is ontruimd gisteravond en gesloten. Je hoort zo waarom. En een vrouw in Australië die schrok zich kapot van iets in haar huis.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
2: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenu.
4: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
7: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.

0: chocolade. Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
1: Half elf. Er zijn filemeldingen, want Wijnand Zwaan van de ANWB die heeft zich gemeld. Goedemorgen, Wijnand.
2: Goedemorgen. Ja, het wordt geleidelijk aan ietsje drukker op de Brabantse wegen. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en Knoopend Hooipolder. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar sta je in de file tussen Best en Moergestel 6 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot een kwartier.
1: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
1: Ja, vandaag krijgen we, als het goed is, zon. Af en toe ook wat wolken en vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 19 graden. Komende nacht is het helder en fris en dan zakt de temperatuur naar een graad of 5. En voor het nieuws naar Niek de Vries.
4: Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop ontruimd en gesloten vanwege mogelijke problemen met een deel van het dak. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
5: Op dit moment is de sporthal helemaal gesloten. Er mag niemand naar binnen, ook niet in de kantine. Er is wel iemand aanwezig die kijkt hoe de constructie is. Nou, wat is nou gebeurd? Gisteren bij het sporten heeft een sporter een scheur gezien in de spand van het dak. En toen is eigenlijk meteen besloten om de hele sporthal te ontruimen. Ja, en tot nadere orde is het hier gesloten.
4: Ja, dan zouden vanmorgen eindexamens worden afgenomen in de sporthal. Die zijn nu verplaatst naar de school. Het gaat om het Willem van Oranje College. Meerdere hardrijders zijn gisteravond betrapt op de N269 in Hilvarenbeek. 2 automobilisten reden 50 km per uur te hard, maar omdat daar nog een paar kilometer correctie van afging, mochten ze hun rijbewijs nog net houden. Er werd ook nog iemand op de bon geslingerd, omdat hij 1,5 kilometer op de linkerbaan bleef rijden, zelfs nadat hij rechts werd ingehaald. Het is nog onduidelijk wat het motief is van de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66. Premier Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66, maar hij laat zich er niet door intimideren.
6: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
4: Een uur na de explosie werd er een man aangehouden. En dan nog naar Australië, de deelstaat Queensland om precies te zijn. Daar vond een vrouw toen ze thuis kwam een python in haar huis. Die slang die was bovenop de airconditioning gaan liggen. Op een video die op sociale media is gedeeld is te zien hoe een reptielenvanger het huis binnenwandelt en pas dan komt hij erachter dat die slang dus op die airconditioning ligt.
7: Oh, you're joking.
8: Big hey.
7: Sorry, I didn't realize it was inside. Yeah, it's a beautiful snake. Look at those patterns.
8: Not sure about that.
4: Ja, die vanger die zegt dus van nou, het is een mooie slang. En die vrouw die denkt van
1: Neem hem maar mee. Als jij hem zo mooi vindt, neem hem maar mee.
4: Zo is het. Nou, die slang die is waarschijnlijk naar binnen gegaan via een openstaand raam. En inderdaad, die reptielenvanger die heeft die slang meegenomen. In de video is ook te zien dat hij hem uiteindelijk weer buiten loslaat. Want ja, daar leven wel slangen. Maar ja, dat hij op de airconditioning ligt.
1: Ja, het is een beetje alsof ik Crocodile Dundee hoor. Die man. Als je moet je luisteren.
7: Oh, you're joking.
8: Joking. Big hey.
7: Sorry, I didn't realize it was inside.
1: It's all
7: inside. Beautiful snake. Look at those patterns.
1: Nou, neem hem maar gewoon mee, dacht die vrouw. Hey Niek, dankjewel. Yep. Tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws natuurlijk op het web en app van Omroep Brabant. Met vandaag Brabants Bond tot 1 uur. Ja, ik aan de

0: op zijn allermooist.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
0: Brabants Bond op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
0: Brabants Bond. Ronnie Balk.

0: Somebody. Als kind kreeg hij pianoles en ook vioolles. Hij deed in 2014 mee aan het zesde seizoen van The Voice, maar werd vroegtijdig uitgeschakeld. Boeien, dacht hij. En hij tekende uiteindelijk gewoon een contract met een platenmaatschappij. En mooie liedjes maakte hij.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja. Ik heb de pincode. En mocht je die ooit zoeken, Hubert is redelijk eenvoudig aangelegd. 1, 2, 3, 4. Top. Dus mensen die zeggen, ja, ik heb de code van het koffertje van Mol nu. 1, 2, 3, 4. Ik heb vandaag in dat koffertje, uiteraard omdat het vrijdag is, een nieuw liedje zitten. Vandaag een liedje dat misschien wel een heel klein beetje voelt als een piepkleine Beatles-reunie. Want Paul McCartney en Ringo Starr die hebben namelijk samen een liedje gemaakt. Dat heet Home to Us. En dat zijn natuurlijk twee mannen, ja, die onlosmakelijk verbonden zijn, waren met de Beatles. Beide mannen zijn ondanks hun leeftijd nog steeds actief. Ringo die bracht onlangs een country album uit nog. En Paul is ook aan het werken aan een nieuw album. En dat komt ergens eind mei uit. 29 mei uit mijn blote hoofd. En het nieuwe liedje dat ze hebben gemaakt is vrolijk. Is ook wel energiek. Dus het is echt wel een lekker liedje om te horen. Vind ik althans. En ik hoop dat jij dat ook kunt waarderen. In het nummer halen de mannen herinneringen op aan plekken en momenten die als thuis voelden. Zal ik hem maar gewoon laten horen? Is eigenlijk net zo makkelijk, toch? Ringo Starr samen met Paul McCartney en Home to Us.
2: Hier en

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl.

0: Zo'n lekker kabbelliedje dit, hè? Van de Pussycat Dolls en Don't Ya. En daarvoor, ja, echt waar, Marcel. Het was echt een nieuw liedje van Paul McCartney en Ringo Starr. Want Marcel, die had er toch wat vraagtekens bij. Klopt dat echt wat je zei? Een nieuw liedje van deze twee ex-Beatles? Jawel, zeker weten. Ringo Starr dus samen met Paul McCartney en Home to Us. Want zoals ik al zei, die twee mannen die zijn nog steeds actief in de muziekwereld. Paul McCartney werkt aan een nieuw album. En ik heb het even gecheckt. Dat album gaat uitkomen op 29 mei aanstaande. Ik wil even naar dit tv-programma. Ja, precies. The Voice of Holland. Want vanavond namelijk in de finale van The Voice of Holland een Brabantse. En ja, die moeten wij toch een beetje steunen. Haar naam is Sanne van Assouw. Ze komt uit de Best. In het dagelijks leven werkt ze in het ziekenhuis. En vanavond dus in die finale, hè, van The Voice of Holland. Ze heeft sowieso een dijk van een stem. Want ze maakte tijdens die blind auditions een onuitwisbare indruk. Echt binnen 20 seconden werd er gedrukt. Dat ging zo ontzettend snel. En afgelopen week had ik ze aan de lijn in Afslag Zuid. En toen vertelde ze al even over de finale. Die dus eigenlijk al gewoon opgenomen is.
1: Onze optredens gaan uitgezonden worden. En op basis daarvan mag Nederland gaan beslissen wie zij vinden dat er mag winnen. Dus is meteen ook even een knipoog naar degene die luisteren. Mocht je denken, ik wil dat Sanne wint, dan mag je zeker even stemmen op mij. En dan daarna schakelen we over live naar RTL Tonight. En daar gaat het allemaal bekendgemaakt worden.
0: Ja, dus stemmen kan vanavond, hè, want de uitslag die is dan wel weer live. Wat vindt Sanne er eigenlijk zelf van dat dit al lang geleden werd opgenomen?
1: Er komt natuurlijk heel veel op je af, meningen van iedereen. En op dat moment zaten we zo in een bubbel. Dus ik ben eigenlijk ook wel blij dat het is gewoon gedaan en ik kan er nu niks meer aan veranderen. En we gaan het gewoon zien.
0: Ja, en hoe zou haar leven eruit gaan zien na deze finale van The Voice of Holland?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, omdat je ook geen idee hebt hoe het gaat eindigen. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om in ieder geval wat meer met muziek te gaan doen. Dus dat zal dan wel een beetje ruimte moeten komen. In plaats van alleen maar op de vloer staan aan het bed.
0: Ja, want dat doet ze dus op dit moment, hè, in een wit pakkie. En vanavond dus in de finale van The Voice of Holland. Waar gaat ze proberen mee indruk te maken?
1: Wat precies kan ik niet gaan zeggen, maar het gaat echt groot zijn. Sowieso de hele aflevering, alles wat we gedaan hebben, wat jullie gaan zien. Ik kan niet wachten zelf ook om het terug te gaan zien.
0: Dat is toch grappig, hè? Dat je eigenlijk op het puntje van je stoel zit om het zelf ook uiteindelijk te bekijken. Nou, ik denk dat wij als Brabanders elkaar gewoon lekker moeten steunen. Dus nog even een oproep van Sanne aan iedereen die luistert nu naar Omroep Brabant en Brabants Bond.
1: Stem
0: op mij! Nou ja, vanavond gaan we het meemaken of ze uiteindelijk de winnaar gaat worden van The Voice of Holland editie 2025-2026. Als dat het geval is, dan hebben wij denk ik te maken met een lachende vrouw. When the Lady Smiles, The Golden Earring. When

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe!
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
0: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
0: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
15: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: Dit
18: in Mil, Reuzel en Riethoven.
19: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Gegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Dan naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Nou, veel problemen zijn er gelukkig niet op de Brabantse wegen. Het rijdt af en toe wat langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout, 2 kilometer. Van Eindhoven naar Tilburg, langzaamaan tussen Oorschot en Noordgestel, 3. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. Op de A58 komend vanuit Zeeland richting Bergen op Zoom, tussen de Afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad, 5 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
2: Dankjewel en sterkte als je in die file staat. Gelukkig staat hij op de goede zender, Omroep Brabant Radio. Kijk, gezellig dat je luistert. Brabantsbond nog tot 1 uur. En ik zorg ervoor dat je er geen spijt van krijgt. Dat je de radio lekker aanstaat. Zometeen trakteer ik je op Sophie Alice Baxter. En meteen erachteraan een cover van de Christians van dit oude nummer. Nee!

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
17: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
18: Pijnenburg Schoenen, ben je dag lang.
17: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Brabants Bond. Ronnie Balk.
21: Ja, je weet wie het eruit de knoppen zet.

0: De Britse groep The Christians bracht hun versie uit in 1988. En die versie werd ook gebruikt als soundtrack, toen, destijds, voor de Olympische Zomerspelen in 1988. Maar waren die Olympische Zomerspelen ook alweer in 1988? Ja, precies. Seoul, Zuid-Korea. Hartstikke goed. Werd het daardoor dan misschien ook een hele grote hit in Nederland? Nee, niet echt. Want hij kwam niet verder dan nummer 32 in de top 40. Dus dan kunnen we hem eigenlijk toch wel zien als een soort van flop. Maar wel leuk. Christians and the Harvest for the World. Ik moet eerlijk zeggen, het is een feestje om voor de verandering op vrijdagochtend je te mogen voorzien van lekkere muziek hier in Brabants Bond. Vanwege natuurlijk de vakantie van Hubert, die volgende week ook nog een weekje weg is. Maar dan is hij gewoon weer veilig terug op zijn nest hier. Het is vandaag ook toch zo'n dag, hè, waarop het weekend een klein beetje longt. En misschien ben je in gedachten al wel bezig met wat zal ik het weekend eens gaan doen. Een beetje aan het overpeinzen. Nou, het wordt morgen sowieso heerlijk weer. Straks nog een uitgebreid weerbericht van onze vrienden van de Bioplaza. Voor het zover is, voor het weekend wordt, heb ik je eerst zometeen nog even nodig. Want er moet nog even een keuze gemaakt worden wat dé song gaat worden van Prince voor de ultieme Bond de 50. Ik laat de vier mogelijkheden zo direct nog even aan je horen. Misschien heb je je stem al uitgebracht via de socials, hè, want daar is die ook te vinden. Omroep Brabant Radio, op Facebook en Instagram. En dan gaan we er zometeen met z'n allen een definitieve klap op geven.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond met

0: Radio Show en Emma Eesters met liefdesverdriet. Je zal toch maar met liefdesverdriet het weekend in moeten zijn.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ach, dat gun je niemand. Nou, je gaat sowieso straks het weekend in met een lekker liedje van Prins. En jij bepaalt welk lekker liedje van Prins dat gaat worden. Want er moeten vandaag weer knopen worden doorgehakt. En dat hoef ik gelukkig niet te doen. Dat mogen jullie doen. Via de app 06573-28203. Of eventueel via de socials, want daar zijn de liedjes namelijk ook te vinden. Kun je ook stemmen. Ook die stemmen tellen we allemaal mee. Ja, er moet een definitieve keuze gemaakt worden als het gaat om een liedje van Prins voor de ultieme Bonte 50. En ja, ik zeg het je eerlijk, het is alles behalve makkelijk. Dit zijn de opties.
1: De ultieme Bonte 50. Nummer

0: 4. Bonte 50.
1: Oh, ja, dat is bijna niet te doen dit. Dat sterker nog, het is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus ik trek mijn handen ervan af. Het is volledig aan jou. Vertel mij welke het uiteindelijk moet worden. Welk liedje van Prins verdient een plekje in de ultieme Bonte 50. De lijst die later dit jaar in zijn geheel zal worden uitgezonden. John die heeft de afgelopen week al allerlei suggesties aan je voorgelegd. Nou, daar kwam maandag dus als winnaar uit Raspberry Beret. Optie nummer 1. Dinsdag was het When Doves Cry. Dat is optie nummer 2. Optie nummer 3. Woensdag 1999. En gisteren was het Purple Rain die verkozen werd. Dus dat zijn de vier liedjes waar je tussen kunt kiezen. Ik zou zeggen, app hem maar. Maak me helemaal gek. Ik hoop dat ik me helemaal het peuris moet schrijven wat dat betreft. 06-573-28203. Welk liedje van Prince moet wat jou betreft in de ultieme Bonte 50 komen? 1. Raspberry Beret. 2. When Doves Cry. Of 3. 1999. En dan hebben we verder natuurlijk ook nog Purple Rain hier staan. Nou, zeg het maar. Dat is optie nummer 4. 06-573-28203. Kom maar door. En laat van je horen.

0: Altijd een feestje als deze dame te horen is op de radio. Wat mij betreft althans, Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En het grappige is, ik ga straks bellen met een soort van Nederlandse Whitney Houston. Want Romy Montero speelde natuurlijk de hoofdrol in de musical The Bodyguard. En zij zingt als een soort Nederlandse Whitney Houston. Ik spreek haar straks, want ze heeft namelijk een leuk nieuw liedje uit. Maar dat is pas na 12 uur. Eerst richting René, die heeft het nieuws. Wat zit er in, René, zo?
1: Gedoe rondom eindexamens in Waalwijk en Show van de Lama's is stijf uitverkocht.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlens.

0: Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: 1 over half 12, we gaan naar Wijnand Zwaan, die heeft verkeersinformatie. Goedemorgen Wijnand.
4: Goedemorgen. Ja, het valt op zich nog wel mee op de Brabantse wegen. Maar toch zien we af en toe wat file ontstaan, zoals nu op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Hulvenhout 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten vertraging. En kom je vanuit Zeeland over de A58, dan kom je in de file richting Bergen op Zoom tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: Dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: En vandaag een zonnige dag met hier en daar wel een wolkje. Er kunnen vanmiddag ook wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 17 tot 19 graden. Vannacht is het helder en fris en dan zakt de temperatuur naar 5 graden. En voor nieuws naar René Snippert.
6: Een hoop geregel vandaag voor de leiding en docenten van het Willem II Oranje College in Waalwijk. Alles voor het afnemen van de eindexamen stond klaar in sporthal De Slagen. Maar die werd gisteravond hals over kop ontruimd omdat er een scheur was ontdekt in het dak. De examens verplaatsen naar lokalen heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. De directeur geeft een voorbeeld.
7: Een normale leerlingtafel is te klein. Ze krijgen soms wel 4 boekjes voor zich waar ze mee moeten werken. Dus die wil je goed uitstellen om het overzicht te bewaren.
6: De school rekent erop dat de sporthal snel wordt vrijgegeven. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan liggen er scenario's klaar zodat de eindexamens door kunnen gaan. Voetbalbond KNVB heeft straffen opgelegd aan de Bosse club BVV en Deso uit Os. Spelers en supporters van de clubs gingen eind maart tijdens de wedstrijd met elkaar op de vuist. Met als dieptepunt dat bij een Osnaar een deel van zijn oor werd afgebeten. Beide clubs krijgen 4 punten aftrek en geldboetes van 600 en 850 euro. In het Verenigd Koninkrijk druppelen de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van premier Starmer op een fors verlies staat. De rechtspopulistische partij Reform UK staat op een flinke winst. NOS-correspondent Arjan van der Horst.
8: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
6: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Tafkal, oftewel The Artist Formerly Known as Lama's, begint binnenkort aan een nieuwe tour. Ze staan dan in de Brabanthallen in Den Bosch. Jeroen van Koningsbrugge is een van hen en hij kijkt er naar uit.
9: Het is wel heel leuk voor mij ook om terug naar Den Bosch, waar ik natuurlijk ben opgegroeid, om daar in de Brabanthallen te staan. Dat is wel heel erg gaaf.
6: Om 12 uur begint ook een veiling van spullen die met de lama's te maken hebben. De opbrengst ervan gaat naar een goed doel. Jeroen over een paar spullen die worden geveld.
9: De originele lama-vloer, die gewoon van 2004 tot 2008 hebben we die gebruikt. Maar ja, daar moet je ook de ruimte voor hebben. De bladmuziek van de lama-tune, die is ingelijst. Die is helemaal uitgeschreven en dat is wel heel erg grappig.
6: Meebieden kan vanaf 12 uur dus op de site van tafkal.nl. En vanaf dat tijdstip kun je ook kaarten kopen voor de shows volgend jaar, want dit jaar zijn ze al stijf uitverkocht.
3: Dat gaat lekker. Nou René, dankjewel. Tot over een uurtje weer voor een update. Wij gaan verder met Brabants Bond en zo direct even er een klap op geven met z'n allen, want er moet nog even gestemd worden. Welk liedje van Prins gaat in de ultieme Bonte 50 terechtkomen? Dat is de vraag. Mocht je ze nou gemist hebben, ik laat ze zo direct nog eventjes aan je horen. Eerst Twan Leijten, puur op het gevoel. Die hoor je zo meteen naar de Jacksons. Dit is Shake Your Body.

0: Uit onze prachtige mooie provincie Brabant. Deze Twan Leijten, puur op het gevoel. Zondagmiddag hè, tussen 4 en 6 is er altijd van Brabantse bodem met uitsluitend Brabants product. Normaal met de Hubert, maar ja, die is natuurlijk vrij. Dus dit weekend neemt John dat voor zijn rekening.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nou, ja, nog even aan de bak jongens, als je nog niet gestemd hebt. Kom maar door, hè, want het moet uiteindelijk een fantastisch mooie lijst worden. Die ultieme Bonte 50. En dat kan alleen maar met jouw hulp. De afgelopen week heeft John allerlei prachtige prinsliedjes aan je voorgeschoteld. Elke dag werd er een keuze gemaakt. En daar kwamen uiteindelijk 4 finale liedjes uit. En jij mag zeggen welk van die 4 in de ultieme Bonte 50 terecht moet gaan komen. Ja, ik zei het al, het is echt ontzettend lastig om een keuze te maken. Ik zou het niet kunnen. En ik ben ook ontzettend blij dat ik het ook niet hoef te doen. Ik zag een appje van Margot bijvoorbeeld. Die zegt, ja, ik vind die hele lijst één groot geval van keuzestress. Yvonne, die is gewoon recht door zee. Die zegt, ik stem op 1999. Want dat was namelijk het jaar waarin ik ben getrouwd. Ja, dat snap ik. Dan heb je toch een band met zo'n liedje. Maar jij mag nog heel even stemmen. Je hebt nog één liedje de tijd. Laat even weten. Welke moet wat jou betreft in de ultieme Bonte 50 komen?
1: De ultieme Bonte 50. Nummer 1.

0: 4. Bonte 50.
1: Nou, roept u maar. Wordt het Raspberry Beret, het eerste liedje dat je hoorde? Het tweede, When Doves Cry? Of toch het derde, 1999? Of nummer 4? Hoogst genoteerde van Prince, hè? In de top 480 van de jaren 80, Purple Rain. Maar ja, misschien sta je er nu heel anders in. Dat kan, hè? Dat kan met verschillen van moment tot moment natuurlijk. Even stemmen nog via de app 06-573-28203... om je voorkeur door te geven. Wordt het liedje van Prince in de ultieme Bonte 50? 1. Raspberry Beret. 2. When Doves Cry. 3. 1999 of 4 Purple Rain. Even appen nog 06-573-28203. Dan zorgen we er met z'n allen voor dat het straks een fantastisch mooie lijst gaat worden. Die ultieme Bonte 50 later dit jaar hier op de radio. Nu nog even de Pointer Sisters op je radio.

0: een rondje geeft. Nee, dat kan niet meer gestemd worden.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Precies, want deze week hadden wij vier prachtige keuzes. En door jullie gekozen. Van zanger Prins. Afgelopen maandag was dat Raspberry Beret. Dinsdag When Doves Cry. Woensdag 1999. En gisteren Purple Rain. Nou, de vier kanshebbers om een plekje te veroveren in de ultieme Bonte 50. Maar welke van die liedjes gaat dat nou uiteindelijk worden? Nou, het wordt sowieso niet When Doves Cry. Dat kan ik je al melden, want die kreeg het minste aantal stemmen. 14% van de stemmen. Het wordt ook niet Raspberry Beret. Die had 19% van de stemmen. Dus dat betekent dat het gaat tussen 1999 en Purple Rain. Maar welke van die twee was nou het populairst bij jullie? En verdient dus, wat jullie betreft, een plekje in de ultieme Bonte 50? Nou, dat is met 39% van de stemmen. De klassieker die gisteren werd gekozen. Purple Rain.
1: Dit is het einde van de strijd voor deze week. Dit liedje is toegevoegd aan de ultieme Bonte 50. Op Omroep Brabant.

grote meerderheid van jullie verkozen tot het liedje dat een plekje verdient in de ultieme Bonte 50. Nou, bij deze geregeld, Prince en Purple Rain. Dankjewel allemaal voor het stemmen. We gaan richting 12, richting de boterhammen. En straks na 12 ga ik even bellen met Romy Montero. Hij heeft een leuke nieuwe single. Maar eerst nog Damiano David, The First Time.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan gaan we naar Wijnand Zwaan. Die is van de ANWB en die heeft al wat files voor ons. Goedemiddag, Wijnand.
18: Goedemiddag. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Maar heel veel problemen zijn er nog niet op de Brabantse wegen. Op de A58, daar zien we eigenlijk het meeste verkeer. Van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Ulvenhout nog eens 4 kilometer. Ook daar is het oponthoud zo'n 10 minuten. Op de A58 vanuit Vlissingen tussen Dafrit Ierseke en Knoopend Markiezaad. 5 kilometer stil. Stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
4: Dankjewel. Smakelijk als je zometeen gaat aanvallen als het gaat om de lunch. Ik hoop dat je wat lekkers voor jezelf hebt geregeld. Nou, ik denk dat ik wel wat muzikale lekkere dingen voor je heb. Zometeen te beginnen met een niet alledaags liedje uit het decennium de jaren 80 van Culture Club.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
27: Pap, die moeten we hebben.
26: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
27: onlineveilingmeester.nl.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl.
28: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
29: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
30: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
32: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
33: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
34: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
35: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
32: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
37: Brabants Bond. Ronnie Balk.
38: Nou, alweer...

0: bij Culture Club met Boy George. Wat ik al zei, iconisch voor de jaren 80. En je had natuurlijk nog wat andere iconen in de jaren 80. Denk aan Madonna. Nou, die Madonna en Boy George, dat zullen never nooit meer vriendjes worden. Want die zijn al tientallen jaren verwikkeld in een soort van weten. En de zanger die neemt eigenlijk over het algemeen, als hem gevraagd wordt naar iets over Madonna, ook geen blad voor de mond. Ze liggen elkaar gewoon niet. Ze levelen niet, dat kan. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze, zal ik maar zeggen, niet meer door één deur kunnen samen. En dat gaat ook niet meer opgelost worden, al dus Boy George. Nou ja, Madonna komt natuurlijk binnenkort weer met een nieuw album. Ik denk niet dat Boy George op de gastenlijst staat voor de presentatie van dat album. Maar dat terzijde. 10:10. Eet smakelijk als je aan de boterhammen zit. Straks na 1:00 en dan heb jij het weer voor te zeggen. Dan is het namelijk bel en bestel met Koen vandaag en met Stef. En voor die tijd ga ik straks nog even de nieuwe tipplaat aan je voorstellen. Want dat gaat ongetwijfeld ook weer een ontzettend mooi pareltje worden. En zometeen, dat vind ik hartstikke leuk, ga ik even bellen met Romy Montero. Want die heeft een hartstikke leuke nieuwe single.
1: Tijd voor een broodje en Brabants Bond. Elke werkdag van 10:00 tot 1:00 bij Omroep Brabant.

0: inderdaad fijne muziek richting je weekend. En ik zei het al, straks na 1 uur heb jij het voor te zeggen. Dan is het de tijd voor bel en bestel. Dus dan bepaal jij eigenlijk wat er allemaal gedraaid wordt. Brabants Bond staat bol van de leuke belletjes met keileuke artiesten. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik val wel met mijn neus in de boter. Want ik heb aan de lijn de dame die dik 10 jaar geleden meedeed aan The Voice of Holland. Ze presenteerde samen met Johnny de Mol en Kees Tol ook op televisie. En ze speelde de rol van Whitney Houston in de Nederlandse musical The Bodyguard. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft ook gewoon een nieuwe single. Romy Montero. Romy, hey. Goedemiddag. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik ben altijd benieuwd in wat voor setting iemand dit babbeltje doet. Dus waar je nu eigenlijk bent en wat je ziet. Kun je dat eens beschrijven, gewoon voor de sfeer?
1: Zeker. Ik ben bij een doggy daycare. Ben ik aan het vrijwilligen, een paar uurtjes. En mijn hondje is daar ook. Dus ik zie heel veel hondjes in een groot grasveld. En heel veel roze, want alles is hier roze. Dus ja, daar sta ik.
0: Het kan zijn dat je zo meteen in je broekspijp verbeterd wordt. Hier, zoiets dergelijks misschien.
1: Ja, het zijn wel veel hondjes. Er zijn 35 hondjes vandaag, maar ze zijn allemaal heel lief. Dus
0: ja.
1: Misschien dat je door klappen, maar ze gaan niet bijten.
0: Nee, precies. Hey, 33 jaar ben je en je hebt al heel veel dingen gedaan die ik net allemaal opnoemde. En je doet eigenlijk nog veel meer, allemaal op je cv. Je kunt bijna met pensioen, Romy.
1: Nou, gelukkig nog niet. Ik vind het werk heel erg leuk. Dus ik ben blij dat ik dat heb mogen doen.
0: Ja, want nu een nieuwe single. Die heet Leven Lang. Dat is een vrolijk en fris liedje. Deels heb je het ook zelf geschreven. Over wie zing je eigenlijk?
1: Wat een leuke vraag. Nou, ik ben eigenlijk heel erg verliefd nu op Billy. Dat is mijn hondje. En op het leven. Maar op het moment dat ik het liedje schreef... was ik wel gewoon heel erg blij met iemand. Dus het is eigenlijk autobiografisch, noem je dat zo?
0: Ja.
1: Over mezelf. Eigenlijk alle liedjes die ik heb geschreven nu, die uitkomen de komende jaar, die heb ik geput uit mijn eigen levensbron.
0: Ja, je praat wel in de verleden tijd, hè? Je zegt, was ik toen heel erg leuk? Had ik het met iemand?
1: Dat komt omdat ik heb besloten om alleen maar over mijn liefdesleven te praten in mijn liedjes.
0: Oké. Ja, dat is misschien wel het handigste.
1: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik heb altijd heel open en eerlijk over mijn liefdesleven gehad. En je kan ook alles terugvinden op internet. Dat is forever.
0: Ja.
1: Zelfs mijn moment dat ik ben ooit verloofd geweest. Zelfs die foto van het aanzoek kan je gewoon nog vinden. En dat is helemaal oké. Oh, daar hoor je een hondje. Maar ik heb besloten om dat niet meer te gaan doen. Ik denk, ja, iets moet ik lekker voor mezelf houden. Maar ik wil wel heel veel kwijt kunnen in mijn muziek.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel een soort nieuwe weg die je ingeslagen bent dan.
1: Zeker. Sowieso het schrijven. Sowieso heb ik... Ik ben natuurlijk een tijdje... Heb ik even niet gewerkt. Toen zat ik er eigenlijk even helemaal doorheen. Dat ben ik gelukkig helemaal doorheen gewerkt. Maar ik voel het ook een beetje als een nieuwe fase. Nieuwe kans.
0: Ja, want je zegt al... Je was er eigenlijk een van altijd maar doorgaan. Alles aanpakken. Ja. Alles is leuk. Hè? Ik kwam in een burn-out uiteindelijk terecht. Waarin verschil jij nu van de Romy... Van de Romy voor de burn-out, ja?
1: Voor de burn-out.
0: Ja.
1: Toen deed ik inderdaad, nam ik alles aan. En dat hoort ook een beetje bij, hè. Als je in één keer hot and happening bent en je bent op tv en dan krijg je superveel aanbiedingen. En dan denk je ook, ja, nu moet ik het pakken. Maar ja, dan hol je jezelf helemaal voorbij. Dus ja, wat hoort bij overspannen zijn? Altijd maar aan het werk zijn, altijd moe, druk.
0: Ja.
1: Niet meer gelukkig.
0: Nee.
1: Niet meer blij.
0: Is het hard werk om een beetje relevant te blijven in die showbizwereld?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat gewoon de showbizwereld gewoon heel hard werken is. Om relevant te blijven, weet ik niet. Dat doe ik niet per se. Ik vind gewoon mijn werk heel leuk en ik ben heel blij als ik leuke dingen mag doen.
0: Ja.
1: Maar showbiz is wel hard werken, ja. Vooral musicals is heel hard werken.
0: Ja, maar pas op dat je jezelf weer niet voorbij loopt dan, Romy.
1: Nee, zeker niet. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd en ik ga ook niet meer zo snel musical doen.
0: Nee, precies. Wat is eigenlijk het vetste wat je tot nu toe gedaan hebt?
1: Ja, zoveel dingen. Ik heb zoveel mooie dingen mogen...
0: Gedaan hebt?
1: Zoveel dingen. Ik heb zoveel mooie dingen mogen doen. Ik heb bijvoorbeeld ook het punt mogen geven bij het Eurovisie Songfestival. Vond ik heel... Dat bedoel, nooit hebben er meer mensen op de tv naar me gekeken dan op dat moment.
0: Ja, voelt dat lekker dan? Cool. Dat je echt even vet in de spotlight staat?
1: Ja, dat moment voelde het niet zo lekker. Dat moment was doodeng. Dat was heel spannend en ze zijn ook allemaal heel spastisch. Je moet een uur van tevoren al helemaal klaarstaan. Echt zeg maar op een stip klaarstaan met een microfoon in je hand stilstaan. Dus op het moment was dat niet heel fantastisch. Maar achteraf was het natuurlijk wel heel tof om te mogen doen. Maar ik moet zeggen dat wat ik het leuk vind om te doen... is misschien niet per se het coolste om te zeggen... maar is gewoon optreden voor mensen in kleine zalen.
0: Ja.
1: Dus vorig jaar heb ik een kleine Whitney Houston tribute gedaan... door verschillende kerken.
0: Ja.
1: En dat was max 300 man. Ik stond af en toe gewoon op mijn blote voeten hakken uit. Ja. Lekker met de mensen connectie maken. Dat vind ik echt het allerleukste om te doen.
0: Ja, want ook in Brabant heb je dat gedaan. Onder meer in Goorle, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, ja, ja. Ja, Goorle, ja.
0: Hey, zingen is natuurlijk een ontzettend grote passie van je. Daar ga je ook lekker op. Wat is een totaal andere passie die we wellicht nog niet kennen van je?
1: Nou ja, waar ik nu ben, bij de hondjes.
0: Bij de hondjes.
1: Lekker, ja, lekker, je zit helemaal onder het stof. Lekker met hondjes knuffelen en bakken schoonmaken. En ja, je kan me niet gelukkiger maken als tussen de hondjes.
0: Nou, heerlijk toch. Wat zou je nog willen zeggen over je nieuwe single, Leven Lang?
1: Dat het een hele lekkere, vrolijke plaat is over verliefd zijn op je leven en dat verliefd zijn op een ander. Maar ik luister hem toch heel erg wel, dat ik denk, ja, ik ben gewoon heel erg blij. En ja. Loop lekker door de straten, oortjes in. Gewoon een feel-good plaat.
0: Heerlijk. Tot slot, mag ik je nog een piepkleine uitdaging geven, Romy?
1: Leuk.
0: Want ik heb het namelijk gisteren weer geprobeerd, maar het ging alweer mis. De Always I Will Always Love You Clap Challenge. Weet je wel, ik was net een fractie te laat. Het is natuurlijk de kunst om net op het juiste moment even die klap uit te delen.

0: En als er iemand is die dat perfect zou moeten beheersen, omdat jij het nummer waarschijnlijk al honderden keren hebt gezongen, dan ben jij het wel. Zullen we eens een poging ondernemen, Romy?
1: Oké, okay, en wat moet ik doen dan? Moet
0: roep maar gewoon heel hard bam als volgens jou de klap komt.
1: Oké.
0: En dan kijken we wel of het een beetje klopt, ja of nee, ja?
1: Oké, ja. En die hondje moet even stil zijn.
0: Ja, precies. Maar, okay, honden stil. Hondje stil. Hondje stil. Ja. Romy moet zich even concentreren. Daar gaat hij. Let op, Romy. Komt-ie. Ja.

0: Bijna, bijna.
1: Oh. Ja,
0: je was een klein stukje te laat. Gewoon, even oefenen nog, Romy. Dat is al alles wat ik je mee kan geven in dit geval.
1: Oké. Nou,
0: 30
1: jaar, 2 jaar lang, elke avond heb ik het toch
0: een
1: keer gedaan.
0: Precies. Oh, maakt niet uit. Het zal de vertraging wel zijn. Laten we het daar wel ophouden.
1: Hey,
0: ik ga je liedje draaien. Ik wens je nog een mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Houdoe.
1: Hoi.
2: Dit is Brabant Bond met Ronnie Balk.

0: is gewoon alweer 24 jaar oud, hè. Het was Garrett Gates, de Britse zanger. Hij werd in 2002 beroemd doordat hij deelnam aan Pop Idol. Wel, in Nederland hadden we natuurlijk Idols, maar in Engeland had je Pop Idols. En daar werd hij bekend mee. Uiteindelijk, jij zei René, hij is tweede geworden daar?
1: Hij is tweede geworden, ja.
0: Dat is jou bijgebleven dan?
1: Ja, en ook volgens mij is die clip in Venetië opgenomen. Ja, okay. Ik ben opgegroeid in die tijd.
0: Ja, een beetje fanboy ook, want je zong hem luidkeels mee.
1: Leuk om te horen. De mensen thuis helemaal niet.
0: Maar nee, precies. Vanavond overigens, als we het dan toch over dit soort talentenjachten hebben, is natuurlijk de Voice of Holland, de finale. Met in de finale de Brabantse Sanne van Orsau. Van Assau, sorry. Zij gaat wellicht de titel pakken vanavond. Dat zou mooi zijn dat we een Brabantse hebben die uiteindelijk weer de Voice of Holland wint. En als je ons op onze site kijkt, omroepbrabant.nl of in de app, vind je een leuk artikel. Want we zijn namelijk even bij haar op bezoek. We gaan nu richting het nieuws. Nieuws van René, die hoorde je al eventjes. Je brengt het niet zingend, maar gewoon pratend, neem ik aan.
1: Ja, pratend.
0: Wat heb je voor ons?
1: Zo gaat het met de burgemeester van Roosendaal, die ernstig gewond raakte. Een vrouw denkt dat een inbreker in haar huis staat, maar het treft iets heel anders aan.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: We gaan naar Wijnand Zwaan, die is van de ANWB, want er staan wat files. Wijnand, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nou, het zijn er niet zoveel, maar af en toe rijden het wat langzaam. Zoals op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide, 4 kilometer. De A27 van Gorkum naar Breda, tussen Hank en knooppunt Hooipolder ook 4 kilometer. Met in beide gevallen zo'n 5 minuten vertraging. Verder is de A58 vanuit Zeeland weer vrij, want daar gebeurde vanmorgen een ongeluk bij knooppunt Markiezaat. En de file daar is inmiddels opgelost.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Zonnige dag, hier en daar ook wel een wolkje. Later wat stapelwolken. Het wordt zo'n 19 graden lokaal. Vannacht is het helder en fris. En dan zakt de temperatuur naar een graad of 5. Straks een uitgebreid weerbericht door onze vrienden van Weerplaza. Nu eerst het nieuws. En dat krijg je van René Snippert.
1: Het gaat iets beter met de burgemeester Mark Buys van Roosendaal. De gemeente laat weten dat hij bij kennis is en zelfstandig beweegt. Wel kost alles hem nog

0: veel energie en duurt zijn herstel waarschijnlijk lang. Buijs raakte 2 weken geleden ernstig gewond bij een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharrendijken. Hij liep zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. De gemeente kijkt ondertussen naar een waarnemend burgemeester. In Breda komt een nieuwe woonvoorziening voor kwetsbare jongeren. In een gebouw in de wijk Eipelaar gaat vanaf september 25 dak- en thuisloze jongeren werken aan hun toekomst. In de buurt wordt wisselend gereageerd, sommigen tonen begrip, maar er zijn ook zorgen. De bedoeling is dat de jongeren tussen 1,5 jaar en 1,5 jaar in het gebouw verblijven. Het gaat om een proef die 3 jaar duurt. In een vestiging van de Volksbank in het Duitse stadje Zinzig is een gijzeling gaande. Dat melden verschillende Duitse media. Het gaat vermoedelijk om meerdere daders en gijzelaars. De politie is massaal aanwezig, compleet met helikopters. De binnenstad van Zinzig is afgesloten.
1: Dat scenario speelt zich in een bank af. En ze hebben het vermoedelijk alle ook schon gezien. Er speelt ook een geldtransporter een rol. Maar daar moeten we ons, wie gesagt, nog een beetje terughalten met weitere informatie.
0: Deze woordvoerder zegt dat het gaat om een geldtransport. Verdere informatie hebben ze nog niet bekendgemaakt. Een vrouw in de Amerikaanse staat Florida dacht dat een inbreker in haar huis was. Ze hoorde veel lawaai, maar toen ze ging kijken, bleken daar 2 alligators met elkaar op de vuist te gaan. Ja, of misschien beter gezegd, die waren aan het bekvechten. De dieren hadden zich door het gaas van de veranda gewerkt en waren flink aan het bijten. Een alligatorhouder moest eraan te pas komen om de beest uiteindelijk weg te halen.
2: Ja, je kunt beter hebben dat ze met z'n tweeën aan het knokken zijn en dat ze met jou aan het knokken zijn.
0: Dat is misschien wel inderdaad heel positief bekeken.
2: Zijn die beesten eigenlijk snel? Volgens mij kunnen die best snel rennen ook nog, dacht ik. Of niet?
0: Volgens mij kunnen ze heel snel bewegen.
2: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik ben geen krokodilkenner. Nee, ik probeer altijd heel veel meter ervan vandaan te blijven.
2: Je houdt het bij de tasjes van krokodillen weer.
0: Ja, of bij dat spel. Ja. Weet je wel, met die tanden. Ja.
2: Ja, heerlijk. Goed, nou, die vrouw die kan weer rustig gaan slapen in dit geval. Dankjewel, René. Over een uurtje natuurlijk weer een update. In de tussentijd is er meer nieuws op web en app. Straks ga ik de nieuwe tipplaat aan je voorstellen. Oh, ja, dat wordt echt genieten komende week. Oh. Ik heb je vast en zeker nieuwsgierig gemaakt. Nou, straks hoor je er meer over. En verder zometeen ook onze vrienden van Weerplaza. Na Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

0: Geef deze man drumstokjes en een microfoon. En ja, je hebt iets moois gewoon. Something Happened on the Way to Heaven. Zijn naam Phil Collins was een grote hit van hem uit de 90's. Brabant Bond. Vandaag nog zonder Hubert. Ook volgende week nog. Want hij is lekker met vakantie. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten. Dus even schakelen naar Weerplaza. Want daar zit Jeroen Elfrink. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Als ik zo naar buiten kijk, dan lijkt het alsof de zon heel graag wil. Maar heel veel moeite moet doen om uiteindelijk door de wolk heen te komen.
1: Ja, op sommige plaatsen duurt het toch nog even voordat de bewolking helemaal weg is. Maar het weerbeeld is echt vriendelijk. In het noorden van de provincie schijnt de zon zelfs al volop. Daar is het ook al 16 graden, elders een graad of 15. En vanmiddag komt de zon er echt wel beter bij. Dan ook een paar stapelwolken. En met temperaturen van een graad of 19 is het helemaal niet slecht.
0: Nee, al met al een prima dag. Hoe ziet het weekend eruit?
1: Nou, ook heel vriendelijk. Vooral morgen. Veel ruimte voor de zon. Eerst komende nacht nog. Dan hebben we minima van een graad of 7 met opklaringen. Maar morgen schijnt de zon dan weer volop. In de middag een paar stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week met 21 of zelfs 22 graden. En dat bij niet al te veel wind.
0: En zondag?
1: Ook zondag prachtig weer. 18 tot 20 graden. In de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. En dat is ook de voorbode voor heel ander weer dat er aan zit te komen. Want als we kijken naar de nieuwe week. Ja, dan gaat het weer toch echt omslaan. De wind gaat draaien naar het noorden. Komen buien onze kant op. En de temperatuur? Ligt maandag nog maar rond 12 graden.
0: Zo, hoe zeker is het dat het weer gaat omslaan? Want niets is zo veranderlijk als het weer, hebben ze mij wel
1: gezegd. Ja, dat is helaas wel zeker. Okay. Ik hoop dat ik het fout heb. Ja. En dat we volgende week kunnen concluderen dat ik er helemaal naast zat. Maar ik vrees toch dat het aan het juiste eind hebben.
0: Ja, want we hebben het hier ook over het hemelvaartsweekend wat in zicht is al. Of is dat nog te ver weg om daar iets zinnigs over te doen?
1: Als ik nu naar hemelvaartsdag kijk, dan zie ik een graad of 12 à 13 met buien.
0: Ja.
1: Ja, normaal gesproken mogen wij een temperatuur van 20 graden verwachten.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt ruimschoots onder. Ja, het wordt echt een hele koele meiweek volgende week.
0: Nou, vandaag en komend weekend dan nog maar even genieten. Dankjewel Jeroen.
1: Precies, houdoe.
0: Mooi weekend, hè. Houdoe. Ik ga hem zo meteen aan je voorstellen. De nieuwe tipplaat voor de komende week. Oeh, dat is echt een lekkere. Althans, ik ben er wel content mee. En ik hoop dat jij er ook blij mee bent. Zometeen daar meer over. Na onder meer deze van Alizé. Dit is Moi Lolita.

0: Ja, de 70's zijn weer even terug met Love and Kisses en Thank God It's Friday. En dat roep je straks misschien ook wel uit als je de deur achter je dicht trekt op de werkplek, omdat je een lekker weekend gaat vieren. Nou, ik hoop dat je een fantastisch weekend voor de boeg hebt. Sowieso hebben wij een fantastische week voor de boeg, ook volgende week weer. Want zojuist is bekend geworden wat de nieuwe tipplaat is geworden voor de komende week hier op de radio. Dus een liedje dat we een beetje extra ondersteunen. En ik denk dat we daar ontzettend veel mensen blij mee gaan maken. Zegt mijn gevoel, hè, maar ik weet ook niet 100% zeker. Het is er eentje van de Stones. Die hebben natuurlijk na weken vol mysterieuze hints hun nieuwe album Foreign Tongues aangekondigd. Hè. De plaat die gaat op 10 juli verschijnen. Het gaat ook het 25ste studioalbum worden van deze legendarische band. En eerder brachten ze al stiekem de single Rough and Twisted uit. Dat deden ze onder de naam The Cockroach. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Een paar weken geleden was dat. Met ook de rauwe zang van Mick Jagger. Lekkere gitaar, mondharmonica zit erin. Opvallend energiek liedje ook. En er is dus nu een tweede liedje uitgekomen. En die tweede single die heet In The Stars. En daarin hoor je dat de Stones gewoon nog steeds volle bak lekker kunnen meedraaien. En het is echt een Stones nummer ook. We dachten eigenlijk na Hackney Diamonds dat het afscheid daar was. Dat de deur dicht zou gaan, klaar was. Maar er komt dus nu nog gewoon een nieuw album. En er zijn zelfs geruchten dat er na Foreign Tongues nog een album gaat komen. Nou goed, we gaan het meemaken. Laten we eerst even genieten van de tijd nu. Want het liedje van de Stones, In The Stars, is komende week onze tipplaat.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: het nieuwe album verschijnen van de Stones. Dat heet Foreign Tongues. En van dat album alvast dit nummer. In the Stars. Deze week onze tiplaat vanaf nu althans. Zometeen na ene. Dat ben ik niet gewend, Koen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Inderdaad, nee, Maarten heeft cursus. Niet. Dus die is de rest van het jaar afwezig.
0: Jouw weer cursus? Ja.
1: Heeft ook heel wat te leren, die jongen.
0: Dat is zeker zo. Maar jij neemt hem waar zometeen na ene.
1: Zeker.
0: Bel en bestel.
1: Ja. En ik ben heel benieuwd naar het eerste verzoekje.
0: Het eerste verzoekje?
1: Ja, nou, dus rammelt de iPad of niet?
0: Nog niet, maar daar kan, moet een beetje rook uitkomen.
1: Gewoon. Inderdaad, bij deze 06 573-2203, ik wil de eigen nummer genoemd.
0: Doe maar niet. Ben je wel sneller? Ben je wel sneller? Ja. Zometeen dus bel en bestel met Koen en uiteraard ook met Stef. En straks nog de piepende bandenshow vanaf 4 uur met Christian en Stef. Dit was Brabants Bond en de laatste is van Surreal.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
8: Stihl, sterk werk.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
16: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
17: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikte de Alkmaarers de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Katrien, voor de informatie. Ik geef even aan schakelen met de ANWB. Hallo, hallo, wie daar? Hallo, Koen, hier is Erwin de Hart van de ANWB. Dag, Erwin. Met de verkeersinformatie op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Rotterdam. Dordrecht Centrum, sorry. 7 kilometer file. Weer te enthousiast begonnen.
5: Ja, echt?
1: Alles opgebrand.
5: Ja, kijk,
1: 7 kilometer, 32 minuten vertraging. Ik leef met jullie mee. En ik hoop Koen ook. En dan draait hier een leuk plaatje voor jullie. Tussen Geelse rijden en Breda rijden nog steeds geen treinen. Door een aanrijding van vanochtend rijden bussen. En dat zal, als het mee zit, nog een half uurtje moeten zijn.
5: Nou, huppatee. Dan spreek je straks.
1: Houdoe.
5: Houdoe. Zeg Stef, had er zin in? Ja, natuurlijk. Mooi zo. Hartstikke mooi. We zijn weer met z'n tweeën. Je moet mij weer een klein beetje ondersteunen. Maarten is er nou al voor de tweede week op rij niet. Dus ik begin het te begrijpen. Daarom mag ik volgende week niet meer. Dus dit is mijn laatste weekje bellen bestel. Hartstikke veel zin in. Maar jij gaat dat voor mij extra mooi maken door je verzoekje te sturen richting 06-573-282-03. En waar we mee starten is nog heel eventjes een verrassing.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio dealer.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
6: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Bel en Bestel. Koen Wijn.
12: Ja, en het is bekend hoor. De opener. Moet ook wel, want ik heb nog een paar seconden. Deze kreeg ik van Roy. Roy is misschien een aanhanger van Feyenoord. Die kunnen dit weekend de Champions League binnenvoetballen definitief. Dus ja, goed. Dan zal dit zeker wel in de Kuip gaan klinken. De Hermes House Band. I Will Survive. Tijdens Bel en Bestel.
13: Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along.

0: Summer's House Band en I Will Survive bestaan ook nog vele langere versies waarin ze maar doorgaan met dat la la la la la. Nou ja, goed. Erg fijn in ieder geval om hiermee te beginnen. Dankjewel voor dat verzoekje, Roy.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, het recept is heel simpel. Bel. Nou ja, bellen. Ik kreeg net al een klacht, Stef deed die opname.
3: Ja, ik was even druk bezig.
0: Ja, maar mensen gaan maar toch. Er zit in de titel bel en bestel. Maar eigenlijk hebben we veel liever dat je appt. Want die telefoon, ik weet niet eens waar die ligt, zeg maar. Bij wijze van spreken, hè?
3: Ja, nee, bel en bestel klinkt gewoon lekkerder.
0: Ja, want app en bestel, dat zeg ik niet.
3: Nee, en dat rijmt ook niet en dan kun je verder niks mee. Ja. Je mag wel altijd bellen, sowieso. En mochten wij dit in dit geval niet opnemen, dan wordt het achter de schermen allemaal geregeld.
0: Wordt het allemaal geregeld. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor de vele verzoekjes die al binnenkomen. Maar dat zijn er nog lang niet genoeg. Er mag echt nog veel meer bij, graag zelfs. En ik heb er wel een paar dat ik denk, och, wat grappig. Of, tijd niet gehoord. Of, ken ik eigenlijk helemaal niet. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Of, dit is een rare. Nou ja, al dat soort dingen die gaan dan naar mijn hoofd. Ik weet niet hoe jij inmiddels naar de lijst kijkt. Want anders komt het ook bij jou binnen natuurlijk.
3: En niet zoals bij jou, nee.
0: Nee?
3: Ik zit hier al best wel een tijdje.
0: Ja, dan ben je minder verrast, hè?
3: Niks verrast mij meer.
0: Nee. Echt niks?
3: Nee, niet veel.
0: Nou,
3: nee.
0: Dat vind ik dan de uitdaging.
3: Oh jee.
0: Ja, ga Stef eens verrassen. Ja, toch?
3: Dat kun je doen, maar ja.
0: Nee, maar ik weet niet of het lukt, maar we gaan het wel proberen. 0657328203, verrast Stef eens met gewoon iets heel fijns, iets heel moois. Of waarvan Stef meteen gaat denken, ja, maar dat past uitstekend op 8 mei 2026. Nou, in ieder geval fijn dat je luistert naar Bel en Bestel. En de volgende die kwam van, hier, van Henk. Henk had een heel lijstje gestuurd. En ik heb gewoon maar de bovenste van zijn lijstje gepakt. En dat is de State of Independence. Niet van Donna Summer, maar wel van John en Van Jealous.
2: Wat wil jij vanmiddag horen?
4: Hallo?
2: Bel en bestel jouw

0: Stef, praat me eens eventjes helemaal bij over dit liedje. Want het is in een zwart gat bij mij beland, ergens in mijn geheugen, denk ik.
1: Ja, nee, Tenacious D, dat is dus de band van Jack Black. Weet je wel, die acteur van School of Rock en van Jumanji en allerlei films waar hij in
0: zit. King Kong!
1: King Kong, samen met Kyle Gass. En daar zit hij al heel lang in, met Tenacious D. Heeft pas ook een wereldtournee gehad. Hebben echt flink wat muziek uitgebracht. Alleen Tribute is dan de grootste hit. En ze zijn ook uit elkaar, vanwege een foute grap van de ander over Donald Trump, wanneer ze uit elkaar zijn gegroeid. Oh. En ze zeggen dat ze nog wel eens bij elkaar gaan komen. Maar in dit geval zijn ze uit elkaar. Maar dit is wel hun grootste hit. En ik vind het leuk.
0: Nou, heel goed. Hey, ik heb Erik aan de telefoon. Ik heb één fillertje. Dat zijn normaal de muziekjes die je gebruikt, zeg maar, onder gesprekjes.
1: Ja.
0: En die heet Filler ADHD. Ik dacht, dat is misschien wel geschikt voor...
2: Ja, dankjewel, Koen. Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Erik. Hey. Nou. Hoe is het ermee, Erik?
2: Ja, ik sta in de file. Dat is minder eventjes, maar gewoon helemaal prima.
0: Ja, wat doet iemand met ADHD in de file? Want dan word je helemaal gek, toch?
2: Ja, dan word ik echt helemaal... Ja, echt, en ik moet nog drie adressen, dus ik moet vanavond naar een theatertje toe, dus...
0: Oh jee, Jochem Meijer, Bert Visser?
2: Nee, onbekende jonge
0: acteur. Oh, oké, ja, nee, dat heb je wel eens. Ja. Hé, Erik, jij kent hem dus en je hebt Stef een beetje verrast eigenlijk. Want dat was net de vraag.
2: Ja, maar dat is een keiprettig nummer, tenminste, die... Nee, ik vind het ook heel bijzonder dat jij het niet kent, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, dat is ergens in mijn... Weet je, jij hebt af en toe van die zwarte hoeken in je brein. En daar komt zelfs de huishoudster nooit, zeg maar, weet je wel.
2: Daar moet ik vanaf blijven, dit geluid.
0: Dus we wisten het echt niet, maar mag ik jou er wel hartelijk mee bedanken? Waar sta je ergens in de file? Moeten we nog mensen waarschuwen?
2: Ja, de A2 bij knooppunt Del, die begint vol te lopen.
0: Oh ja, oké.
2: Okay. Nou, het zuiden, ja, het is niet anders.
0: Oké, okay, nou ja, in de file op naar het weekend. En ik vond het leuk dat ik dit filletje ook weer een keer kon gebruiken, Erik.
2: Heel, heel graag.
0: Maar je neemt me niet kwalijk, ik mag het zeggen, want ik heb het zelf ook. Dus
2: is hartstikke mooi. Okay. Ik heb een kleinigheidje, dan kom ik binnenkort even afgooien.
0: Je hebt een kleinigheidje?
2: Ja, al een paar weken in de auto liggen, maar dat komt goed binnenkort een keer.
0: Oh, mag ik een gokje doen?
2: Ja?
0: Een kleinigheidje, Stef, wat denk jij? Is een kleinigheidje?
1: Kleinigheidje?
0: Een kleinigheidje.
1: Ja, dan zal het een zak chocola zijn of zo.
2: Nee, dit is niet eetbaar,
1: Het is niet eetbaar.
0: Dan is het een...
1: Schilderij.
0: Nee, nagelschaartje.
1: Oh ja, nagelschaartje.
2: Nee. Denk een beetje in het spul wat ik normaal bij me heb, zeg maar.
0: Het spul wat je normaal bij hebt. Ja, maar ik gebruik al jaren geen cocaïne meer, Erik.
2: Achter in de bank bedoel ik. Op de trailer.
1: Maar even af,

0: Maar meestal kom je dan echt wel op de echte lange platen uit. Iets van Led Zeppelin, iets van Supertramp, dat soort liedjes.
1: Ja.
0: Of een beetje Queen-achtig, die net over de 5 minuten heen gaan. Want die draaien we ook niet heel vaak, liedjes van 5 minuten of langer.
1: Ja.
0: Of je moet het zelf even opzoeken. Maar als je er allemaal geen tijd voor hebt, gewoon appen. Dan komen wij er wel uit.
1: Wij komen eruit. Hartstikke goed. Dus zorg dat je app 06-573-28203. Moet het goed komen. René, zometeen het nieuws. Wat zit daarin?
2: PSV-vrouwen kunnen voor het eerst kampioen worden en de beker pakken. En gefeliciteerd allemaal met Sir David Attenborough.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Hallo, hallo.
12: Hallo.
1: Oh, hallo. Helene.
12: Jazeker.
1: Ja, hallo. Hi, ja. Ik was je even kwijt.
12: Ja, nee, ja. Ik jou niet hoor. Nee, ik hoorde alles luid en duidelijk.
1: Zo, mooi zo. Hey, vertel eens, waar staat het vast?
12: Het staat vooral vast op de A2 eigenlijk. In beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht alweer 25 minuten oponthoud tussen Rosmalen en Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn er weer vrij, maar vanaf Culemborg is de vertraging nog wel 35 minuten. Ook op die andere weg vanuit Utrecht naar het zuiden, de A27, is het bijzonder druk. Echt een vrijdagmiddagfile is dat. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. En ook daar heb je een half uur tijdverlies.
1: We doen het ermee, dankjewel.
13: Joep Brabant.
1: Vandaag een dagje met heel veel sluierbewolking. Heel af en toe komt daar dan de zon doorheen. Als het goed is, blijft het op de veruit de meeste plekken droog. En wordt het maximaal een graad of 18. Wat lach je, liefname?
2: Ja.
1: Ja, nou René, ben ik nieuws.
2: De vrouwen van PSV kunnen vanavond voor het eerst kampioen van Nederland worden. Als er wordt gewonnen van ADO Den Haag vrouwen, kan de schaal omhoog in Eindhoven. Opnieuw kan ik wel zeggen, nadat hun mannelijke collega's dat ook onlangs deden. De vrouwen van PSV draaien een sterk seizoen en verloren pas weinig punten. De speelsters willen daarnaast ook de KNVB-beker winnen. De finale tegen FC Twente vrouwen staat volgende week op het programma. De porno-site Motherless is offline gehaald na ingrijpen van justitie. Op de site stonden onder meer beelden van misbruik en stiekem gefilmde vrouwen. De website draaide via een server via een hostingbedrijf in Steenbergen. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur bleek dat er duizenden video's met mogelijk strafbare inhoud op stonden. Justitie onderzoekt nu de zaak. Of ook het hostingbedrijf in Steenbergen onderwerp van onderzoek is, is nog niet duidelijk. Door de opmars van zonne- en windstroom staan gascentrales vaker stil. Maar de vaste kosten die blijven. Zo werkt een volledige ploeg voor reparaties of als er toch meer stroom nodig is dan gedacht. De centrales willen daarom steun van de overheid om open te kunnen blijven.
14: Dat betekent eigenlijk dat er een vergoeding is voor de basis dat deze installatie er is. Dus niet voor het moment dat die draait, maar wel voor de beschikbaarheid dat we daarvoor betaald worden. Dat klinkt gek, maar in het systeem is die nodig. En het systeem is die juist nodig op die korte momenten dat wij wel beschikbaar moeten zijn en wel moeten draaien.
2: Klimaatminister Van Veldhoven komt waarschijnlijk binnenkort met een plan voor de gascentrales. De bekende bioloog Sir David Attenborough, die wordt vandaag 100 jaar. Ook wel de stem van talloze natuurdocumentaires. En dat doet hij dan weer meer dan 70 jaar. Vaak hebben die een boodschap en waarschuwt hij voor klimaatverandering. En vandaag wordt hij dus 100.
15: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Ik denk als dit nog 10 minuten had laten lopen, dat we ook prima daarna kunnen luisteren.
1: Is er iemand die een hekel heeft aan Sir David Attenborough?
2: David Attenborough.
1: Nee, maar niemand toch? Iedereen luistert graag naar die... Oh, Christian weer. Nee, oh, toch niet. Oh, ik zei het te snel. Hij wil een grapje maken. Nee, maar dat is toch niemand? Het is toch heerlijk om naar te luisteren naar die man?
2: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Maar jij wil hem ook nog graag even persoonlijk bedanken.

0: Begreep ik.
1: Feliciteren.
0: Ja, of feliciteren, sorry. Ja,
1: ja zeker. Bij deze gefeliciteerd. Maar hij luistert altijd.
0: En ja, nee, maar ook om, je hebt iets bijzonders met hem, zei je net.
1: Dat hij mij heel vaak door bepaalde dagen heen heeft geholpen.
0: Ja, wat voor dagen?
1: Nou, als ik brak thuis.
0: Ja, dat is echt heerlijk ook. Ja. Dat is toch heerlijk? Dan ga je zo'n filmpje opzetten. En dan, look at his eyes. It's magnificent. Ja, nee, heerlijk. Hartstikke goed. Hey, dankjewel.
2: Tot zo.
0: Hey, Robert, weet jij wat jij ons aan gaat doen? Ronald, sorry.
3: Ronald, ja. Wat ik jullie aan ga doen? Nou, ik denk dat we een heel mooi nummertje gaan horen.
0: Ja, dat denk ik wel, maar dan zijn we 10 minuten onderweg, Ronald.
3: Ja, maar dat moet Hendrik kennen.
0: Oh, dat moet Hendrik kennen?
3: Ja, zeker. Okay. Een mooie vrijdag.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, uiteindelijk is het onze eigen schuld. Want wij zeggen, meer waar voor je geld. Nou ja, het is jullie schuld, want jullie hebben gestemd. Want wat wil jij horen?
3: Child in Time, Deep Purple.
0: Ja, dan kan het niet missen. Nou, gaat gebeuren. Hartstikke bedankt. Super. En hele fijne dag. En tot over 10 minuten.
3: Tot allemaal.
0: Yo. Oh ja, en app vooral, hè. Meer waar voor je geld. Lange liedjes. Eerst dus Deep Purple.

0: Met Wendy.
1: Dag Wendy. Je spreekt met Koen van de radio.
0: Gezellig.
1: Dat is nog maar afwachten, zeg ik dan altijd. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Zeg Wendy.
0: Ja.
1: Jij had iets ingestuurd voor meer waar voor je geld.
0: Klopt, ja.
1: Ja, nou kreeg ik net al van Stef, hij is er nu niet. Kreeg ik al te horen, Koen, maar één liedje. Dat doen we altijd maar. Ik zei, oké. Toen dacht ik, toen liep hij de deur uit. Ik dacht, ja, boeien. Eén liedje, daar, doe er twee. Toen ging ik kijken, toen zag ik jouw aanvraagje. En toen zag ik Harry Styles staan met Sign of the Times.
0: Ja.
1: Juist. Ben jij fan van Harry Styles?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ga je er ook heen komende week? Nou, wat is het, over anderhalve week?
0: Nee, dat zat er niet aan.
1: Oh, dat zat er niet aan. Want de tickets worden nu tegen dumpprijzen aangeboden.
0: Oh, echt?
1: Ja, ze hebben zich een beetje verrekend. Er zijn veel te weinig mensen die er uiteindelijk naartoe willen over 10 dagen verdeeld. Dus ja, je kan er goedkoop aankomen. Dus misschien toch nog maar eventjes kijken via ticketswap of zo.
0: Nieuwtje, ja,
1: dat dacht ik. Alleen, ik heb ook nog één nieuwtje. Ja. Want meer waar voor je geld betekent liedjes langer dan 5 minuten.
0: Ja.
1: Nou, normaal is dat maar één liedje. Ik wilde daar 2 van maken, maar ik ga er toch maar bij 1 laten. En waarom? Tot mijn spijt en tot mijn schaamte moet ik bekennen dat wij alleen de radio-edit in het systeem hebben staan.
0: Nou.
1: Ja. Maar
0: daar maak je nou een notitie van, natuurlijk.
1: Ja, daar maak ik wel een notitie van, dat sowieso. Maar ik wilde wel even met je bespreken of dat dan ook goed was, zeg maar.
0: Ja, dat is ook, ja.
1: Ja?
0: Ja, kort. Ja.
1: Godzijdank, zeg. Ik denk, heb ik een keer iets in mijn hoofd? En gaat het niet lukken. Maar nu toch, ja, na 10 minuten Child in Time van Deep Purple mag het misschien ook wel gewoon ietsje gedoseerder. Ja, want Harry Styles die heeft ons speciaal, dat doen wij niet, maar dat doen zij zelf, een radio-edit gestuurd. En die is dan 4:05.
0: Oh,
1: ja?
0: Dan doe ik die andere minuten, droom ik er wel bij.
1: Oké, nou hartstikke goed. Ik ben die, maak er een hele goede dag van en misschien nog goedkope tickets voor Harry Styles in de arena, oké?
0: Ja, wie weet.
1: Yo, hey, dankjewel hè.
0: Ja, joh.
1: Houdoe.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

momenten doen ze niet vaak voor. Ik stond net een beetje mee te dansen in de studio's. Ik hoop dat niemand mee heeft gekeken via omroepbrabant.nl/radio. Het ziet er niet uit als ik dans. Ik zag mezelf eventjes op het schermpje opeens bewegen. Ik denk, stoppen, nu, afgelopen, sloes. Het was wel allemaal dankzij Ricky, want die wilde graag iets van Shania Twain horen. Zo geschieden. En dan is al bijna het einde van uur nummer 2. Hebben we er nog 1 op de rol staan? Dat wordt het allesbehalve gelukkige echtpaar Ike en Tina Turner. En net bij City Limits. En voor volgend uur, ja, zorg dat je gewoon maar even appt. Ik bedoel, huppatee. 06573-28203. Wat maakt jouw vrijdagmiddag helemaal goed als je dat hoort op de radio?

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Trulies met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Van DZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Heel even bij de ANWB. Het is vrijdag, dan is er altijd wel wat te melden. En nu dus ook, hè?
16: Ja, zeker. Het is zoals gewoonlijk hartstikke druk op de Brabantse wegen. Onder andere op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Verder heel veel vertraging vanmiddag op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Staat daar in 20 kilometer file. Het oponthoud is ongeveer 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hoijpolder 10 minuten oponthoud. En op de N830 Gorkum Meteren bij de aansluiting met de A2 ook 20 minuten vertraging.
4: Dankjewel voor deze samenvatting, Helene. En tot over een half uurtje. Dat is een ding wat zeker is. En ik ga zo meteen openen met een knaller. Nou, die zijn weerga op dit moment in ieder geval bijna niet kent voor Jolanda.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
23: Oh yeah.
22: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
28: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
27: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
29: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Bel en Bestel.

0: Justin de Wild.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
3: Ja, ik had al gezegd voor wie die was, hè? Anders zeg ik gewoon nog een keer de naam van Jolanda Kwijnschede. Ik heb het idee dat er veel dames appen. Stef, ligt dat aan mij of is dat als Maarten er is ook?
4: Dat is over het algemeen wel zo, ja. Want meestal zijn de vrouwen toch iets beter in het appen.
3: Ja, ik dacht even, misschien ligt aan mij, weet je wel. Die killer body door de microfoon hoort, zeg maar.
4: Ja, en over het algemeen hoor je ook wel mensen zeggen dat vrouwen beter kunnen communiceren dan mannen.
3: Is dat zo?
4: Hoor ik wel eens.
3: Nee, ik vind vaak veel uitgebreider.
4: Uitgebreider, dat klopt. Ja, wij zijn wel iets meer recht door zee.
3: Ja.
4: Misschien
3: nou, alhoewel, jij begon net ook een verhaal. Toen heb ik ook tegen jou gezegd, het is een lang verhaal, Stef.
4: Ja, maar dat is dan weer flauw. Want
3: dat was niet flauw.
4: Nee, dat was wel flauw. Want ik wilde dingen uitleggen over Harry Styles en waarom die kaartverkoop niet lekker liep.
3: Ja.
4: Toen zei je, vertel eens. En toen ben ik mijn verhaal genomen met uitleg erbij.
3: En toen zei ik 10 minuten later, ik vind het wel een lang verhaal. En toen zei je, oké, dan vertel ik het eventjes kort. Er zijn gewoon eigenlijk te veel concerten gepland op één locatie en daarom zijn niet alle kaarten verkocht. Punt.
4: Ja, maar dat is te kort door de bocht. Daar moet wel uitleg bij.
3: Maar het was wel zo.
4: Ja, het was wel zo.
3: Maakt er verder niet uit. Hé, we hebben nog 3 kwartier steggelen. Daarna steggel jij nog 3 uur door met Christian. Dus wat dat betreft ontzettend leuke radio om naar te luisteren. En laat vooral eventjes weten. En mannen mogen ook gewoon meedoen. Jazeker. Wat je wil horen hier op de radio. Want tot die tijd, tot 4 uur, is de radio echt van jou, hoor. Het is echt waar. Stuur me een leuk verzoekje. En dan kan het zomaar zijn dat hij op de radio komt. En zo kreeg ik ook een heel leuk verzoekje binnen van Esther. Zie je, weer een dame. Het kan bijna geen toeval zijn. En die wilde heel graag een oldie horen van Earth and Fire, The Weeknd, Journey Kaagman. Dus nou, vooruit.
2: Wat wil jij vanmiddag horen?
5: Hallo.
2: Bel en bestel jouw plaats.

0: Ja, ze hebben het ook gedaan. Mumford & Sons. En Jack die wist dat, want die vroeg het aan de boxer. Wat we natuurlijk kennen van Simon en Garfunkel. Ah, Jack, ik zei het al. Ook mannen mogen meedoen. En dat heeft Jack dus ook gedaan. Dan heb ik toch een leuk verhaal, zeg. Oh, I love this. Hoi, José.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi. Hoe is het ermee?
1: Ja, keigoed.
0: Nou, echt keigoed, hè?
1: Ja,
0: en kei schrijf jij tegenwoordig in roze hoofdletters.
1: Zeker.
0: Nou,
1: zeker.
0: Vertel eens, José. Waarom heb je ons geappt en wat is jou, nou ja, overkomen eigenlijk?
1: Nou, sinds 5 maanden heb ik een nieuwe liefde. En daarom wilde ik ook een heel mooi plaatje aanvragen.
0: Ja, dus, maar dat vind ik te weinig. Wie is het? Hoe oud is hij? En hoe heb je hem ontmoet? Nou ja, al dat soort dingen.
1: Nou, via gezamenlijke vrienden.
0: Ja.
1: En in augustus raakten we samen aan de praat. Dus op een gegeven moment wat gedate. En sinds 5 maanden hebben we een relatie. En hij heet Jan en ik kom uit Nistelrode.
0: Nou, dit is toch helemaal leuk?
1: Ja,
0: glundert denk ik, of niet? Ik hoor dat bijna door de radio heen.
1: Ja, ik glunder van oor tot oor.
0: Ja, nou, wat geweldig. Kijk, dat vind ik nou hartstikke leuk. Ja. En jullie, dit lijkt me wel gek dat als je op een gegeven moment... je hebt een heel leven, nou ja, ik hoop nog niet een heel natuurlijk... maar een groot deel van je leven achter je. Allebei, want het zal geen vent van 18 zijn, die Jan, denk ik. Hè?
1: Nee. Hij is 67.
0: Kijk, dus, nou ja, dus ja. En dan kom je elkaar tegen en dan slaat er toch een vonk over. Is dat iets wat je nog verwacht had, waar je naar op zoek was? Of is het echt, ja, wat ik net zei, je overkomen?
1: Ja, het is me zeker overkomen. Ik was niet op zoek, helemaal niet. En hij eigenlijk ook niet. Dus het is ons samen overkomen.
0: Nou, en Jan en Joken, dat klinkt ook gewoon als een klok natuurlijk, hè?
1: Ja, José, hè?
0: José. Oh, ik vind Joken eigenlijk leuker klinken.
1: Nee, ik ook niet,
0: José. Don't worry. Ik ben vandaag gewoon niet zo goed met namen. Ik heb behoefte aan weekend, denk ik.
1: Hij heeft wel behoorlijk wat moeite moeten doen, hoor. Dus,
0: wat dan? Heb je Hard to Get gespeeld?
1: Ja, Hard to Get.
0: Ja, echt waar? Wat dan? Ja. Heel lang wachten totdat hij op appjes reageert en zo?
1: Nee, dat toch niet. Maar hij was al heel snel heel duidelijk. En nee, ik nog niet.
0: Dus, jij dacht, ho, Jan.
1: Ja.
0: Snelle Jan. Juist,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Jan.
0: Maar goed, het is wel, al het goede heeft tijd nodig. Dus jij bent gewoon een goede José.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: hey, en ja. Nou wilde jij had het al verraden natuurlijk. Jij wilde een liedje horen. Dat is ook een heel, heel mooi, klein, breekbaar liedje, hè?
1: Ja, juist.
0: En waarom die?
1: Hij draaide dat op een gegeven moment en dat raakte me. En dus dat is, sindsdien is dat ons liedje.
0: Echt, ik word helemaal vrolijk van jou. En ook indirect dan van Jan, terwijl ik Jan helemaal nog niet gesproken heb. Maar toch, ik vind het hartstikke mooi. Dus heb heel veel fijne momenten met elkaar. En zorg dat je meteen eventjes hebt en zegt, ons liedje op de radio.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ik ga meteen bellen.
0: Hartstikke mooi. Hey, het allerbeste, hè?
1: Dankjewel.
0: Yo, bye. Dankjewel.
1: Doei.
0: Oh, wat is dit een heerlijk verhaal, Stef. Oh, heeft hij weer zijn mond vol? Zit hij weer met zijn mond vol?
2: Ik was lekker aan het genieten,
0: Oh, je was lekker. Maar dat is leuk, toch?
2: Je smelt toch weg
0: van zoiets. Ja, daar smelt je inderdaad bij weg. Nou goed, Nick Cave and the Best Seeds. And Into My Arms.

0: Zo.
1: Dus ik kijk met mijn ene oog vooral heel sterk. Alleen soms
2: plus als je achter, dat is
1: normaal. Ja, dus dat is behoorlijk wat.
2: Ja.
1: Ja,
2: dus. Jij denkt nog steeds dat Maarten nu zit te presenteren.
1: Ja, is dat niet zo dan? Nee.
2: Oké, okay, nou ja. Maakt het verder niet uit. En René, het nieuws zometeen. Wat zit er?
1: Peter Gillis die gaat in hoger beroep tegen celstraf. En kokerloze wc-rollen komen eraan.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Eens even kijken bij Helene, die zit bij de ANWB en die heeft ongetwijfeld weer een heel overzicht.
6: Ja, ik heb weer een flink lijstje inderdaad. 130 kilometer file staat er bij elkaar. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden in Brabant. Wel een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 25 minuten. Daardoor ook een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda, de alternatieve route naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps ook ongeveer een kwartier vertraging.
2: Nou, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
2: Helene, voor die update. Ja, vandaag veel bewolking. Af en toe een knipoogje van de zon. Op de meeste plekken droog en maximaal een graad of 18. En dan richting René met het nieuws.
1: Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de hoge boete vanwege belastingfraude. Onze verslaggever Noël van Hooft.
2: Die had ik er nou nog net niet bij gepakt. Ik had nog een oud dingetje voor me staan. Sorry, René.
1: Hij stond er wel in, hè?
2: Hij staat er
1: even
2: zeker
1: eerherstel.
2: Ja, nee, zeker. Wat wil je van hem horen?
1: Nou, ik wil graag Noël horen over het hoge beroep van Gillis.
2: Ah, die heb ik toevallig.
7: Peter Gillis zegt dat hij in hoger beroep gaat op advies van zijn advocaat. Ja, en dan vind ik het ook oké, zegt hij tegen mij. Het is niet de eerste keer dat hij in hoger beroep gaat. Ook in de vorige belastingzaak loopt een hoger beroep. Ja, Peter Gillis doet er alles aan om die celstraf te ontlopen. Er hangt op dit moment 1,5 jaar celstraf boven zijn hoofd in 2 belastingfraudezaken.
1: Gisteren kreeg Gillis 18 maanden cel opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En een boete van ruim 1,3 miljoen euro.
2: En je hoort er alles over, René.
1: In de
2: podcast
1: van Koen Wijn.
2: Ja, precies, misdaad
1: uitgelegd.
2: Okay, ja, hartstikke goed.
1: Ja, dat zinnetje had ik even nog niet bijstaan. Maar
2: schrijf
1: dat
2: ik er wel bij.
1: Doe maar even. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten die is gisteren succesvol geopereerd aan zijn knie. Dat bevestigt Peter Bos vandaag op een persconferentie. De 29-jarige middenvelder scheurde een maand geleden zijn voorste kruisband af, waardoor hij onder andere het WK mist. Hij moet minstens een 1,5 jaar herstellen. Het kabinet komt met nieuwe plannen om het asielbeleid strenger te maken. Zo moeten asielzoekers die een ernstig misdrijf plegen sneller ongewenst verklaard kunnen worden. Als zij daarna toch in Nederland blijven, riskeren ze een gevangenisstraf. Ook wil het kabinet strengere controles rond de Nederlandse grenzen. De marechaussee moet daarbij meer mogelijkheden krijgen om mensen te kunnen controleren. De maatregelen komen nadat een eerdere asielwet van het kabinet strandde in de Eerste Kamer. Van de week ging het in de ochtendshow al hierover. Een revolutie die eraan komt op wc-rolgebied. Namelijk rolletjes zonder kartonnen huls. Een kokerloze wc-rol dus. Een grote fabrikant heeft die ontwikkeld, onder meer uit duurzaamheid oogpunt. Toch zijn er ook mensen die het jammer vinden. Zo worden de kartonnen hulsjes volop gebruikt bij de kinderopvang bijvoorbeeld, om mee te kunnen knutselen. De directeur van de wc-rolletjesbedrijf hoor je erover.
8: Ik kan me voorstellen dat kleuterjuffen in Nederland en ook kleuters natuurlijk
9: wat
8: het zeer spijtig vinden dat we afscheid nemen van het rolletje. Gelukkig hebben we nog heel veel andere verpakkingsmaterialen waar kleuters in de toekomst ook mee kunnen knutselen.
1: Ja, en bij die wc-rol zonder kartonnen koker is ook het laatste velletje gewoon te gebruiken.
8: Het is niet dat dat niet bruikbaar is omdat je geen rolletje meer hebt. Nee.
9: En dat weet je uit ervaring?
8: Ja, dat weet ik uit ervaring.
2: Top.
1: Nou, ja. Dan moet je even iets anders gaan verzinnen op vrijdag wat je kan gaan doen.

0: huis, Koen.
1: Hoezo? Omdat ik daar altijd zit te knutselen met die dingen. Ja. Nou ja, het is wel zo inderdaad. Vroeger nam je dat altijd mee naar school, die rolletjes die over waren. En er waren er heel wat bij ons thuis. Dus,
0: Ik denk dat er heel veel stoomboten rond... Ja, Sinterklaas heb ik hier meegemaakt.
1: Juist. Maar ja, goed, het stoomboten moet ook een beetje uit zijn. We hebben allemaal elektrische en hybride boten aan.
0: Dat is waar. Dus
1: wat dat betreft, is afgelopen. Hey, dankjewel, Lee. Tot later. Zeg, Stef, voor wie was Footloose van Kenny Loggins ook alweer?
2: Ja, dat is een verrassing bij deze.
1: Oké. Okay.

0: had nog een belofte in te lossen, weet je nog?
1: Had ik een belofte in te lossen?
0: Ja, maar jij zei zo meteen van Footloose.
1: Oh, ja, dat klopt.
0: Ja, nee.
1: Wie dat song bedoel je toch?
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik wel. Dat is aangevraagd door John.
0: Oké.
1: Had ik opgeschreven.
0: Heel goed. En Empire of the Sun moeten we daar nog... of nee, we trouwens net eerst Sis Verdonk natuurlijk. Geert Verwaas
1: ook. Van wie dat is ook. Wie dat heeft aangevraagd. En als je dat wil, dan kan
0: ik... Jij bent toch Stef van de administratie? Of heb ik iemand helemaal anders voor me? Dat kan, hè?
1: Die is aangevraagd door Bart.
0: Oké.
1: Wil je dan ook nog die andere weten?
0: Nou.
1: Walking on the Dream? Ja. Heb ik ook. Dat is Henry.
0: Mooi.
1: Henry, ik heb alles wel.
0: Jij doet het hartstikke goed, jongen.
1: Alleen, je overvalt me soms een beetje.
0: Ah, ben je gek. Je hebt alles uitstekend in orde.
1: Oh.
0: Stef, dankjewel.
1: Ik heb nog wat ruimte voor wat veren, hoor.
0: Zeker?

0: and the Four Non Blondes.
1: For a destination.
0: Heel graag gedaan voor... Fuck, nou weet ik het zelf niet. Heel erg. Weet jij het nu wel of niet?
2: Ik weet het niet nu wel, maar ik kan wel even voor je kijken.
0: Ja, dat voelt dan altijd zo ongemakkelijk. Ik had het uit mijn hoofd geleerd, maar ik ben het alweer vergeten. Dat is gewoon ADHD.
2: Ja. En ik zie ook dat ik hem niet heb opgeschreven.
0: Jawel, hij staat er wel op. Maar hij staat What's Going On van Mario. Ik heb hem. Ja, huppatee. Hey, en deze die is voor Nicolien. Leuke van ABBA.

0: Het leuke is dat er hier twee mannen in de studio enorm van aan het genieten zijn van deze van ABBA. People Need Love. Nou heren, gaan jullie dat ook zo meteen brengen tijdens de piepende banden?
1: Ja, wat denk je?
0: Ja, tuurlijk. Ik denk het wel.
1: Het is een vak dat je met liefde moet bedrijven.
0: Zo is het. Nou, daar kan ik nog wat van leren. Hey, vertel eens zo meteen de piepende banden. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, allereerst moeten we van start kunnen. Dus we hebben nog iemand nodig die even het startschot geeft.
0: Ja.
1: En dat moet als volgt, Stef.
2: Dan moet als volgt even een appje sturen met duimpje omhoog. Want dan weten we dat je terug kunt bellen en dat je live kunt roepen.
0: Mm-hmm.
2: Maar het makkelijkste is misschien gewoon even via WhatsApp even een microfoontje inhouden en roepen. Het is weekend, piepen de bandjes. Als die twee woorden erin zitten, is het goed.
0: Huppatee. Oké. En nog andere dingen die ik zeker moet weten?
1: Nou, misschien kun je er zelf even over nadenken. De ultieme verwendag, Koen. Hoe ziet die er voor jou uit?
0: Jeetje, ja, daar moet ik inderdaad even over nadenken.
1: Nou, die vraag gaan we daar gewoon nog een keer stellen aan iedereen.
0: Ja.
1: En als iedereen er vast even over nadenkt...
0: Hartstikke goed.
1: Krijgen we hele leuke antwoorden, denk
0: ik. Oké, nou, top.
2: Zeker.
0: Ik ben heel benieuwd. Mijn ultieme verwendag. Ik denk dat er wel muziek ook een beetje bij zit. Dat vind ik dan wel leuk.
2: Ja, optreden van iets of iemand.
0: Een massage vind ik altijd ook wel lekker. Best zoiets. Nou, goed.
1: Ja.
0: Hey, veel plezier zometeen met de piepende bandenshow.
2: Allee.
0: Ik zeg, houdoe, dit is de dijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
8: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bakske koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Nou, dank u zeer. Gaan we even richting de ANWB. En daar zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag veel files in Brabant. Bij elkaar zo'n 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Onder andere is dat het geval op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel sta je een kwartier in de file. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten verdraging. Ook op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Berkendam een half uur oponthoud. Een andere drukke weg is de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je ook een kwartier vast. Op de A58 Tilburg-Breda bij Ulfhout een kwartiertje extra. En ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen sta je een kwartier in de file tussen Vierlingsbeek en Haps.
8: Helene, dank u zeer. Tot straks weer. En we zoeken nog iemand die wil openen.
10: Ja, en als jij dat wil zijn, dat kun je live doen. Dan stuur je even een duimpje naar de app 0657328203. Maar je mag hem ook even inspreken, zo'n voiceberichtje. Dat doe je dan naar hetzelfde nummer, 0657328203. En er moet iets van prettig weekend in zitten en piepen de bandjes naar huis. Zoiets, zijn wij blij.
8: Zo is dat.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
20: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
21: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
22: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
25: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
8: Zo, we hebben een hoop reacties binnengekregen. Maar ja, dan kan er maar...
10: Eentje nu, hè. De rest gaat later nog wel een keertje voorbij komen straks, hè.
8: Zeker.
10: Ja.
8: En dan moet ik even kijken.
10: Ja, anders pak er maar één, hè.
8: Want we houden het extra spannend.
10: Nou.
8: Dan gaat één iemand het weekend voor ons openen.
10: De Roffelaar krijgt kramp, joh, die stopt ook
8: en
10: gewoon.
8: Dat is Patrick. Komt-ie maar!
26: Ik zeg piepen de bandjes naar huis! Het is
8: piepen! Ja. Zo, wat een adem heeft die man, hè?
10: Ongelooflijk.

0: Ja, dat is de vraag van The Killers met Human.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Banden Show.
3: Ja, en er zijn heel veel mensen die nu met piepende bandjes naar huis willen, maar dan ineens merken, ja, files. Je hebt er net al een boel gehoord van Helene. Maar ik vrees dat er intussen eentje bijgekomen is. Op de A50, dat is hier net om de hoek. Net zo'n beetje voor het knooppunt waar wij bijna op uitkijken, richting Eindhoven, daar is het nu afgesloten. En we hebben een fotootje van onze luisteraar Erik gehad. Dezelfde Erik die ik een paar uur geleden hier nog op de zender heb gehoord. Bij
0: ja, ja.
3: En dat ziet er niet goed uit. Want er is een auto met een aanhangertje geschaard en die ligt zo over de weg. Weg afgesloten. Ja, dat moet eerst allemaal opgeruimd worden. Zo te zien zijn er geen gewonden bij. Maar dit is iets dat gaat tijd kosten, ben ik bang.
0: Met flink wat krassen op die weg. Dus flink zo beschadigd, hè?
3: Ja, die zal wel even hersteld moeten worden. Ja, en sowieso als zoiets net zo'n beetje rond 4 uur gebeurt. Ja, veel erger kan niet. Dat is al op vrijdagmiddag. Dus ja, ben je onderweg over de A50 richting Eindhoven, dan denk ik dat je er even over gaat doen.
0: En daar ben ik ook bang voor.
3: Als je nog een andere route kunt kiezen, ik zou het doen.
0: Doe het, zet even die navigatie aan of ja, weet je.
3: Thuis die weg wordt trouwens toch vanavond om 8 uur afgesloten voor het weekend. Ook nog.
0: Waarom?
3: Vanaf Veghel. Ja, ik weet niet, ze gaan iets doen. Asfalteren of weet ik veel wat.
0: Oh, dat is ook bij de A50. Goed,
3: dat is hetzelfde stuk. Ja, ja, ja.
0: Daar kom ik vaak overheen. Dus,
3: vanaf Veghel richting Eindhoven en de andere kant op weet ik niet. Volgens mij.
0: De andere kant op was al bezet, ja.
3: Ja, ja, maar goed, ja. De andere kant op. Ja, dan moet ik ook omrijden morgen, moet ik wel even aan denken. Maar goed, ben je wat dat betreft weer gewaarschuwd. Er gebeurt nog veel meer in Brabant natuurlijk. Weet je wat er deze week allemaal toch gebeurd is?
0: Nee.
3: In 11 seconden ben je helemaal bij.
0: Nou, dat is wel knap, hè.
4: Bij het hek van de vliegbasis zie ik 4 politieauto's staan.
5: Bier drinken en kunnen doen wat je wilt.
6: Wat je ziet is 1 grote ravage.
7: Een half jaar zitten.
8: 12 maanden zitten.
9: Ja, 18, waarvan 6 voor
7: 12, ja.

0: Smith en Stay.
1: De Piepende Banden Show, Vrijdagvraag.
0: Zo, elke vrijdag hebben wij een vraag aan de luisteraar. Aan onze mooie Omroep Brabant familie. En in dit geval heeft het een klein beetje te maken met... Nou ja, dat je ook wel eens aan jezelf moet denken.
2: Mm-hmm.
0: Dat je ook wel eens moet denken, nou, wat vind ik nou lekker? Een beetje, wat maakt nou de ultieme verwendag?
2: Ja, ja, en dat is omdat komende zondag natuurlijk de verwendag van moeder is.
0: Ja.
2: Want dan is het moederdag en dan rekent moeder toch ergens op. Maar je kunt ook even nadenken, wat zou ik eigenlijk zelf willen? Wat zou nou zo'n ultieme verwendag zijn? Moet ik dan aan eten denken? Of aan wellness? Of naar een mooie omgeving toe? Of iets met muziek? Of weet ik veel wat? Of naar een hele mooie film toe? Of helemaal niks? Kan natuurlijk ook een hele reden zijn.
0: Of
2: een goede manier zijn om een ideale dag in te delen. Wat is nou zo'n ideale verwendag? Dan zou ik niet zeggen dat wij dat gelijk voor je gaan regelen.
0: Nee.
2: Nou, als het gewoon een dag niks doen is, dan kunnen we dat voor je regelen. Tenzij we dan jouw auto moeten wassen, wat je eigenlijk van plan was.
0: Ja, dat kan ook nog, hè?
2: Ja, kan
0: maar
2: ook
0: wat, stel, ik zou nou aan jou vragen, wat is nou jouw ultieme dag? Waar ben je echt heel blij van?
2: Nou, om te beginnen moet het weer dan eigenlijk ook ideaal zijn, hè?
0: Dus jij gaat wandelen dan of zo?
2: Ja, ja. Hoewel, ik zit ook... Ja, ik heb een heerlijk plekje in mijn eigen woonkamer. Raampje open. Dan zit ik heerlijk onderuit. En dan heb ik zo'n briesje en een zonnetje op mijn gezicht.
0: Maar moet je nagaan, dan ben je dus een heel simpel mens, hè? Als je daar al...
2: En als er verder niks aan de hand is, hè? Want vaak heb je weer iets van... Ja, dan zit er iets in je kop, je moet nog ergens naartoe... Of weet ik van wat allemaal. Dat kan wel heel mooi zijn. Of even, in mijn geval, ik vind het heerlijk even met het hondje te gaan lopen.
0: Nou, lekker
2: het parkje toe.
0: Ja, Christian is een simpel mens wat dat betreft.
2: Ik ben, in heel veel opzichten ben ik een heel simpel mens. En wat zou jouw verwendag zijn?
0: Oh, mijn verwendag, dat is op zijn minst een paar filmpjes kijken.
2: Oh, op zijn minst.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is eigenlijk ook heel simpel, want dat is...
0: Ja, dus
2: niet veel actiever eigenlijk, hè?
0: Het liefste ga ik overdag even naar de film. Pak een filmpje, gaan we even lekker sushi eten. Tussendoor.
2: Ja.
0: Dan rijden we daarna door naar de sauna. Daar even lekker in die sauna liggen, even het water in, even lekker alles lekker afwassen. En dan s'avonds slapen in een hotelletje waarbij het ontbijt de volgende dag allemaal geregeld is. En dan heb ik een compleet lekker dagje.
2: Ja, maar dan zitten we al in dag twee zitten we dan al, hè?
0: Zitten we zelf al in dag twee.
2: Eigenlijk moet je dan
0: dus
2: beginnen
0: ik compenseer een beetje voor jou.
2: Je moet eigenlijk beginnen met een ontbijtje dan, hè?
0: Oh ja, beginnen met het ontbijtje.
2: Ja, dus dat...
0: Dan we wakker worden in een hotel. Dat is dag één.
2: Precies. En dat je dan eigenlijk op je bed naar drie films gaat zitten kijken dan. En dan daarna sushi eten.
0: En naar de bioscoop, hè? Dus wel in een grote zaal, een groot scherm, dat soort dingen.
2: En dat is dan s'avonds, na de sushi.
0: Dat is middags, daarna de sushi en daarna de sauna in.
2: Oké, dus als er een paradijs zou bestaan, dan ziet het er voor jou zo uit.
0: Ja, zoiets. Ja.
2: Oké. Hoe ziet het er voor jou uit? Ja, je hoeft niet het hele paradijs erbij te halen.
0: Nee,
2: maar gewoon een ultieme verwenddag. En ik heb de sauna al een paar keer voorbij zien komen. Zijn mensen die er inderdaad, net als jij,
0: ach man,
2: heel graag naar de sauna zouden willen gaan.
0: Dus geef even een gil, hè. 06-573-28203. Wat is nou jouw verwenddag? En dan gaan we zo meteen eens kijken hoe Brabant actief een beetje verwendt.
2: Actief,
0: hè?
2: Of niet actief.
0: Actief
2: mag allebei.
0: Zo is
2: mag
0: het.
3: Allebei. Each mistake. Oh,

0: blijft het lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Maakt het inmiddels alweer 4:30. Dat betekent dat we zo meteen richting het nieuws gaan met René. Waar ga je het over hebben?
2: Scholieren die moeten hals over kop tentamen ergens anders maken. En brandweer die rukt uit voor een auto in het water. Maar dat blijkt wat anders te zijn.
0: Oh.
3: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
6: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Dus eventjes kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. En dat doen wij bij de ANWB. Er zit Helene de Geest. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk op de Brabantse wegen. En dan met name op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel 22 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je ongeveer 35 minuten. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je een kwartier vertraging. De A50 van Os naar Eindhoven die is helemaal dicht bij Sonnenbreugel. Want daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout kom je in een file van 11 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps. En op de randweg van Eindhoven moet je ook geduld hebben van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en knooppunt de Hocht. Ook een kwartier extra reistijd.
1: Ja, dan heb ik die A50 waar je het net over hebt, die gaan nog dicht ook dit weekend, had ik gezien.
8: Ja, die
1: vanaf
8: gaat
1: 8 uur.
8: Ja, klopt, ja. Ja, daar zijn echt zo ontzettend veel wegwerkzaamheden. Maar die A50 valt daar ook onder, inderdaad, tussen Veghel en Eckersrijd.
1: Ja, dus goed om, voordat je je weg gaat plannen dit weekend, even gaat kijken hoe het
8: je
1: precies
8: zit. Je moet
1: het
8: checken, ja. Zeker, ja. Dat zou ik zeker doen.
1: Gaan wij doen. Dankjewel, Helene.
8: Oké.
0: Okay. Allee.
9: Omroep Brabant.
1: De wolken die we nu nog hebben, die gaan oplossen vanavond. En we beginnen ook met heel veel zon morgen, maar ook wat nieuwe stapelwolken. Het wordt wel ietsje warmer dan vandaag. We komen tussen de 20 en 22 graden uit. En wat er verder allemaal in het nieuws is, je hoort het van René.
2: Hals over kop werden eindexamens verplaatst naar het Oranje College in Waalwijk. Eigenlijk zouden deze plaatsvinden in sporthal De Slagen, maar door een schuur in het dak dat het gebouw heeft, werd het gisteravond ontruimd. Dat is een hoop geregel voor leiding en docenten, maar vooral voor de middelbare scholieren is zo'n andere omgeving wel even schakelen, legt de directeur uit.
10: Dat heeft te maken met de ruimte die een kind nodig heeft om zijn examen te kunnen doen. Dus een wat groter tafeltje. Ook wat leefruimte, zodat hij wat adem kan hebben, wat rust. Ook die er nodig is vanuit de omgeving.
2: Ja, de sporthal die blijft zeker tot de zomervakantie dicht. De vrouwen van PSV, vrouwen, kunnen vanavond voor het eerst kampioen van Nederland worden. Als er wordt gewonnen van ADO Den Haag, kan de schaal omhoog in Eindhoven. Ons verslaggever Leon Voskamp.
11: De mannen van PSV werden overtuigend kampioen en de vrouwen van PSV kunnen dit voorbeeld vanavond volgen. Want bij een overwinning op ADO Den Haag dan is er opnieuw een kampioensfeest in Eindhoven. Maar lukt het vanavond nog niet, dan volgt over 2 weken een herkansing tegen concurrent FC Twente. En laat dat nou ook de tegenstander zijn volgende week in de bekerfinale.
2: De wedstrijd van vanavond begint om 8 uur.

0: landgoed De Wielewaal in Eindhoven komen later dit jaar rondleidingen. Het voormalig privélandgoed van de familie Philips is sinds vorig jaar open voor publiek. Natuurmonumenten gaat zo'n 30 gidsen opleiden die bezoekers rondleiden langs bijzondere bomen, tuinen en natuur midden in de stad. Ook opent deze maand een nieuw bezoekerscentrum op het terrein. De politie in de Duitse plaats Zinzig is een bank binnengevallen na een gijzeling. Twee gijzelaars werden ongedeerd gevonden. De dader of daders zijn nog spoorloos. Volgens Duitse media werd een medewerker van een geldtransport vanmorgen bedreigd door een gewapende man bij een bank. Daarna zouden ze urenlang in de kluis hebben gezeten. De omgeving van de bank werd afgezet en speciale politieeenheden en helikopters werden ingezet. De brandweer is vanmiddag met meerdere wagens uitgerukt naar de Noordzeedijk in Dinteloord. Er zou een auto te water zijn geraakt, maar eenmaal ter plaatse bleek het om wat anders te gaan. Namelijk een autoband die in het water dreef. De brandweer heeft de band wel uit het water gevist.
1: En soms zit je daarnaast, hè?
2: Ja, dat komt dat voor.
0: Nou, ja, ik snap het wel. Als jij een band ziet drijven, dan denk je ook niet bij jezelf, oh, dat zal wel goed komen. En dan denk ik ook wel dat je even gaat zoeken of er een auto ergens nog onder ligt.
1: Oh, sorry, ik las even, stond auto brand.
0: Nee, een auto
2: brand. Nee, een autoband.
1: Ik denk auto brand. Ik denk, ja, verschil kan er zijn. Maar...
0: Nee, er dreef een band in het water.
2: Er dreef een band en dan zou je kunnen denken dat er nog een auto aan vast zit.
0: Ja.
2: Dus als er een schoen voorbij komt drijven, kun je denken van dat is alleen een schoen. Maar je zou ook kunnen denken, misschien heeft iemand hem nog aan.
0: Ja, en er zat dus geen auto aan vast. Dus eindgoed al goed.
1: En misschien zie je wel ooit een raam in het water liggen. En dan denk je, misschien zit er wel een huis aan vast. Nee.
2: Of een glazenwasser.
1: Of een glazenwasser met een ladder en alles. Ja, dat kan, hè. Goed, René, dankjewel. Dan gaan wij door met...

0: Oh, wat lekker. Bruno Mars.
1: De piepende bandenshow, vrijdagvraag.
2: En 24K Magic. En we zitten midden in de vraag. Nou ja, eigenlijk de vraag. Hoe ziet jouw ultieme verwenddag eruit?
3: Ja, omdat die, als het goed is, voor heel veel moeders in de praktijk zal worden gebracht komende zondag. Dus als je nu denkt van, zondag moederdag, helemaal niet aan gedacht. Nou, je hebt nu nog 2 dagen om er iets voor te doen, iets voor te regelen. Maar wij trekken het breder, hè. Wat is onze verwenddag? En onze, dat trekken we zo breed als het maar kan. Daar kan iedereen op reageren. En er is ook heel veel gebeurd. Mario zegt bijvoorbeeld, met de auto naar een meeting. En dan niet zomaar een meeting, niet een vergadering, maar een auto-evenement. Oh. Dat is mijn verwenddag naar de ACCE, ofwel de Antwerp Classic Car Event. Die is komende zondag. Dus daar kun je Mario vinden dit weekend. Francine, die zegt, heerlijk met de kinderen. Dat is het allerleukste eigenlijk. Wendy die zegt, verwenddag starten met pancakes gemaakt door Paul, inclusief latte macchiato, dan lekker de fiets op zoek naar een stukje natuur met een watertje en daar dan picknicken. Boekje mee, zie je het voor je inmiddels al? Muziekje uit de speakers. En dan bij terugkomst een voetenbadje met een cultfilm.
2: Oh man.
3: Cultfilm, hè? De L zat ertussen. En Paul moet dan dus de pancakes maken.
2: Ja.
3: Maar we hebben ook nog een reactie van Paul zelf, als het tenminste dezelfde Paul is.
2: Ja.
3: Die zegt, concertje, festivalletje, drankje, jointje, goeie eten en afsluiten met goeie seks.
2: Oh.
3: In ieder geval een Paul die dat zegt.
2: Als dat de Paul is van de Wendy Paul, dan zou ik zeggen, Wendy, als je er nog wat aan toevoegt, dan is hij blij.
3: Zeker. En opvallend veel mensen die over de sauna beginnen en Annie bijvoorbeeld. Luister
2: Annie.
3: Maar. Annie, heb je die bij de hand?
2: Ja.
4: Gisteren gehad. Heerlijk naar de sauna. Genieten.
2: Nou, genieten.
3: Genieten, heerlijk.
2: Gisteren, die heeft ze al gehad gisteren.
3: Die heeft ze al gehad. Dus misschien was dat ook al voor moederdag. En dan hebben we ook nog een reactie van Adriaan.
5: Een lekkere bierproeverij.
2: Een lekkere bierproeverij. Ja, je kunt het zo kort bedenken als je wilt, hè?
3: Ja, dat kan. En ik krijg nu een appje van Paul terug. Ja, dat is dezelfde Paul.
2: Oh, is het...
3: Paul en Wendy waren inderdaad, die horen bij elkaar.
2: Nou, dan liggen ze nog niet op één lijn. Daar moeten we het even over hebben nog.
3: Ja, Wendy is nou aan het reageren, dus ik ben benieuwd wat die weer gaat schrijven. Maar daar komen wij niet tussen, hè, jongens. Dat zoeken jullie lekker zelf uit. Maar maak er hoe dan ook een mooie verwenddag van. Voor jezelf, of voor moeder, of voor wie ook.
2: Of voor een ander, en dan komt het helemaal goed, hè? Dan gaan we zo meteen eens even bellen met een... we hebben ze nog iets?
3: Ja, eens kijken wat ze nou schrijft. Ik hoor het nu, dat wordt een weekendje. Ja, inderdaad, ja.
2: Een weekendje.

0: Oh, wat een lekker knalletje is dit, hè? Magnetic om op Brabant. Nou, als je ergens een feestje wil starten, dan zou ik gewoon met deze beginnen als ik jou was.
1: Het is vrijdag.
0: Vrijdag.
2: Is ook een
0: zo
2: feestje.
0: Is dat.
2: Is
0: ja.
2: Ook weer een feestje.
0: Ook weer een feestje.
2: Zeker wel met Annemarie en met Björn elke vrijdag. En deze keer is het een beetje een thema-uitzending. Want het gaat allemaal over Moederdag. Want komende zondag is het weer zover. We hebben het er net ook even over gehad. En Iris Rulkens is de gast. Typetjeskoningin. Heel vaak te horen geweest in Afslag Zuid bij Omroep Brabant.
0: Ja.
2: En ook een aantal andere moeders die in het zonnetje worden gezet. Na een oproep die we gedaan hebben. En wie ook de gast is, dat is Josephine Kiewiet. Josephine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En je hebt eigenlijk ergens een heel bijzonder verhaal, maar ergens ook weer niet. Want je bent eigenlijk gewoon, je hebt kinderen.
3: Ja.
2: Maar dat is wel vanuit de tijd dat je nog een man was. Maar inmiddels
3: Correct. Ben
2: je vrouw.
3: Ja, dus dat is eigenlijk best wel heel bijzonder.
2: Ja, dat komt natuurlijk vaker voor. Maar je zit natuurlijk met, ja, je bent op wat latere leeftijd, ben je daaraan begonnen. En dan kan ik me voorstellen dat mensen wel aan jou vragen van, maar ben je dan eigenlijk de tweede mama of ben je nog steeds papa van je kinderen?
3: Ik ben nog steeds papa van mijn kinderen.
2: En is dat op een bepaalde manier verwarrend?
3: Nee, ik denk dat het voor mijn kinderen verwarrender was geweest als ze na zoveel jaren eigenlijk mama zouden moeten zeggen. En ze accepteren mij volledig. En ik zou het voor mezelf ook eigenlijk heel vreemd vinden als ze mij zouden aanspreken met mama of met oma of of mijn ja. Dat nee, daar voelt het net niet goed.
2: Nee.
3: Het voelt dan een beetje onnatuurlijk. Dan is het of dat ze daar eigenlijk gedwongen worden, wat ze hun leven lang bijna hebben gezegd, papa, dat ze dan in één keer mama moeten zeggen. Ja, dat is wel een beetje vreemd.
2: Dus eigenlijk gaat het heel natuurlijk in jullie familie zelf.
3: Maar, goed,
2: ik moet zeggen, ik dacht eigenlijk, ik kwam eigenlijk ook gelijk met deze vraag. En volgens mij is Stef ook, van hoe zit dat dan? Hoe reageren anderen daar dan eigenlijk op?
0: Ja, want het lijkt mij dat niet iedereen zo open-minded is.
3: Nee, maar we benaderen het eigenlijk allemaal wel met een hele hoop humor. Een hele tijd geleden ging ik met mijn dochter samen met de trein mee. En dan was het op een gegeven moment, dan kwamen wij een coupé binnen. En dan was het eigenlijk gewoon van, dat ze eigenlijk een moeder met een dochter binnen zijn gekomen. Tot en mijn dochter op een gegeven moment zei van, hey pap, kijk daar eens. Nou, dan had ik meteen alle aandacht.
2: Deze het daar ook om?
3: Nee, dat ging heel natuurlijk. Het zou heel raar zijn als ze mij thuis papa zouden noemen. En in de buitenomgeving, zeg maar, in de wijde wereld, mij dan in één keer mama zouden noemen. Nee, dat is.
2: Nee, en zo, nee, zo werkt
3: het gewoon. Nee, zo werkt het
2: niet. Nee,
3: zo
2: werkt het niet. Nee. Is eigenlijk je rol in het gezin? Want in feite, jullie zijn nog steeds een gezin op dezelfde manier. Dat is ook een heel bijzonder verhaal eigenlijk.
3: Ja, zeker. Zeker. Ik mag eigenlijk wel zeggen dat ik de meest fantastische vrouw heb gekregen die ik ooit kan wensen. Wie durft en kan dat zeggen dat je eigenlijk 45 jaar geleden getrouwd bent met een man en nu moet dealen met een vrouw? Dat is gewoon bijzonder.
2: En je zegt moet dealen, maar dat doet ze ook. En dat gaat eigenlijk ook op een natuurlijke manier dan. Want dat is inderdaad ook nogal wat, hè?
3: Ja, ze heeft gewoon het hele proces meegemaakt.
2: Ja.
3: Ze heeft het hele proces meegemaakt. Dus dat, van begin tot het eind.
2: Ja. En is jouw rol in het gezin eigenlijk anders geworden? Eigenlijk van vroeger dus was je gewoon de man in het gezin. De papa ben je nog steeds. Maar is je rol eigenlijk nu anders geworden nu je er anders uitziet? En in feite kunt zijn wie je bent?
3: Nee, eigenlijk is die niet echt heel veel veranderd. Eigenlijk is het wel dat in zoverre het anders is geworden dat mijn jongste dochter eigenlijk eigenlijk deze week in een gesprek met toen in de auto op een gegeven moment zei van, ja, maar eigenlijk heb ik in mijn jeugd heb ik wel een vaderfiguur gemist. Mijn andere twee kinderen zijn veel ouder, dus die hebben dat anders beleefd. Maar ja, daar moest ik wel heel erg over nadenken. Daar kwam eigenlijk voor mij wel een klein beetje egoïstisch over eigenlijk.
2: Ja. Ja, dat is toch wel even een mededeling.
3: Ja, zo zijn wij. Wij flappen gewoon alles uit. Wat we denken, dat zeggen we.
0: Dat is ook een stuk fijner, toch? Dan al dat eromheen gedraaid de hele tijd, bij wijze van.
3: Zeker weten. Maar zo had ik het eigenlijk nooit gezien. En misschien niet willen zien, dat kan natuurlijk ook. Maar ze drukte me toch wel heel fijntjes met de neus op de feiten, zeg maar. En ja, daar had ik eigenlijk totaal nooit bij stilgestaan. Nee, eigenlijk nooit bewust daar zo aan gedacht, zeg maar.
2: Maar ja, zou dat hebben betekend als je er wel toen destijds bij stil had gestaan dat je het niet gedaan had?
3: Nee. Op een gegeven moment is dat dan al zo lang onderdrukt door allerlei omstandigheden. Ja. Dat op een gegeven moment, dan is het buigen of barsten.
2: Ja. Nou ja, en dus is het dan maar buigen geworden. Zondag is het natuurlijk moederdag. En nu hebben jullie al een moeder in het gezin. Maar desalniettemin krijg je toch iets? Heb je toch iets gevraagd aan de kinderen?
3: Kijk, ik ben nooit moeder geweest.
2: Nee.
3: En dat zal ik ook nooit worden, ook niet. En daar heb ik ook niet meer de leeftijd voor, laat ik het zo zeggen. Maar mijn vrouw is moeder en die blijft moeder. Dat wij daar samen beleven, dat vind ik als vrouw zijnde heel erg fijn. Maar mijn vrouw is moeder en die blijft moeder. En daar blijft mijn vrouw. En we zullen nooit moeder hebben.
2: Maar volgende maand is het vaderdag, hè? Dan is het jouw dag.
3: Dan is het wel. Ik zeg wel eens op een gegeven moment van, ik eet van twee balletjes, maar dat trappen ze hier niet in.
0: Nee. Dat kan ook nog, hè?
2: Nee. Nou, een heel bijzonder verhaal. Als je er meer over wil zien en meer over wil weten, dan kijk zeker naar vrijdag. Die uitzending is over een uurtje te zien op Omroep Brabant Televisie. Josephine, dankjewel voor je bijdrage in de uitzending.
3: Graag gedaan.
2: Joe, okay. Houdoe.
3: Hoi, houdoe.

0: Ja, dat was de zangeres. Dat was een van de twee zangeressen van de B-52's. Maar die heeft ook met heel veel anderen meegezongen. Kay Pearson in dit geval met R.E.M. en Shiny Happy People. En als je het nieuws, het Brabantse nieuws, maar ook het nieuws van buiten onze mooie provincie een beetje in de gaten hebt gehouden, dan kun je dat zo dadelijk nog in klinkklare munt omzetten. Althans, in een prijs. Dadelijk gaan we het weer doen. Even terugblikken op de week met onze Cake op de Week quiz. En misschien ben jij wel de kandidaat. En misschien ben jij wel de winnaar. Zou dat even leuk zijn?
1: Oh.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Nou ja, ze hadden het even over de warmste dag van de week. Ik denk dat dit wel de drukste dag van de week is, alleen de geest, hè?
4: De vrijdag? Nee, de donderdag is altijd de
1: donderdag.
4: Drukste dag.
1: Oh, toch wel?
4: Ja, dat is de drukste dag van de week. Maar nu is het ook best wel druk, hoor. 130 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2, maar dan de andere kant op. Verderop moet ik zeggen. Van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoog, 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Door een ongeluk ook een lange file op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 20 minuten vertraging. Daar is de afrit dicht, daar is iemand onwel geworden. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel moet je over de vluchtstrook bij Maden door een ongeluk. Vanaf Dussen levert dat ook een half uur extra reistijd op.
1: Helene, dankjewel. En zometeen, ja, dan gaan wij eens even kijken hoe je hebt opgelet afgelopen week met de cake op de week. En we beginnen met een plaat waarbij je extra gas kan geven.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
28: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
29: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoeden binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
30: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker?
0: Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
5: De piepende bandenplaat.
7: Dan kunnen we extra

0: Uit de jaren 80 zit een heerlijke plaat. Hè? Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: De cake op de week.
0: Zo, we gaan eens even kijken, Christian.
2: Zeker, want wat is er allemaal actueel? Wij proberen dat een klein beetje vorm te geven in een quizje met een paar vragen. 3 vragen in getal. Als je die allemaal goed hebt, dan heb je prijs. Maar voordat je zover bent, moet je eerst nog kwalificeren. Want we hebben een kwalificatievraag. En dan maken we ook even een kleine muzikale tijdreis. Want een legendarische groep, en als ik zeg legendarisch, dan bedoel ik ook echt legendarisch, kondigde deze week na jaren weer aan een album te gaan maken. Jazeker. En 1 liedje daarvan, wat erop staat op dat nieuwe album, dat is ook onze tipplaat geworden.
0: Ja.
2: Dus dat is alvast een extra tip. Misschien is je dat opgevallen. Maar over welke legendarische groep gaat het? Welke legendarische groep kondigde deze week na jaren weer een nieuw album aan? Is dat A, ABBA? B, de Rolling Stones? Of C, de Selvera's? Dus A, ABBA, B, de Rolling Stones of C, de Selvera's. Als je het denkt te weten, even appen naar 06-573-28203. En als je het goede antwoord hebt, misschien ben jij dan zo dadelijk wel onze kandidaat.
0: Oh.

0: Shakira met de Zoo op Omroep Brabant. En we gaan eens even kijken inderdaad in die cake op de week hoe goed er is opgelet de afgelopen week.
1: Specifiek door Marieke. Marieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb je het nieuws een beetje gevolgd?
2: Ja en nee.
1: Ja en nee. Eerst ja.
2: Oké, ja dan.
1: Nee, maar eerst ja. Wat heb je gevolgd dan? Dan komen we zo op de nee.
2: Oké, ja, gewoon via de radio.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, dan hoor je eigenlijk alles al, hè?
2: Nou, dat hoop ik.
1: Ja. Nou, eerst maar eens even die legendarische groep die weer met een nieuw album komt. Wie waren dat volgens jou?
2: De Rolling Stones.
0: Ja.
1: Ja. Niet de Silvera's en ook niet ABBA, inderdaad. Dat betekent dat je in de quiz zit en dan ben je nog drie goede antwoorden verwijderd van een leuke prijs.
2: Nou,
0: dan gaan we eens even spelen.
3: De cake op de week.
1: Ja, hij is weer eens in het nieuws hoor. Peter Gillis kreeg gisteren gevangenisstraf opgelegd voor belastingfraude. Hij reageerde kort na afloop even voor onze microfoon bij onze Noël. En de vraag is, hoe reageerde Peter op zijn veroordeling en zijn gevangenisstraf dus? A. Was hij zo boos dat hij de microfoon van onze verslaggever weggooide? B. Hij was zo verdrietig dat hij onze verslaggever huilend in de armen viel? Of C. Hij reageerde zo laconiek dat hij van onze verslaggever moest horen hoe lang hij nou echt de bak in moest?
2: Oké. Volgens mij C.
1: Ja, denk C. Nou, zullen we gewoon eens even gaan luisteren? Want ik vond het wel een bijzonder moment, hoor.
2: Ja.
0: Nou, gaan we eens even kijken.
4: 1,3 miljoen en een half jaar zitten. Ja, ik vind het nogal een veroordeling.
5: 12 maanden zitten.
4: Nou, weet je niet wat?
6: Ja, 18, waarvan 6 voor
4: 12, ja. Nou.
1: Ja.
0: Oh ja,
1: nou, ja, dat was dus een jaar. Oh ja, nou ja, oké, dat kan ook natuurlijk. Hè. Vond ik wel apart. Maar goed, het is inderdaad, je antwoord is goed. Dus C, klopt. Gaan we naar de volgende. Yes, kijk eens, nog twee te gaan. Volgende vraag. Welk groot zeedier spoelde onlangs niet aan op een Noordzeestrand? Dus je hoort drie zeedieren. Twee ervan lagen inderdaad op het strand. Eén in Duitsland, één in Nederland. En één niet.
2: Oké.
1: A, een bultrug. B, een groene zandhaphaai. Of C, een witsnuitdolfijn.
2: Oké, volgens mij B.
1: Je denkt B. Een groene zandhaphaai lag er niet op het strand. Ik kan je zeggen, een groene zandhaphaai bestaat ook niet.
2: Nee.
1: Al lijkt het wel, al lijken die andere twee er wel op. Nee, dat klopt inderdaad. Een witsnuitdolfijn die lag in Nederland. En die bultrug die lag in Duitsland. En zo, nou, en zo is het wachten op de volgende, geloof ik. En dan hebben we nog maar één vraag te gaan. Basis Schilzerijen werd van de week deels ontruimd. Dat was de 4e mei, maandag. Omdat er een verdachte man rond zou lopen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Wat was er wel aan de hand? A. Er circuleerde een oud filmpje van een man op de basis. B. Het bleek een ontsnapte gorilla uit de Beekse Bergen te zijn. Of C. Het was een verdwaalde pizzabezorger.
2: Nou, volgens mij was het A.
1: Het zou wat zijn, een oud filmpje? Zijn ze daar zo dom dat ze dan denken van, hé, dat is nu?
0: Een oud filmpje?
2: Ja,
0: een oud
2: filmpje?
1: Blijkbaar.
0: Weet je zeker?
2: Ja, ik dacht het wel.
1: Ja, je dacht het wel. Ja! Nou, kijk eens aan. Nou ja, je zit helemaal goed. Dus dat betekent dat je hem gewonnen hebt vanuit de proficiat.
2: Ja, dankjewel.
1: En dan moeten we alleen nog even een slinger aan het rad gaan geven.
3: Complete pannenset, elektrische tandenborstel, home cinema set, spiegelreflexcamera, cake mix, reiskoffer. Complete pannenset, elektrische tandenborstel.
1: Dat zal toch niet weer, hè? Spiegelreflexcamera. Ik zie het nou al aankomen. Ja hoor.
0: Oh, net op dit,
3: cake mix.
1: Ja. De hoofdprijs. Het is je gelukt. We gaan de cake mix naar je toe sturen, Marieke.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: En je was een hele spontane en nog een hele intelligente kandidaat ook nog.
2: Oh, nou, dankjewel.
1: En tot de volgende keer weer.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Maak er een mooi weekend van.
2: Ja, jullie ook.
1: Jo, dankjewel.
0: Houdoe. Gaan wij naar de Belgische grootheid Pommelien Thijs, die pas nog 5 keer in een uitverkochte AFAS-doom stond.
7: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Hazekidee! Uit de 70s.
1: Da, da, da, da.
0: Boney M.
1: 70s, zei je dat nou echt?
0: Ja, hij komt uit de 70s.
1: René.
2: Ja.
1: Wat zit er in het nieuws?
2: Nou, pornosite waar misbruikte vrouwen op stonden liep via een Brabantse hostingbedrijf. Een Franse hoogleraar liegt dat hij een prijs heeft gewonnen.

0: en dan fence.nl. Fullfans.nl.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Inmiddels 5:30, eens even kijken hoe druk het is in Brabant. En dan gaan we voor richting de AWB, Aline de Geest. Hallo dan.
4: Hallo. Ja, het wordt niet heel snel minder druk, helaas. Nog steeds een paar hele lange files, onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog een half uur oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Maastricht bij knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Berkendam 25 minuten vertraging. Dan is er een heel ernstig ongeluk gebeurd in Tilburg en daardoor zijn de afritten van de A58 dicht bij Tilburg-Reeshof. Nee, bij Tilburg Centrum moet ik zeggen. Dat levert op de A58 van Tilburg naar Breda een lange file op tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 10 kilometer. Het oponthoud is daar 25 minuten. En er gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Raamsdonksveer. De weg is vrij, de vertraging nog 10 minuten.
3: Alleen, dank u zeer.
5: Omroep Brabant.
6: Graadje of 17 is het op de meeste plekken in Brabant. Dit weekend komen er weer wat graadjes bij. De details krijg je zo van de vrienden van Weerplaza te horen. En het nieuws krijg je nu van René.
7: De pornosite Motherless is offline gehaald na ingrijpen van justitie. Op de site stonden onder meer beelden van misbruik en stiekem gefilmde vrouwen. De website draaide via een server van hostingbedrijf in Steenbergen. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat er duizenden video's met mogelijk strafbare inhoud op stonden. Minister van Justitie Van Wil vindt het een goede zaak dat media dit aan het licht hebben gebracht.
8: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
7: Justitie onderzoekt nu de zaak. Of het hostingbedrijf uit Steenbergen onderwerp van dat onderzoek is, is nog niet duidelijk. De gemeente Den Bosch stelt het besluit uit over een nieuw asielzoekerscentrum bij Engelen uit tot september. Dat gebeurt na veel protesten van omwonenden. Op het terrein moeten 50 minderjarige vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente organiseert extra informatieavonden omdat veel inwoners nog vragen hebben. Volgens de gemeente is de sfeer in het dorp verhard door de discussie over het AZC. Een oud penningmeester van tennisvereniging Wolfsbos in Vught heeft ruim 4,5 ton van de club verduisterd. Het geld gebruikte hij voor gokken en handelen in crypto's. De man van 30 zegt dat hij kampte met een zware gokverslaving. In 1,5 jaar tijd maakte hij meer dan 100 keer geld over van de clubrekening naar zichzelf. Justitie eist een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf. De tennisclub verwacht een groot deel van het geld nooit meer terug te zien. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van zijn partij Labour bij de lokale en regionale verkiezingen. Ook heeft hij aangegeven niet af te treden. Lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. Starmer noemt de uitslag teleurstellend.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message. Labour's elected to meet those challenges and I'm not going to walk away.
7: De premier is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is in die tijd al enorm gedaald. Een Franse hoogleraar heeft een prijs verzonnen en die vervolgens aan zichzelf gegeven, lezer bij RTL. Hij deed alsof het een soort Nobelprijs voor oude talen was. De man maakte zelfs een neporganisatie aan en bestelde de medaille zelf bij een juwelier. Ook zette hij een nepdiploma op zijn cv. Justitie doet nu onderzoek en of hij daarmee promotie of extra salaris heeft gekregen. En daarvoor kan hij de cel ingaan.
3: Wat een pipo.
6: Alsof zoiets nooit uit zou komen, hè?
7: Ja, je zou denken, hoogleraar, die kan wel een beetje doordenken.
6: Je zou denken dat het in ieder geval niet aan gebrek aan intelligentie ligt.
7: Ja, dat blijkt dus toch net wat anders in elkaar te steken.
3: Ik zou het wel beter opzetten, ja. Als je dan wat pakt.

0: praktijken opzetten waar niks van klopt, dan moet je toch zorgen dat het een beetje beter op elkaar aansluit.
1: Nou, laat het even op je inwerken, Stef. Wat voor muziek komt er nu bij jou boven, bij dit bericht?
0: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Don't Speak.
1: Oh, Don't Speak. Vanwege die talen.
0: Vanwege die talen, daar spreken we niet.
1: Nou, dat vind ik leuk. Nou, dan denk ik aan Liar Liar van Chris Cab.
2: Ja, dan ga ik voor Charles Aznavour van La Bohème.
1: Ach, ja, het is wel een Fransman natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Charles Aznavour. Oh, man.
1: Nou, we zetten ze gewoon even achter elkaar. En ja, welke wil je nou horen naar aanleiding van dit mooie bericht? Dit zijn ze.
0: Heb je ze al?
1: Ik heb ze al, joh. Zo snel. Hey,

0: En deze blijft goed, hè? Dat is gewoon de grootste hit die hij heeft, hè? Verder heeft hij nooit echt hele grote hits gehad, hè? Niet nou, zo groot als deze.
1: Nee, niet zo groot als deze. Wel een beetje spin-offjes, hè?
0: Ja.
1: Dat heb je wel, hè? Together, Forever, dat was de volgende.
0: Maar en vooral dat rickrollen, dat heeft hem goed gedaan, hè?
1: Dat
0: iedereen overal voor de gek wordt gehouden met deze plaat, dat heeft hij wel wat aan gehad, ja.
1: Dat denk ik ook wel. Wij komen bij het weer terecht en Wouter van Weerplaza gaat ons helemaal bijpraten over wat er is gebeurd en vooral wat er nog gaat gebeuren. Wouter, goedemiddag.
2: Zo is dat, goedemiddag.
1: Ja, want die dag van vandaag zag er volgens mij niet zo heel verkeerd uit. Ik heb nog wel een zonnetje gehad.
2: Ja, wij hier ook. Nou, op dit moment is er nog wel wat bewolking aanwezig, met name boven het noorden van de provincie. Maar dat gaat allemaal oplossen de komende uren. En dan zien we dat we een heldere nacht tegemoet gaan met wel lage temperaturen. Een graad of 4 op de koudste plaatsen. En dan zou het aan de grond zelfs her en der een graadje kunnen gaan vriezen. Nou, morgen overdag warmt het dan heel snel op en wordt het 20 tot 22 graden met veel zonneschijn. Veel minder bewolking dan vandaag en daarmee is het... Nou, zowel de mooiste als de warmste dag van de week, denk ik.
1: En de zondag is hier nog een beetje te nassen?
2: Ja hoor, zondag is ook een graad of 20. Wel wat meer bewolking, iets meer wind ook. Die wind gaat naar het noorden draaien. Nou, dat merken we zondag nog niet zo heel erg. Maar na het weekend wel.
1: Oké.
2: Want dan krijgen we echt met veel koudere lucht te maken. En dan moeten we het van dinsdag tot en met het hemelvaartsweekend... wel met temperaturen doen van slechts een graad of 14.
1: Oké. En blijft het nog wel een beetje droog of komt er ook alleen nog nattigheid over ons
2: ik
1: heen nu?
2: Ik denk dat het maandag, dinsdag en woensdag nog wel meevalt met die buien. Maar precies tijdens het hemelvaartsweekend lijkt de kans op regen echt wel groot te worden. Ja, zoals het er nu voor staat.
1: Oké, maar dat kan dus nog veranderen. Want ik hoor een openingetje in jouw redenering.
2: Ja, dat is natuurlijk nog 6 dagen vooruit. Dat weet je nooit. Maar het lijkt wel een zonnig en warm hemelvaartsweekend hoeven we in ieder geval niet te verwachten.
1: Nee, maar over dit weekend hoeven we in ieder geval niet te klagen dus.
2: Nee, even genieten.
1: Gaan we doen. Wouter, fijn weekend. Tot de volgende.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Adoe.
1: Ja, dan de keuze. De keuze is reuze. Uit 3 maar liefst. Komen ze. 1.

0: Even snel het nummer noemen.
1: Ja, ja.
0: 06-573-28203. 1, 2 of 3.
2: Laat maar weten en dan gaan we zo meteen eens even kijken, nou ja, wie de meeste stemmen heeft. Ja. En dat ligt dicht bij elkaar.
0: Zeker.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast.

0: nog, hè. 67 is inmiddels. Oh. Maar ze doet het nog steeds op het podium.
1: Dat is wel goed, hè. Maar ja, goed, 67... is dan niet zo heel oud als je het vergelijkt met de Rolling Stones bijvoorbeeld, hè?
0: Die zijn 15 jaar ouder.
1: Ja, moet je
0: dat
1: nagaan.
0: Klopt, dat klopt. En ik ben 15 jaar jonger en ik ga het niet doen.
1: Nee, ben ik
0: dus, nee. Goed, we zijn toe aan de uitslag van onze nieuwsplaatkeuze. En laten we zeggen, we hebben goed ons best gedaan, Stef.
1: Kun je wel zeggen.
0: En ik denk dat wij met z'n tweeën wel ongeveer net zoveel stemmen hebben als de nummer 3.
1: Dus die als heeft echt ver weg gewonnen, hè?
0: Het is wel duidelijk, hoor. We gaan even een hele mooie doen. In het Frans, Charles Navour, dankzij die hele rare Franse professeur... die zelf dacht, althans, dat dacht hij zelf niet... maar hij dacht dat hij anderen kon wijsmaken... dat hij een Nobelprijs gewonnen had voor oude talen. Maar dat had hij allemaal verzonnen. Dus, nou ja, elke gelegenheid is er eentje... om Charles Navour een keertje te horen. La Bohème.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
19: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
20: Met Rousseau chocolade.
19: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
23: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, ik zou zeggen, dank u zeer.
2: Ja, dat zou je zeggen. Mag ik even zeggen, die Amber, waar we het net over hebben, die judoka, die is van ons, hè?
1: Ja.
2: Brabantse, natuurlijk. Ja.
1: Brabants trots.
2: Zo. Ja, maar goed, zo heeft Zuid-Holland weer een wolf. En die komt gevaarlijk dicht bij Heleen op dit moment.
1: Ja, dat denk ik wel, hè?
3: Ja, Barendrecht, dat is wel op veilige afstand, hoor.
2: Ja, maar daar zit hij zo. Hij pakt de bus, ja, en zit zo in Den Haag, hoor.
3: Ja, maar er zijn ook wolven in Brabant, hè?
2: Ja, dat is waar, maar wij zijn daar gewend, hè?
3: Oh, ja, dat is waar.
2: Daar sturen wij gewoon de jager op af, hè, uit Roodkapje en zo. Dat komt goed. Wij zijn daar niet bang voor. Nee, ons maken ze de pis niet lauw, zeggen wij dan.
3: Nee. Nou, dan de files.
2: Ja, doe dat maar. Ja, daar word je wel onderhand een beetje blauw van, hè?
3: Ja, nou ja, dat zijn er inderdaad nog behoorlijk wat. Ja, 70 kilometer staat er nog. En op de A2 onder andere heb je nog veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder ook nog 10 minuten vertraging. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook nog een kwartier extra reistijd. En de langste file staat op de A58 van Tilburg naar Breda tussen knooppunt de Baars en Tilburg-Reeshof. 10 kilometer daar en 40 minuten oponthoud door politieonderzoek na een ernstig ongeluk in Tilburg zelf. En daardoor is daar ook de afrit dicht.
2: Helene, dankjewel. Tot later weer. Ja, we hebben al een mooie prijs weg mogen geven eerder vandaag, maar er komt nog een prijs achteraan dadelijk. En het heeft iets met een groot muzikaal festijn te maken. Meer zeggen we nog niet.
1: Oh.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
30: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
31: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
32: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er één of je wilt er één? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
33: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
34: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
34: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan.

0: Just like a pill, you're making me ill, zal je gezegd worden.
1: Dat is wel een goede belediging.
0: Hele goede. Onthouden.
1: Onthouden, gewoon tegen iemand zeggen, ja. Hey.
2: De piepende bandenshow.
0: Ja, je zou het bijna niet zeggen, omdat je er niet heel veel over ziet of heel veel over leest.
1: Bijna niks.
0: En dat heeft natuurlijk een reden, maar het is bijna weer zover. Het Eurovisie Songfestival. Komende week is het allemaal al. Met twee halve finales en het komend weekend een finale. Niet dit weekend, maar het weekend erop dus. En ja, waarom hoor je er niet zo heel veel over? Ja, wij zijn er niet bij. En dat is zelf gekozen vanwege Israël. Hè? Je kent dat hele verhaal wel. Maar dat wil niet zeggen dat er niet iets leuks over te vertellen is. Luister eens even mee. Stukje muziek, zullen we dat vast even doen eerst?
1: Oh, dat vind ik wel een goeie. Even een klein stukje luisteren.

0: du Chevalier Couvert.
1: Ah, heerlijk. De Piepende Banden Show.
2: Ja, een soort van Eldorado kun je tegenkomen als je, nou ja, alleen maar even nagaat hoeveel versies er van de bekende Nederlandse songfestivalklassiekers er zijn gemaakt en in hoeveel talen allemaal. Nou, en als je dat leuk vindt, en er zijn echt, denk ik, een heleboel mensen die dat mooi vinden, ja, dan zit je goed. Frank Willem van Liemt, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Want er is iets leuks verschenen vandaag, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja, er is een. Uiteindelijk kon je 3 cd's vullen met al die buitenlandse versies van Nederlandse songfestivalhits. Kijk, die Nederlandse artiesten die met het oog op internationaal succes namens hun songfestival-inzending dan ook in een andere taal op het Engels of Frans. En, maar die onbekende versies, of die bleven eigenlijk een beetje onbekend. Dat werd een B-kantje of kwam überhaupt niet in Nederland uit. Mm-hmm. En, en al die versies bij elkaar is 3 cd's en die box heet Good Evening Europe. Vond ik ook een leuke titel.
2: Is ook wel leuk. En hoe is dit zo gekomen?
3: Nou ja, 70 jaar Songfestival, ik denk dat moet toch iets. Daar moet je toch bij stilstaan. En zeker toen ik hoorde dat Nederland eigenlijk niet mee ging doen. Ja, ik denk, ja, hoe kun je dat dan doen? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik liep al met dat idee. En er was één liefhebber die mij erop wees, Hans de Vries. En die zei gewoon, zou het niet leuk zijn om dat voor volgend jaar, te kijken of dat mogelijk is. Ja, en dan is het gewoon met alle platenmaatschappijen gaan mailen en bellen of ze mee willen werken. Want het is natuurlijk niet bij eentje. Dus
2: nee,
3: in 70 jaar is dat over heel veel verspreid. En uiteindelijk toen van eigenlijk iedereen een volmondig ja kwam. Ja, dan is het gewoon al die opnames verzamelen. En zij moesten soms ook heel diep graven in hun archieven. Want vaak zijn die Nederlandse versies die zijn nog wel eens uitgebracht op verzamel-cd's. Maar die buitenlandse versies zijn heel vaak niet meer sinds het deelnamejaar te horen geweest. En, dus die moesten echt diep graven. En er kwamen dan toch uiteindelijk weer die pareltjes boven water.
2: Nou, noem eens een paar van die mooie pareltjes.
3: Nou, je liet net al Luc Troubadour.
2: Ja, maar die klinkt zo natuurlijk. Het lijkt net alsof ze het zo bedoeld heeft.
3: Nou ja, het is ook heel grappig, want Lenny Coeur heeft daarna opende het eigenlijk internationale deuren voor haar. Zij heeft jarenlang in Frankrijk opgetreden naar aanleiding van die Franse troubadour en ook Franstalige platen opgenomen. En dat kunnen eigenlijk niet veel andere songfestival Nederlandse songfestivaldeelnemers zeggen. Maar wat zijn bijzondere. Wat heel grappig is dat in het begin, het songfestival is sinds 1956 dat was het eerste jaar. In het begin werden vooral buitenlandse versies in het Frans en in het Duits opgenomen. Mm-hmm. En eigenlijk pas eind jaren 60 dat Engels toch vooral. Dus eigenlijk sinds 1968 zijn alle nummers in het Engels opgenomen. Ja, tot iedereen vanaf 1999 zijn eigen taal mocht kiezen en eigenlijk Engels min of meer de standaard werd op het festival.
2: Ja. Dus dan zou je bijna verwachten van dan moet je eigenlijk Nederlandstalige versies gaan maken voor de leuk. Eigenlijk, hè?
3: Nou, er zijn maar 2 artiesten die dat nog gedaan hebben uiteindelijk. Edcilia, die deed natuurlijk mee in 2007.
2: Ja.
3: En zij heeft haar liedje in 2 talen opgenomen. En de Drieërs ook in het Engels en in het Nederlands.
2: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, 2011. En daarna was het of Nederlands, hè, Estien of Sieneke. Of inderdaad, toch Engels. Of,
2: of Joost, dus, die het net niet gehaald heeft. Die uiteindelijk net niet op het podium terecht is gekomen.
3: Want dat moet ik natuurlijk wel bijzeggen. De jonge mensen weten dat misschien niet eens, maar in het verleden was je verplicht om in je eigen taal te zingen. En dat is pas in 1999 losgelaten.
2: Ja. Is het nou ook een beetje bedoeld om het vlammetje toch een beetje in leven te houden? Omdat we nu dus dit jaar niet meedoen. En misschien volgend jaar ook wel niet, want dat weten we allemaal nog niet.
4: Ja, je zou ook kunnen zeggen, we doen niet mee, dan schuiven we het even op.
2: Had ook gekund natuurlijk.
3: Ja, nou, het vlammetje levend houden. Ja, goed, het is natuurlijk een hele rijke historie die Nederland heeft. En we kunnen zelfs steeds vooruitkijken wat we volgend jaar gaan doen. Maar het is ook ontzettend leuk om terug te kijken. Want uiteindelijk zijn heel veel van die songfestivalliedjes klassiekers geworden. Hè? Nou, de troubadour, maar ik zie een ster, Dingedong, noem ze allemaal maar op. Shangri-La ook, Vrede van Ruud Verkot. Dan is het juist leuk om die nummers die eigenlijk iedereen altijd als volle borst in het Nederlands meezingt te horen van, bestaat die versie er ook nog? Ja, dat wordt min of meer vergeten, maar daarom is het juist zo leuk.
2: Nou, en daarom is hier dus nu deze 3 cd-box Good Evening Europe.
3: Ja.
2: Die kun je ongetwijfeld overal vinden, maar we gaan er ook nog eentje weggeven. En dan moeten we eigenlijk even één quizvraag verzinnen. Eigenlijk iets wat Franklin net gezegd heeft.
4: Iets wat Franklin net gezegd heeft?
2: Ja, dat vind ik wel. Of mensen een beetje opgelet hebben. Want dat vind ik altijd toch wel even leuk als mensen ook opletten als we aan de praat zijn.
4: Was het niet gewoon denken, joh, laat ze maar lullen.
2: Kan ook. Hoeveel jaar bestaat het Songfestival? Je hebt het net 3 keer gezegd. Dan moet het duidelijk zijn.
4: Ja, dat vind ik wel een goede vraag.
2: Ja, doen we dat gewoon.
4: Ook niet al te moeilijk. Hè?
2: Vind ik ook. Nou, mocht je dus... Ja, ik vind dat een hele mooie. Als je dus wil winnen, dan zet dat even op de app. Dan 06573-28203. Hoeveel jaar bestaat het Songfestival? Dus ter ere van welke verjaardag is deze box nu verschenen? 06573-28203. Franklin, heel veel succes met het project.
3: Dankjewel.
2: En dankjewel dat je er even over wilde vertellen. Yes. Fijn weekend,
3: dankjewel.
2: Hè. Joe, houdoe.
4: En dan draaien wij gewoon even de Engelse versie van Teach-In.

0: Mooi, en dat zuiveren. Ja, ik vind een goede artiest, onze Somber.
1: Ja, zeker. Derde wereldhit al, geloof het wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker wel. We hebben trouwens een winnaar. Zal ik dat vast vertellen?
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, Angeline had het goed. Net als een heleboel andere mensen ook, maar dat is de winnaar. 70 jaar, sinds 1956.
0: Kijk.
1: Bestaat het allemaal.
0: Je krijgt een appje van ons en dan krijg jij een mooie cd-box.
1: Ah, van harte.
0: Good evening.

0: Zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
1: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
2: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
3: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
4: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
1: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Inmiddels 6:01. We gaan eens even richting de ANWB. Alleen de Geest, hallo dan.
10: Hallo. Ja, het gaat de goede kant op hoor. De meeste files zijn opgelost. Nog wel file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je nog 10 minuten in de file. En op de A58 nog wel behoorlijk wat vertraging van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West een half uur oponthoud. De politie is daar bezig met onderzoek en daardoor is de afrit dicht.
9: Helene, ik zou zeggen, dankjewel weer voor vanavond.
10: Ja.
9: En geniet ervan.
10: Fijn weekend.
9: Fijn weekend, houden we.
11: Op Brabant.
12: Dat wordt het qua weer ook. Vanavond klaart het op en morgen dan is het zonnig. Wel weer met wat stapelwolken, maar het wordt wel 21 tot 22 graden. En ook op zondag dan schijnt het zonnetje nog en halen we de 20 nog. En, ja, en daarna wordt het een stukje koeler en wisselvalliger. René, vertel het.
13: Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de hoge boete vanwege belastingfraude. Onze verslaggever Noël van Hooft.
14: Peter Gillis zegt dat hij in hoger beroep gaat op advies van zijn advocaat. Ja, en dan vind ik het ook oké, zegt hij tegen mij. Het is niet de eerste keer dat hij in hoger beroep gaat. Ook in de vorige belastingzaak loopt een hoger beroep. Ja, Peter Gillis doet er alles aan om die celstraf te ontlopen. Er hangt op dit moment 1,5 jaar celstraf boven zijn hoofd in 2 belastingfraudezaken.
13: Gisteren kreeg Gillis 18 maanden cel opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een boete van ruim 1,3 miljoen euro. Een anonieme brief vol discriminerende teksten, terwijl je net je eigen zaak opent. Het overkwam kapper Omar Sabas in Leende.
15: Ja, ik ben voor als iemand naar hier komen, iets gooien op de muur, zeg maar, of steen gooien en zo. En daarom was ik een beetje bang voor.
13: Sabas vluchtte 12 jaar geleden uit Syrië en opende vorige week zijn eigen kapperszaak. Nog diezelfde dag kreeg hij een brief waarin stond dat hij niet welkom zou zijn. De burgemeester ging daarna langs bij Omar en riep inwoners op om steunkaartjes te sturen. Ook kwamen mensen bloemen brengen. Inwoners noemen de brief schandalig. Een automobilist is vanmiddag met zijn auto het water ingerold bij de Bernse Veer. De man stapte uit om een QR-code te scannen voor het pontje, maar intussen rolde zijn auto daarna langzaam het water in. De auto bleef met de neus in het water hangen op de helling. Brandweer en een bergingsbedrijf haalden het voertuig eruit. De bestuurder bleef opvallend rustig en nam daarna alsnog het pontje naar de overkant. Ja, even Apeldoorn bellen zou ik zeggen. Het kabinet komt met nieuwe plannen om het asielbeleid strenger te maken. Zo moeten asielzoekers die een ernstig misdrijf plegen sneller ongewenst verklaard kunnen worden. Als zij daarna toch in Nederland blijven, riskeren ze een gevangenisstraf. Ook wil het kabinet strengere controles rond de Nederlandse grenzen. De marechaussee moet daarbij meer mogelijkheden krijgen om mensen te controleren. De maatregelen komen nadat een eerdere asielwet van het kabinet strandde in de Eerste Kamer. De iconische Nibbit Rings verdwijnen uit de winkel.
9: Wat?
13: Ja, chipsfabrikant Cheetos die stopt met de bekende ringchips en dat zorgt voor verdrietige reacties bij Stef, maar ook op straat bij deze mevrouw.
16: Het slechte nieuws is eigenlijk, zij verdwijnen.
17: Echt waar?
16: Ja.
17: En waarom?
16: Ja, ze willen andere assortiment.
17: Flauwekul. Allemaal flauwekul. Ze willen alles veranderen. Proberen ze allemaal gewoon te blijven. En ik ga je zak halen.
13: Nou, het bedrijf wil zich focussen op nieuwe smaken en bijzondere vormen. Die iconische chips werd bedacht en voor lange tijd gemaakt in Breda. En de laatste zakken zijn inmiddels bijna overal uitverkocht.
9: Jeetje, wat een onzin!
13: Ja.
9: Waarom zou je stoppen met die ringetjes? Iedereen is daarmee opgegroeid. Iedereen had vroeger van die ringchipjes om zijn vinger.
12: Ja, zeker wel. Hè, ja.
9: Kijken of ze nog passen, of je niet te dik was. Of ja, of die ringen nog op je vinger gingen.
12: Aan die dropveters inderdaad. En zo'n koortje. Ja.
9: Ook nog. En dan gaan ze stoppen met die ringen.
12: En dan zul je dus zien, als een andere fabrikant denkt van... weet je wat, dan nemen wij het over. Dan hebben zij nog steeds de rechten en dan zullen zij dat weer gaan blokkeren. Zo werkt het dan.
13: Dat zou zomaar kunnen. We hebben wel in ieder geval Ruud op pad gestuurd.

0: Die hoorde je net.
1: Ja, ja.
0: Dat is onze verslaggever. Hij gaat dus met dropveters de straat op. Oh, en dan gaan mensen zelf hun eigen nibbets gaan rijgen.
2: Maar het ergste is nog. Ja.
1: Ja.
2: Wat ze stoppen met die nibbet ringen.
1: Ja.
2: Omdat ze een nieuwe smaak willen gaan maken.
1: Ja. Ja.
2: En dan verwacht je natuurlijk een gigantische booming business. Bam, een dikke vette knaller. Paprika zigzag chips. Ja. Ja, wat moet je nou met zigzag chips?
1: Ja, er is
2: helemaal niks.
1: Er is één manier wat je kunt natuurlijk een petitie beginnen, maar dat haalt niet zoveel uit. Ik denk dat het gewoon, je moet gewoon massaal die nieuwe smaken niet kopen, zodat zij op een gegeven moment gaan zeggen van ja, foutje gemaakt. We gaan toch maar weer terug.
2: Dat is gewoon een grote ribbel en we hebben al genoeg ribbelchips.
1: Ja, dat is het. Ja, ik vind het ook inderdaad meer van hetzelfde. Ja. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, wanneer heb ik voor het laatst die chipjes op? Ik denk dat Pipo de Clown nog op televisie was.
0: Ik heb het net op, maar ze nou een.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja, maar ze weggaan natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar dan nog, ze moeten afblijven van die ringen.
1: Goed, we gaan, denk ik, Stef maar even een kop koffie geven.
2: Is afgelopen
1: ja,
2: nou, hè?
1: Ja, ik denk dat we dat aan te halen. Ja, doe maar even. Misschien iets sterkers.
2: Klaar ben ik ermee.
1: Merk het.
2: Klaar! Ze moeten die ringen gewoon houden.
0: We hebben nog wat chips beneden liggen.
2: Oh, lekker.

0: In de jaren 60 hadden ze al hitjes, 70, 80 en deze kwam er nog achteraan in de jaren 90. Hè? De Bee Gees met Alone.
1: Weekend, een weekendplaat.
2: Ja, we hebben nog wel wat ruimte, hè? Dus we kunnen nog een mooie plaat die we nog niet zelf bedacht hebben kwijt. Maar daar heb je wel voor nodig. Dus als je nog een leuke plaat weet waarvan je dan toch denkt, of het gevoel hebt, die wil ik nog even horen voordat het weekend er begonnen is, laat het weten.
0: Ja, zo simpel is het, hè?
2: Zo simpel is het.
0: Wel bekende nummer die, of het goed is, al in je telefoon staat, hè? 06-573-28203. Even doorgeven wat je graag wil horen. En dan gaan we in ieder geval ons best doen om er eentje uit te vissen.
2: Ik wou zeggen, dat gaat vast lukken. Echt. Toch?

0: is ook zo'n liedje. Als je je feest op gang wil krijgen, dan moet je zeker naar Patrick Hernandez.
1: Diep in de banden show bij Omroep Brabant.
0: En Born to be Alive. Het is voor ons alweer bijna klaar, Christian.
2: Het weekend kan beginnen, maar het weekend betekent voor ons ook werken.
0: Zeker.
2: Maar aan de andere kant is het werken wat wij doen.
0: Want jij bent er niet, hè?
2: Ja,
0: je bent er wel, maar niet hier.
2: Oh, ja, nee, ik ben er morgen wel.
0: Ja.
2: Gewoon op de vaste tijd van 9 tot 12. Maar zondag, dan is Maarten er wat langer dan normaal. Want normaal gesproken is hij van 7 tot 9. Maar nu houdt hij de hele ochtend houdt hij het vol. Want ik ben in Breda, want dan is er iets heel moois. Dan is er een heel mooi evenement. Dat is de Breda World Run, Wings for Life. En dat is een evenement waarin geld wordt ingezameld voor dwarslesieonderzoek. En wat ook wel grappig is, het is niet zomaar een hardloopwedstrijd waarin iedereen dus dezelfde afstand loopt. Maar ja, als jij sneller bent, dan ben je er gewoon eerder. Nee, je wordt door een catchercar ingehaald. Dus die gaat na een half uurtje rijden. En die haalt dan iedereen in, één voor één. Ja. En voor jou is de wedstrijd afgelopen op het moment dat je wordt ingehaald.
0: Ja, daar komt het op neer.
2: Dat is hartstikke grappig.
0: Dat is hartstikke leuk. En zondag gaat ook nog eens Jasper Stads, onze collega.
2: Die gaat meelopen, ja.
0: Die gaat meelopen. Die hoor je de hele zondagmiddag ook nog eens op de radio. Want die doet een beetje verslag van de hele mooie club. Dus het gaat allemaal goed komen.
2: Zeker.
0: Dat sowieso.
2: En de directeur van het geheel, de baas, dat is Erben Wennemars. Die ga ik morgen vast even bellen.
0: Oh, die ga je morgen even bellen.
2: Ja.
0: En dan hebben we nog één ding.
2: Ja.
1: Weekend. Een weekendplaat.
2: Ja, we hebben een paar hele mooie suggesties binnen gehad. Maar ja, we hebben maar ruimte voor één plaatje nog. Sunny Pani, het is jouw keuze geworden. Want die wil namelijk horen, ja, Lenny Kravitz.
0: Sunny Pani?
2: Ja, dat is, ja, dat staat er.
0: Oh, Sunny Pani. Wat een leuke naam, Sunny
2: Zeker,
0: Pani.
2: Heerlijk sexy nummer.
0: Zeg nou, Sunny Pani klinkt ook wel sexy,
2: Sunny
0: hoor.
2: Sunny Pani, wow, helemaal geweldig, staat er ook nog bij. Nou, lekker. Fijn weekend allemaal, maak er wat moois van. Doe geen dingen waar wij spijt van krijgen. En je hoort ons ijs en wederdienende, Deo Volente, volgende week op de tijdstip weer.
0: Hartstikke idee.
2: Bye bye, houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
15: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
14: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: naaien.
1: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
2: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
1: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
2: Hoe leven de dieren echt?
1: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
2: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
1: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser. Maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: eigenlijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier. Ja.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier. Last night.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Ik sta er 's morgens mee op en ik ga er 's avonds mee naar bed.
2: Het gevoel van hier. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier.
3: Hit the beat and take it to the past now.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.